0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
1: Deze week Micha, Lose My Life.
0: Dit is De Nieuwe Oogst.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de Spaanse exclave Ceuta hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd voor strengere grenscontroles en meer solidariteit van de rest van Spanje. Vertegenwoordigers van christenen, moslims, joden en hindoes hadden opgeroepen tot de betoging. Eind juli werd Ceuta plotseling overspoeld door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden, vooral minderjarige migranten, zijn achtergebleven. Het bestuur van Ceuta heeft de Spaanse regering opgeroepen om meer te doen voor de veiligheid in de exclave. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. In Jemen zijn 11 doden gevallen na een aanval van Houthis. Het zijn 8 militairen en 3 burgers. Ook raakten er mensen gewond. Volgens de Houthis waren wapende Po's het doelwit van de aanval. Sinds vorige maand is het geweld weer opgelaaid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De kapitein van de boot die gisteren omsloeg in de buurt van het Vrijheidsbeeld in New York is gearresteerd. Hij wordt verdacht van roekeloos handelen. De politie onderzoekt ook of de vaartocht wel door een legale partij werd uitgevoerd. Bij het bootongeluk kwamen een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen offline gehaald. Van die brillen was niet vast te stellen of ze aan de veiligheidseisen voldoen. In de aanloop naar de zonsverduistering van komende woensdag zag Bol dat er ineens veel meer eclipsbrillen werden aangeboden. Maar omdat zo'n bril wordt gezien als persoonlijk beschermingsmiddel, moet het aan strengere eisen voldoen. Aanbieders van de brillen moeten hun product nu eerst laten keuren. Het weer. Vannacht wordt het niet koeler dan 16 tot 20 graden. De komende dag begint bewolkt met in het noorden kans op een beetje regen. In de middag is er meer zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: De nacht bij Oost.
1: Radio Oost.
2: Ik moet even parken. Biertje, vrienden.
3: Ik ken mijn

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen juni en juli maand waren in West-Europa gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat blijkt uit gegevens van het Europese meetprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde in die maanden. Daarmee is het vorige record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. De hitte en de droogte werken natuurbranden in de hand. Het Europese Weerbureau ziet dat het brandseizoen zich naar het noorden verspreidt. In de Spaanse exclave Ceuta hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd voor strengere grenscontroles en meer solidariteit van de rest van Spanje. Eind juli werd Ceuta plotseling overlopen door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden mensen zijn achtergebleven. Het bestuur van Ceuta heeft de Spaanse regering opgeroepen om meer te doen voor de veiligheid in de exclave. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. Zeker 20 eclipsbrillen zijn uit het assortiment gehaald bij webwinkel Bol. Het is onduidelijk of ze wel voldoen aan de veiligheidseisen. Momenteel worden er veel meer eclipsbrillen aangeboden, omdat er woensdag een zonsverduistering is. De aanbieders moeten hun product nu alsnog laten keuren. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Het weer. Vanuit het westen trekt bewolking binnen en de komende ochtend kan in het noorden een beetje regen vallen. In de middag schijnt de zon vaker. Het wordt 22 tot 28 graden. Dinsdag is het wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen juni en juli maand waren in West-Europa gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat blijkt uit gegevens van het Europese meetprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde in die maanden. Daarmee is het vorige record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. De hitte en de droogte werken natuurbranden in de hand. Het Europese Weerbureau ziet dat het brandseizoen zich naar het noorden verspreidt. De Algera-brug tussen Krimp aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen omrijden. Dat kost 1 uur extra. Het is een van de grote onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat deze zomer. Ook delen van een aantal snelwegen, zoals de A1 en de A27, zijn wekenlang dicht voor werkzaamheden. De Algera-brug wordt dagelijks gebruikt door zo'n 47.000 voertuigen. Voor mensen uit de Krimpende Waard is het de enige verbinding met de regio Rotterdam. In de Spaanse exclave Ceuta zijn duizenden mensen gisteren de straat op gegaan. Ze eisen dat de Spaanse regering meer doet voor de veiligheid in Ceuta. Eind juli werd de stad overlopen door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden, vooral minderjarige migranten, zijn achtergebleven. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. Ook Botik van der Zandschulp heeft zich niet geplaatst voor de kwartfinale van het tennistoernooi van Montreal. Hij verloor in 2 sets van de Tsjech Jakub Mensik met 6-4 en 7-5. Gisteren werd ook Tellen Griekspoor uitgeschakeld in de 8e finales in Montreal. Hij verloor van de Spanjaard Daniel Merida. Het weer. Vanuit het westen trekt bewolking binnen en de komende ochtend kan in het noorden een beetje regen vallen. In de middag schijnt vaker de zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo. Zijn kroegje zag hij maar mondjesmaat. En elke avond

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbranden in het westen van Canada breiden zich uit. Volgens de autoriteiten van de provincie British Columbia worden ze groter en heviger. Dit weekend is ook het eerste dodelijke slachtoffer gevallen. Een vrouw van 80 overleed tijdens een evacuatie. Een van de grootste brandhaarden is inmiddels gegroeid tot 140 vierkante kilometer. In British Columbia zijn al 22.000 mensen geëvacueerd. Nog eens 10.000 mensen moeten zich daarop voorbereiden. De afgelopen juni en juli maand waren in West-Europa gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat blijkt uit gegevens van het Europese meetprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde van die maanden. Daarmee is het vorige record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. Sinds vannacht is de Algera-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen omrijden. Dat kost een uur extra. Het is een van de grote onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat deze zomer. De Algera-brug wordt dagelijks gebruikt door zo'n 47.000 voertuigen. Voor mensen uit de Krimpenerwaard is het de enige verbinding met de regio Rotterdam. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen offline gehaald. Van deze brillen was niet vast te stellen of ze aan de veiligheidseisen voldoen. In de aanloop naar de zonsverduistering van komende woensdag zag Bol dat er ineens veel meer eclipsbrillen werden aangeboden. Maar zo'n bril wordt gezien als persoonlijk beschermingsmiddel en moet aan strenge eisen voldoen. Aanbieders van de brillen moeten hun product nu eerst laten keuren. Het weer. In een groot deel van het land begint de dag bewolkt. In het noorden een beetje regen. Vanmiddag is het zonniger en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. Marcel Oosten.
2: Maandag 10 augustus. Goedemorgen. Goedemorgen, Benjamin.
3: Goedemorgen, Marcel.
2: Eclipsbrillen. Daar gaan we zo ook meer over.
3: Heb je er al één?
2: Nee, ik heb er nog geen één. Ik zoek er nog geen. Dus wie nog een tip heeft en een goede dus ook, hè? Want ze blijven niet allemaal betrouwbaar. Ja, de eclips dus deze week. Hoor je later meer over. Maar ook deze week zijn we nog altijd in de greep van de droogte. Het waterpeil van de IJssel is nu zo laag dat het pontje bij Deventer nauwelijks nog heen en weer kan.
3: Ja, en tropisch warm gaat het ook weer worden. Niet leuk voor alle bouwvakkers die vanaf vandaag weer aan het werk gaan.
2: We komen ook steeds meer in de greep van boerenprotesten. Je hoort straks wat ze bij die protesten wel en ook wat ze niet mogen.
3: En de bal rolt weer in het betaald voetbal. De Overijsselse clubs hadden wisselend succes.
2: Het weer dus voor deze week. Het verkeer, zomer in Overijssel. En heel veel lekkere muziek natuurlijk ook nog. Tot 9 uur bij ons bij Radio Oost. Beginnen we je week, beginnen we je dag, beginnen we je maandag met Womack en Womack. Hier zijn de Teardrops.

0: 7 minuten over 6. Je luistert naar Radio Oost. Goedemorgen. Op deze maandag, de 10e van augustus, er staan ons vandaag boerenacties te wachten, Benjamin.
1: Ja, we gaan het deze uitzending ook nog hebben over die boerenprotesten van een paar weken geleden. Maar vandaag inderdaad ook acties. Boerenorganisatie Farmers Defence Force voert acties uit in de gemeenten Dalfsen, Ommen en Hardenberg. Het is nog niet bekend wat ze daar precies gaan doen. Ze hadden vorige week ook al aangekondigd op X dat ze op bezoek zouden gaan bij de gemeenten.
0: Ja, en straks later deze uitzending hoor je over wat ze wel en niet mogen. Dat ze helemaal geen bekeuringen krijgen. Dat stak veel mensen, hebben we veel reacties op gekregen. En naar aanleiding daarvan gaan we bellen met een deskundige.
1: Zo is het. We bereiden ons ook voor op de gedeeltelijke zonsverduistering op woensdag. In een deel van de wereld gaat de zon even na 8 uur 's avonds helemaal schuil achter de maan. Bijvoorbeeld in het noorden van Spanje zal dat gebeuren. Hier is de zon dan voor zo'n 90% afgedekt op het hoogtepunt van de eclips. En ook sterrenwachten in onze provincie bereiden zich daarop voor.
0: Op verschillende plekken gaan mensen samen kijken ook naar dit fenomeen dat niet zo vaak voorkomt. De zon staat op dat moment laag boven de horizon. In het noordwesten, helemaal donker wordt het niet, maar wel merkbaar donkerder, zegt de Nederlandse Onderzoeksschool voor Astronomie. Sterrenwachten maken al plannen om telescopen buiten op te stellen. De Rijksuniversiteit Groningen richt observatieplekken in op Vlieland, Terschelling en Ameland. Want heb je het meeste de zicht natuurlijk. Mm-hmm. En vogelliefhebbers gaan onderzoeken hoe vogels reageren op de plotselinge verduistering.
1: Oh ja, alvast de waarschuwing, want dit gaat ongetwijfeld weer gebeuren, dat je niet op woensdag met het blote oog naar de zon moet gaan staren. Als er nog maar 12% van het zonlicht te zien is, is dat ook schadelijk voor de ogen. Mensen moeten een speciale telescoop gebruiken of een eclipsbril dragen. En die bril moet dan ook veilig zijn.
0: Ja, die moet dan wel van goede kwaliteit zijn, ja. Wij moeten ook nog eclipsbrillen hebben. Dus als iemand tips heeft waar we veilige eclips hebben, en ja, ook niet vertellen dat we ook door een cd'tje kunnen krijgen. Ja. Kijken, dat weten we. Maar zo'n brilletje vind ik dat toch wel weer cool.
1: Ja, dat is wel echt, hè.
0: Zo is het. Dan andere zaken die vandaag gaan gebeuren. 3 Enschedeërs komen voor de rechter in Almelo, worden verdacht van het plegen van openlijk geweld bij een tankstation langs de A1 bij Wilp. 2 mannelijke verdachten zouden daar ruim een jaar geleden Go Ahead Eagles supporters hebben mishandeld. Die kwamen terug van een uitwedstrijd bij RKC. Supporters van Go Ahead en Twente gingen die zondagavond de confrontatie met elkaar aan langs de snelweg. FC Twente speelde die dag uit bij Ajax. Een derde verdachte, een vrouw, zou een politiehond hebben mishandeld door het dier meerdere keren te schoppen.
1: Ja, dan de Efteling. Daar gaat vanaf vandaag een zelfrijdende pendelbus bezoekers vervoeren. De bus gaat rijden tussen de verschillende onderdelen van het attractiepark. Het gaat nu nog om een proef en voor de zekerheid is er nog wel een chauffeur aan boord. Als het experiment een succes is, kan de bus later volledig autonoom gaan rijden. En dan wordt het trouwens de 2e zelfrijdende bus op de openbare weg. Want in Rotterdam rijdt tussen het vliegveld en een metrostation sinds vorig jaar ook een zelfrijdende bus. Kreeg je nou een berichtje van een eclipsbril die werd aangesmeerd?
0: Nee, er wordt mij een berichtje gestuurd door een collega. En die zegt mij dat boze boeren parkeerplaats barricaderen van het Springendal.
1: Oh, daar zijn ze nu.
0: Ja, maar dat is oud. Oh. Dit is oud, van gisteravond. Oké. Nou, ik dacht, we zijn heel actueel, maar dit is nog. Maar hartelijk dank, collega, omdat je mij zo vroeg al appt en al luistert. Dat vind ik wel heel erg knap. Over die zelfrijdende bus wilde ik nog vertellen dat ik jaren geleden als verslaggever al in zo'n zelfrijdende bus ben gestapt. Destijds met destijds premier Balkenende, weet ik nog, zat ik in die bus op Schiphol.
1: Op Schiphol, oké. Okay.
0: Maar ik heb er nooit meer iets van gehoord. Rijden die daar nog? Dit gaat over bus op de openbare weg, hè?
1: Dus ja, ik zou niet weten eigenlijk.
0: Ik ook niet.
1: Interessant.
0: Nee. Ja, nou, bij deze. Ja, ben weer bij.
1: Leuk. Ja. Dan gaan we nog even naar ander sportnieuws. Want de Europese kampioenschappen atletiek beginnen vandaag in Birmingham. De Nederlandse ploeg bestaat uit 58 atleten, 28 vrouwen en 32 mannen. Met natuurlijk Femke Broeders-Bol, Lieke Klaver, Nadine Visser, Jessica Schilder en Sophie Dokter. En ook nog Menno Vloon. En onze 400 meter loper Jonas Vijvers uit Hellendoorn. Tijdens de vorige EK in Rome, dat is alweer 2 jaar geleden, behaalde Nederland een recordaantal van 12 medailles en eindigde het team als 6e op de medaillespiegel. Dat was voor Nederland het meest succesvolle EK ooit.
0: De sportzomer is nog niet voorbij.

0: Kim Wilde en You Came.
1: Het krantenoverzicht.
0: Ook gekomen, de papieren versies van de kranten van 10 augustus. Iets later dan gepland, maar we hebben ze net op tijd binnengekregen, Benjamin.
2: Ze lagen weer netjes voor de deur, dat dan gelukkig wel weer. En in de kranten ontkom je er ook niet aan, hè? De eclipsbrillen. Ik heb de Tubantia opengeslagen. Er staat: het is echt waanzinnig, een gekkenhuis, zegt iemand. Het is deze dagen het meest gewilde stukje karton van Nederland, de eclipsbril. Wie woensdagavond veilig wil genieten van de zonsverduistering, heeft er eentje nodig. Maar ze zijn vrijwel overal op. En een Twentse ondernemer waagt een gok en krijgt de maandag, vandaag dus, een paar binnen. 22.000 stuks.
0: Kan die er een paar doorsturen wel?
2: Ja, precies, want wij hebben er nog wel eentje nodig. Bij Hans Anders in de Enschedese binnenstad zijn medewerkers inmiddels klaar met steeds dezelfde vraag. Op de deur hangt sinds een paar dagen een briefje: wij verkopen hier geen eclipsbrillen.
0: Verder speuren. Oh, die hebben ze nooit gehad zelf.
2: Nee. Okay. Verder speuren heeft ook weinig zin. Normal in Enschede en Hengelo is uitverkocht. Bij Sterrenwacht Cosmos in Lathrop is de voorraad op. Net als bij de meeste opticiens. Bij die grenzen en de museumfabriek zijn de brilletjes helemaal niet te krijgen. Online lukt het soms nog wel, maar dan begint de volgende race. Ligt het brilletje woensdag voor de eclips wel op de mat?
0: Krijg je ze donderdag binnen.
2: Ja, en dan ben je alweer te laat natuurlijk. Ja.
0: Ik had dat nog helemaal niet. Ik ben er nog helemaal niet mee bezig geweest zelfs. Maar blijkbaar andere mensen wel. Ja, ik ben er wel mee bezig geweest, maar niet met een bril halen.
2: Nee, ik hoorde het wel inderdaad op verschillende websites. Volgens mij was dat ook al wel een week, twee weken geleden, dat het ook niet meer aan te slepen was. Maar nu is dus ook echt de voorraad in winkels gewoon op.
0: Ik vertelde het mijn buren. Ik zeg, weet je, zijn jullie klaar voor de eclipse? Ze wisten niet eens dat u was.
2: Oh nee?
0: Nou,
2: zonde.
0: Afijn, ook niet aan te ontkomen. Demi Vollering, laten we er ook maar mee beginnen. Ze staat volledig in het geel op de voorkant van alle kranten. Op Trouw heft zij de fiets omhoog nadat ze als eerste is gefinished in de etappe. Ze won de etappe. Ze schreeuwt het uit op de foto in NRC. Net over de finishlijn tilt ze haar fiets op. Demi Vollering, de verdiende winnaar. En dat was ze. Ze maakte het nog wel even spannend van het weekend. En kwam terug van een kleine achterstand en boog die om naar een kleine voorsprong. Maar ze won de Tour de France Femme. Welverdiend, ze bleek de beste te zijn.
2: Ja, hartstikke mooi. Ik heb het AD voor me. De kop luidt: geef gehoor aan terugroepactie. Vorig jaar kregen 400.000 autobezitters in Nederland een melding dat hun auto een potentieel gevaarlijk mankement heeft. Dat moet worden verholpen. 1 op de 3 negeerde zo'n terugroepactie. Jan-Tina Woudstra, directeur van de RDW, wil dat onverantwoordelijke gedrag bestraffen. Bijvoorbeeld door de betreffende auto's geen APK-goedkeuring te geven. Even een paar bladzijden verder, want daar zie je de top 5 van terugroepacties. Op nummer 1 staat airbags en veiligheidsgordels die niet of onvoldoende werken, waardoor een verhoogde kans is op letsel bij een ongeluk. Op plekje 2 problemen met de motor, brandstof en koel- en smeersystemen. Plekje 3 problemen met de bedrading of de accu, de remmen op plekje 4. En op 5 staat assen, wielen, velgen en banden.
0: Ja.
2: Dus zeker iets om wel te laten controleren natuurlijk.
0: Ja, geen nieuw verhaal hoor. Hoorde ik al heel lang dat heel veel mensen zo'n terugroepactie gewoon negeren. En dat gewoon niet doen.
2: Maar nu wil ze dus wel dat die mensen dan ook echt een straf krijgen.
0: Ja, dat zou inderdaad ook wel, of ze goed zijn, weet ik niet. Maar je moet zorgen dat die auto's goed zijn, natuurlijk. Opening van Trouw: elektrische ambities van Europa zijn hoopvol, maar vrijwel onhaalbaar. In 2040 moet 46% van de energie die Europa verbruikt uit een stopcontact komen. 2 keer zoveel als dit moment. Maar kan dat wel? Vraagt de krant zich af. Nou, nee, natuurlijk, want we kunnen niet.

0: niet eens ons netwerk op peil krijgen. 80% van alle auto's moet ook een stekker worden om dat doel te halen. Maar ja, dan moet je ze ook wel op kunnen laden. Een optimist zou zeggen, dit is heel erg ambitieus. Een pessimist zegt, dit is onmogelijk.
1: Ja, onmogelijk zelfs.
0: Ja.
1: Terug naar de Tubantia. Verpleeghuiszorg daagt mensen eens voor de rechter. We hadden het er een paar dagen geleden ook al over. Meerdere Twentse verpleeghuisorganisaties beginnen een kort geding tegen Menzis. Ze hebben kritiek op het nieuwe inkoopbeleid van het zorgkantoor en vooral op de tarieven die daarbij horen. Verschillende zorgorganisaties dus en enkele initiatiefnemers zijn initiatiefnemers van het kort geding. Mogelijk doen er nog meer zorginstellingen mee. Die zijn bang dat het inkoopbeleid van Menzis voor 2027-2029 voor hen negatief uitpakt. Het gaat om de tarieven die Menzis hanteert bij de inkoop van de zorg. Volgens de organisaties worden instellingen die veel verpleeghuiszorg leveren zwaarder gekort. Daarnaast zouden financieel gezonde zorgaanbieders volgend jaar extra worden ingekort.
0: Veel over de droogte. Ik zie op Trouw woonboten in de buurt van Nijmegen. Die zijn drooggevallen, die liggen op het droog inmiddels. Het heeft het Wereldnieuws gehaald. En de Volkskrant heeft een reportage over de vissen in de vijvers. Pardon. En ook poelen en kolken, ze komen steeds meer in het nauw door het verdampende, het opwarmende water. Hobbyhengelaars brengen ze met een visambulance naar koeler water met meer zuurstof. Hoewel ook pislauw biedt de IJssel verlossing. Het gaat over vissers in de buurt bij Weijen, niet ver van Zwolle. Oh ja. Koeien grazen even verderop op de uiterwaarden. In de verte rent een haas voorbij in de zaterdagochtendzon. En daar zijn vissers dus bezig. We zien ze op de foto met een grote snoek. Nee, een karper is dit.
1: Oh ja.
0: Ja, een karper. Ja, dat had ik moeten weten. Snoek heeft een langere bek, hè, zo'n roofvis. Uit de kolk bij Weijen halen ze om ze vervolgens uit te zetten in de IJssel. Het sportvissen wordt vaak in het negatieve getrokken. Zegt een van de sportvissers die aan het redden is. Maar wij zijn ook natuurliefhebbers.
1: Ja, dan nog even door over die droogte dan. Want de start van het sportseizoen is ook in gevaar op sommige plekken in ons land. Hele competitieprogramma dreigt op de schop te gaan. De gevolgen van de extreme droogte worden nu ook zichtbaar op de sportvelden. Om de schaarser wordende zoetwaterreserves te beschermen wordt op verschillende plekken in het land flink ingegrepen. Met als gevolg dat steeds meer sportverenigingen worden geconfronteerd met sproeiverboden. En ik zie wel een mooie uitspraak van iemand. Geel is het nieuwe groen. Ja. Geen groene velden meer, maar gewoon...
0: Gele velden. Ja, oké. Okay. Ja, wat moeten we ook de gele kaart aanpassen? Want dan zie je het contrast niet meer.
1: Nee, inderdaad.
0: Goed, ze finishten weliswaar in Nice, maar voor Demi Vollering. Toch nog maar even Champs-Élysées.
1: Mooi.
0: Dit is Joe Dassin.

0: Cyndi Lauper en True Colors. Daarmee iets na 6:30 geworden, tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Benjamin.
1: De politie heeft gisteren 2 personen aangehouden in Deventer naar een mogelijke dreiging met een vuurwapen. In de wijk Keizerslanden werd een straat volledig afgezet met politielint en agenten hadden een kogelwerende vest aangetrokken. Een auto en een woning werden doorzocht, maar er werd geen wapen gevonden. Over de personen die zijn aangehouden is nog niets bekend. Dat er tijdens de boerenprotesten van de afgelopen weken geen boetes werden uitgedeeld, had volgens de politie met prioriteit en het demonstratierecht te maken. Boeren blokkeerden onlangs meerdere keren wegen in onze provincie, omdat ze het niet eens zijn met de voorlopige stikstofplannen van het kabinet. Het blokkeren van de wegen gebeurde met trekkers en met afgeplakte kentekens. Dat is strafbaar, toch grijpt de politie niet altijd in. Het recht om te demonstreren of de veiligheid kan in sommige gevallen zwaarder wegen. En dat was ook bij de afgelopen protesten het geval. Vandaag voert boerenorganisatie FDF acties in de gemeenten Dalfsen, Ommen en Harneberg. Het is niet bekend wat ze daar precies gaan doen. En het pontje dat dagelijks voetgangers en fietsers van De Worp naar Deventer vervoert, heeft aan de Deventerkant nog maar een halve meter speling tot de bodem van de IJssel. En daarmee komt het record van de zomer van 1959 in zicht. Toen stond het water slechts 25 centimeter boven NAP. Geert Scheers vaart al sinds begin jaren 60 in Deventer en heeft vaker extreem lage waterstanden meegemaakt. Maar met het huidige schip, dat ongeveer 1,20 meter diep steekt, wordt het spannend of het pontje in de vaart kan blijven.
2: Je hebt hier nog wel wat water staan, maar ja, als die halve meter er nog afgaat, ja, dan is het afgelopen. En je moet ook een beetje marge houden natuurlijk, omdat je zo'n schip volpakt met passagiers en er staan er 100 op, ja, dan zakt hij ook weer 10 centimeter extra. Hè?
1: Vanwege de lage waterstand moeten voetgangers en fietsers nu een steile helling op en af om het pontje te bereiken.
3: Ja, heftig. Niet makkelijk. Maar goed, het is gelukt. Hè? En ik had de helm op. Hè? Dus uit voorzorg al de helm opgedaan.
4: Ah, het is wel echt stijl.
3: Echt stijl, inderdaad. Ja.
1: Nou, het is wachten op regen. Tot die tijd wordt er alles aan gedaan om het pontje in de vaart te houden. Dat is het laatste nieuws. Meer over Rijssels nieuws vind je op oost.nl en in de Oost-app.
0: Dan voor het weer naar Gita Spannenburg. Gita, goedemorgen.
5: Goedemorgen, Marcel.
0: Nou, vertel het maar. Wanneer komt die regen? Wanneer komt die regen?
5: Nou, er ligt een neerslaggebied ten noorden van de Wadden.
0: Daar hebben we niks aan. Ja.
5: Dichtbij? Nee, inderdaad, heel weinig. We krijgen daar wel de wolkenvelden van. Maar de eerste neerslag van betekenis, ja, die zou dan zondag kunnen vallen.
0: Over een week.
5: Zo'n beetje. Ja, dat is eigenlijk volgende week zondag. Dus er zit heel weinig neerslag nog in de kaarten. Het maf is ook dat wij van hoge drukgebied naar hoge drukgebied gaan. Je ziet ook steeds de volgende weer komen, omdat de wind alweer draait. Is hij even oost-zuidoost en dan is hij zoals vandaag weer noordwest. Dan komt er weer een volgend hoge drukgebied aan. En vroeger was het nog wel eens zo dat op de wisseling van een hoge drukgebied er een front tussendoor zat, wat neerslag bracht. Maar ja, het is nu dat ding ten noorden van de Wadden, wat langs de noordkust wat regen brengt, bij ons eigenlijk alleen maar de wolkenvelden.
0: Vorig jaar bedoel je.
5: Ja. Klopt.
0: Ja, dat wordt het zeldzaam. En dit wordt, wordt dit de regelmaat zo?
5: Ja, we zitten al in een enorme cadans natuurlijk. Het ritme van deze zomer is gewoon heel erg duidelijk dat inderdaad de hoge drukgebied wisselingen geen neerslag brengen. Dat lukt gewoon niet, atmosferisch gezien. Dat gaat op den duur natuurlijk wel weer lukken, maar voor de komende weken in ieder geval nog niet. We zien wel af en toe wat wolkenvelden, zoals vandaag. Wolkenvelden en een periode met zon gaan elkaar afwisselen. De wind gaat, ik denk, in de late ochtend wat opsteken. Uit de noordwesthoek dus. En het is al 17, 18 graden. En we gaan naar 23 tot 25 graden toe.
0: Ja, niet extreem warm, lekker warm. Morgen begrijp
5: beschaafd.
0: Ik ook nog. Maar we gaan ook wel weer richting tropische temperaturen.
5: Ja, 2 beschaafde dagen, vandaag en morgen. Morgen, 21 tot 24 graden. Ook wolkenvelden en zon. Echt wel flink wat zon, maar toch ook behoorlijk wat wolkenvelden die voorbij je drijven. En dan is het waarschijnlijk woensdag en de dagen daarna zonnig. En ook alweer snel tropisch. Zeker de donderdag en vrijdag brengen dertigers met zich mee.
0: Nou, dan weten we waar we aan toe zijn. Ben je ook al in de running voor een eclipsbril? Ben je al eclipse koorts, schrijf je om zich heen?
5: Ik heb nog in een boekje van de eclips van 1999, toen die over Frankrijk ging, daar zit nog een eclipsbril in.
0: Ja, die is niet meer up-to-date.
5: Jawel,
0: nee, ja?
5: Die zet ik op.
0: Ja. Oké, okay, die zet, ja. Ja.
5: Die zet ik op.
0: Stuur even een foto dan. Wij hebben nog geen eclipsbrillen.
5: Hé, hey, ze zijn volgens mij nog wel her en der te koop. Of bij sterrenwachten, die ze nog in voorraad hebben.
0: Oké, okay, nou, dan moeten we daar eens even kijken. Want een weervrouw verdiept zich ook in de eclips. Is dat iets spannends voor het weer ook?
5: Het is wel spannend voor het weer, zeker. Er zijn wat collega's, zoals Margot is dan naar Spanje. Want daar is de eclips totaal.
0: Ja? Ja.
5: Het is natuurlijk een avondeclips, dat is al heel bijzonder. Hij komt, verduistert
0: de zon. Volgens mij altijd. Maar goed.
5: Dan krijg je weer wat andere effecten van. En bij ons is die bijna 90%. Dat is wel een heel groot verschil met een totale eclips. Het is vooral indrukwekkend om hem inderdaad of door een telescoop bij een sterrenwacht te zien. Of,
0: zeker.
5: Of thuis met het brilletje. Of met het vergiet, hè, dat kan ook.
0: Een vergiet?
5: Ja, dan kijk je hem indirect. Dan zeg je het vergiet in de richting waar de zon naartoe schijnt op een blaadje. En dan zie je zo van die mooie hapjes
0: dan,
5: uit de zon.
0: Ja, ja, oké. Okay. Ja. Oh, dan precies die. Oké, okay, dan kijk je niet dus met de rug naar de. Ja, precies. Met de rug naar de zon.
5: Ja.
0: En projecteer je het op een stuk papier.
5: Klopt, en dan zie je van de verkeerde kant, wat de chiaroscura is, zie je dan eigenlijk een sikkelvorm verschijnen. Ja. Ja.
0: Janneke Meldt, krantenbezorger in de buurt van Zwolle, 1999 met de eclips stoel op een camping. Daar had de buurman toen glaasjes van de laskap, inderdaad. Een lasbril kun je ook gebruiken, want als er iets fel is, is dat natuurlijk wel lastlicht. Dus allemaal naar de kringloopwinkel, zegt ze, op zoek naar de laskap.
5: Ja, heel goed.
0: Ik weet nog van 99, toen stond ik zelf verslag te doen van de eclips toen. Die was volgens mij toen volledig.
5: Niet in Nederland, maar wel
0: dan was hij toen,
5: in Frankrijk.
0: Ja, het was al midden op de dag, want ik stond in Burgers Zoo om te kijken hoe planten en dieren daar reageerden. Weet ik nog. Volgens mij had ik toen een eclipsbrilletje of keek ik door een cd. Dat was nog wel de cd-tijd.
5: Oh, ja.
0: Door een cd kun je ook kijken.
5: Maar de cd, was dat, is dat gezond genoeg door een cd kijken?
0: Ja, toen
5: wel. Toen wel, oké.
0: Okay, ja, meer, denk ik, maar goed. Dus door een cd kijken. Nou, goed, wie eclipsbrillen nog heeft voor ons, dan horen wij dat graag. En voor Gita. Oh nee, die heeft een oude uit 99.
5: Ik ga eens even kijken of dat nog
0: niet
5: mag.
0: Niet meer voldoet, Gita.
5: Is dat zo? Ik ga kijken.
0: Niet. Ik zeg wel wat. Toen hadden ze dezelfde waarde van de zon als nu. Dus dat zal nog moeten kunnen.
5: Moet goed komen.
0: Woensdag is die eclips. Iets over 8 uur 's avonds. En als je dan een beetje uitzicht hebt op de horizon. Want de zon staat natuurlijk dan wel laag. Dan
5: in het westen.
0: Kun je hem zien.
5: Zeker.
0: Rita.
5: Want het is zonnig. Ja.
0: Ja. Jou zien we weer over een uur. Nou ja,
5: tot zo.
0: Horen.
5: Joehoe.
0: Tot zo.

0: Ed Sheeran en Azizam.
1: De Oosttribune.
0: De bal rolt weer, Benjamin.
2: Ja.
0: De betaald voetbalcompetities Eerste en Eredivisie zijn begonnen.
2: Ja, en het openingsweekend in het betaald voetbal leverde genoeg gesprekstof en wisselende resultaten op. FC Twente kon de goede Europese wedstrijd van vorige week geen vervolg geven bij de competitiestart. FC Twente verloor met 1-0 uit bij Heerenveen. De score was weer het probleem. Des te opmerkelijker is het dat Sam Lammers is bestempeld als derde spits. Daar zou je uit kunnen concluderen dat hij overbodig is bij Twente. Met de situatie is hij zelf bepaald niet blij.
3: Dit is teleurstellend natuurlijk, dat dit dan de uitkomst is nu. Aan het eind van de voorbereiding en het begin van het seizoen eigenlijk. Dus ja, daar baal ik van. Ook dat je vorig jaar Europees voetbal Europa League haalt en dat je dan de eerste twee wedstrijden vanaf de bank moet beginnen. Dat is kloot. Alles behalve een ideale situatie natuurlijk. Dus, maar ik heb geen idee oprecht.
0: Ook PEC Zwolle had een valse competitiestart, al was dat enigszins te verwachten natuurlijk. Maar bleef wel een vervelend gevoel hangen in Zwolle. In eigen huis deed PEC namelijk lang mee tegen Ajax. Totdat Floranus het nodig vond om diep in de aanval, dus diep op de helft van de tegenstander, een lompe overtreding te maken. En daarvoor rood kreeg. PEC moest verder met 10 man en toen liep Ajax uit naar 2-0. De overwinning voor Ajax. Dus trainer Henry van der Vecht van PEC baalde dan ook flink van de actie van zijn verdediger.
4: Als je van een topclub wil winnen, zijn er twee dingen belangrijk. Dat is je kansen maken. En dat zijn er vaak niet zo heel veel tegen toppers. En je moet met 11 man overblijven. En dat eerste, dat zaten we ook heel dichtbij. Dat hebben we ook niet goed gedaan. Maar dat tweede, dat vond ik wel verwijtbaar. Want de plek waarop hij deed, de intensiteit waarmee hij deed, daardoor konden wij de wedstrijd niet volbrengen op de manier waarop we hem op dat moment in de handen hadden. Ik zeg niet dat we dominant waren, maar ik vond wel dat we de boel onder controle hadden. En Ajax, hoorde ik net voor onze statistieken, had hun eerste kans bij de 2-0.
2: Ja, dan door naar twee wedstrijden waren de doelpunten om je oren vlogen, kun je wel zeggen. Om te beginnen met de Go Ahead Eagles. Die had een vlekkeloze seizoenstart in de Adelaarshorst. Na rust werd promovendus Willem II met 4-1 opgerold. Debuterend trainer Jozef Oosting genoot van zijn ploeg en van een groot spandoek dat voor de wedstrijd voor hem werd uitgerold.
5: Ik vind het mooi om hier te zijn en ik ben ook dankbaar dat zo'n spandoek staat. Ja. Dat doet je wel wat. Ik zag het en ik vond het wel heel erg mooi. Ja. En dat mensen mij prettig vinden en dat ik mezelf prettig vind hier. En dat dacht ik.
0: Ja, en dan Heracles. Gedegradeerd natuurlijk. En het herdebuut, hoe noemen we dat, in de keukenkampioen-divisie was vrijdagavond vlekkeloos. Bij VVV Venlo was er al snel een 3-0 voorsprong. Nou, snel, maar na 70 minuten stond het daar 3-0. Maar een kwartiertje later was het 3-3. Twee minuten na de gelijkmaker van VVV maakte de nieuwe spits van Heracles, Jean-Paul Njoli, dan toch nog de winnende goal. En zelfs een wereldgoal. En dus genoot trainer Vincent Heilman.
6: Ja, kijk, uiteindelijk telt het resultaat. En we gaan niet meer 3 punten weg. En ik denk dat we tot minuut 75 gewoon de volledige controle hebben. Ik denk wel dat we echt naar de wedstrijd uit moeten bouwen. Al moet ik zeggen, dat VVV had in de eerste helft ook 1-2 mogelijkheden. Alleen, ja, het kan ons niet veroorloven dat we tot 3-3 terug laten komen. Alleen, dat klinkt even heel gek, maar het verbaast me niet dat we er dan ook nog eens een keer overheen komen. Los van, het is een geweldige goal van Jean-Paul, hè. Maar dat is wel wat ik een beetje gezien heb in die voorbereiding. Van, het is wel een groep en dan zie je dat iedereen van de bank er ook afgaat. En heel blij mee.
0: Ja, mooie goal. Half lop, half schot.
2: Dat is heel mooi.
0: Boog over de keeper.
2: Knap gedaan.
0: Ja, die kon er absoluut niet meer bij. Heel goed eraan. Mooie goal, verdiende overwinning. En andere clubs begonnen wat minder goed aan de competitie. We gaan erover napraten zo dadelijk na 7:30.

0: Three Degrees met When Will I See You Again? 7:04. Straks na 7:00 gaan we uitgebreid praten over de boerenacties. Of in ieder geval de consequenties daarvan.
1: Ja.
0: Want we hebben veel reacties binnengekregen na eerdere acties, waar trekkers weer op de snelweg verschenen. Kentekens waren afgeplakt. Niemand een boete kreeg van de politie. Kan dat nou zomaar?
1: Ja,
0: veel mensen werden daar erg boos om en zeiden, ja, dat moet ik eens doen.
1: Ja, wat mag nou wel en wat mag nog niet? Er is veel onduidelijkheid over, dus waarom niet even bellen met een deskundige?
0: Nou, inderdaad. En dan krijg je het straks haarfijn uitgelegd wat boeren wel en wat niet mogen. En dat geldt niet alleen voor boeren. Het geldt ook voor Extinction Rebellion bijvoorbeeld, die afgelopen weekend natuurlijk ook weer op een snelweg gingen zitten. Daar hoor je zo dadelijk uitgebreid over.
1: Ja, en ook vandaag natuurlijk weer boerenacties. Ook daar hoor je mee over.
0: Ja, we houden je op de hoogte.

0: Het laatste nieuws in Overijssel. De politie heeft gisteren twee personen aangehouden in Deventer na een mogelijke dreiging met een vuurwapen. Er werd uiteindelijk geen wapen gevonden. De politie deelde vanwege prioriteit en het demonstratierecht geen boetes uit tijdens de boerenprotesten van afgelopen weken. En de IJssel zakt richting het laagste record. Het pontje in Deventer heeft nog een halve meter speling tot de bodem. Dat en meer lees je op oost.nl.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De afgelopen twee maanden waren samen de heetste juni en juli ooit gemeten in West-Europa. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde van die maanden. En ook de reeks hittegolven is opmerkelijk, zegt het KNMI.
3: We maken allemaal wel eens een hittegolf mee in de zomer, in het verleden. Alleen deze zomer wordt heel erg gekenmerkt door een soort cyclus van verschillende hittegolven die elkaar opvolgen.
2: Het was ook uitzonderlijk droog. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. In de Spaanse exclave Ceuta zijn duizenden mensen gisteren de straat op gegaan. Ze eisen dat de Spaanse regering meer doet voor de veiligheid in Ceuta. Eind vorige maand werd de stad overlopen door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden, vooral minderjarige migranten, zijn achtergebleven. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. De Algra-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen omrijden. En dat kost een uur extra. De Algra-brug wordt dagelijks gebruikt door zo'n 47.000 voertuigen. Voor mensen uit de Krimpenerwaard is het de enige verbinding met de regio Rotterdam. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe kraakte de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nieuwiadoma, op de slotklim en ze kwam solo over de finish.
4: Sprakeloos voor alles wat deze week gebeurd is en super trots op al de mensen die achter me staan en me hier aan de overwinning hebben geholpen.
2: Er was nog meer Nederlands succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de beste sprinter. En Puk Pietersen sleepte de bergtrui binnen. Het weer in een groot deel van het land begint de dag bewolkt. In het noorden kan een beetje regen vallen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 22 tot 28 graden. Morgen is het wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
5: En straks op Radio Oost hoor je meer over de boerenacties. Ook voor vandaag staan er weer protesten aangekondigd in Ommedalfsen en Hardenberg. Maar veel luisteraars vroegen zich af, waarom krijgen die boeren geen boete als ze op de snelweg zijn en hun kentekens afplakken? Daar gaan we straks een deskundige maar eens over bellen.
0: Zo is het. Wat mag nou wel en wat mag nou niet? Competitie in het betaald voetbal is ook weer begonnen. Daarover gaan we zo meteen naar terugblikken met onze sportverslaggever.
5: En muziek hoor je van Shakira en Ike en Tina Turner.
6: Barbecue specialisten opgelet. Voor de beste barbecue pakketten ga je naar Vleeshouwerij Saasveld. Ambachtelijk bereid. Dat is pas lekker.
7: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
8: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
9: Het is machtig mooi, man.
8: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
9: Je komt de leukste luidjes tegen.
8: Een praatje maakt je dag.
10: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
7: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
11: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal.
7: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubblesandjets.nl.
1: Radio Oost. Marcel Oosten.

0: Lekker begin van je week. Nutboost City Limits hoorde je van Ike en Tina Turner.
1: Marcel Oosten.
0: 7 minuten over 7 op deze maandag de 10e van augustus. Goedemorgen. Goedemorgen Benjamin.
2: Een hele goedemorgen.
0: Competities in betaald voetbal zijn weer onderweg met wisselend succes voor de Overijsselse clubs. We beschouwen straks na, maar eerst meer over de boerenacties.
3: Want boeren voeren vandaag weer actie in onze provincie. Ze hebben aangekondigd Dalfsen, Ommen en Hardenberg te gaan bezoeken. Ze blokkeerden gisteren een parkeerplaats in Hezingen en Oud-Marsum om te verhinderen dat bezoekers van het gebied de auto's konden parkeren. Je voelt daar de ergernis al en de vraag van veel luisteraars die is er ook, want mag dit allemaal zomaar? Want beboet worden de actievoerders tot nu toe niet door de politie.
4: Het opmerkelijke van de demonstratie is dat de boeren weer hun kentekenplaten hebben afgeplakt of uit de houder hebben gehaald. Dit deden ze vorige week ook al, toen was er een demonstratie op de A35, de snelweg tussen Vierden en Almelo. De politie meldde begin deze week dat ze bij die demonstraties helemaal geen enkele boete of bekeuring hebben kunnen uitschrijven, omdat er niet bekend was wie er precies op de snelweg hebben gestaan. Daar hebben ze van geleerd en nu hebben ze dus weer de kentekenplaten onherkenbaar gemaakt.
3: Wat mag wel en wat mag niet? We spreken er zo meteen over met een deskundige.
0: Andere zaken vandaag. Er staan vandaag 3 Enschede'ers voor de rechter in Almelo. Die worden verdacht van het plegen van openlijk geweld bij een tankstation langs de A1 bij Wilp. 2 mannelijke verdachten zouden daar ruim een jaar geleden Go Ahead Eagles supporters hebben mishandeld. Die kwamen terug van een uitwedstrijd bij RKC. Supporters van Go Ahead en Twente gingen die zondagavond de confrontatie met elkaar aan langs de snelweg. FC Twente speelde die dag uit bij Ajax. De derde verdachte, dat is een vrouw. Ze zou een politiehond hebben mishandeld door het dier meerdere keren te schoppen.
3: Het is inmiddels zo droog dat er regionale records worden gebroken. Hier nog niet, maar in Noord- en Zuid-Holland waren de neerslagtekorten begin augustus niet eerder zo fors als nu. Maar ook hier zakt het waterpeil gestaag. Het Twentekanaal en de haven van Deventer zijn al lang gesloten. En ook het peil van de IJssel was nog niet vaak zo laag. Zo laag zelfs dat het pontje dat dagelijks voetgangers en fietsers van de Worp naar Deventer vervoert. Er is aan de Deventerkant nog maar een halve meter speling tot de bodem van de IJssel. En met het huidige schip dat ongeveer 1,20 meter diep steekt, wordt het spannend of het pontje in de vaart kan blijven.
5: Je hebt hier nog wel wat water staan. Maar ja, als die halve meter er nog afgaat, ja, dan is het afgelopen. En je moet ook een beetje marge houden natuurlijk, omdat je, als je een schip volpakt met passagiers en er staan er 100 op, ja, dan zakt hij ook weer 10 centimeter extra.
3: Het is wachten op regen. Tot die tijd wordt er alles aan gedaan om het pontje in de vaart te houden.
0: Ja, volgende week zondag wordt er regen verwacht. Ja. Nou, dat wordt dus toch een week wachten dus. En er zijn meer gevolgen van de droogte, want de blauwalg wordt op verschillende plekken in Overijssel geconstateerd. En daardoor is het dan niet mogelijk om een duik te nemen in open water. Vakantiegangers op landgoedcamping Het Meuleman in de Lutte hebben dat ook gemerkt. Blauwalg, ja, het is een domper voor de gasten, vertelt ook de beheerder.
6: Het is ontzettend balen, vooral omdat het precies op het moment kwam dat al die kinderen op vakantie willen. En gewoon zin hebben in camping, zwemmen, strand. En dan, nou, dan heb je dat bericht. Dat is heel verdrietig. Nee, dan pink je wel even het traantje weg. Hè.
7: Ik kan niet meer afkoelen, ik kan niet meer zwemmen. Ja, dat vind ik niet leuk.
0: Nee, dat is zeker niet leuk. Maar er zijn alternatieven op de camping. Gevechten met waterpistolen en het sponsgooien is geïntroduceerd. Andere zwemplassen zijn ook nog in de buurt, kun je natuurlijk ook in naartoe. Ook bij het Kolkbad in Den Nul is blauwalg. Bij camping het Steppelerven wordt het zwemmen afgeraden vanwege slechte waterkwaliteit. Wie toch het water ingaat, loopt dan kans op huidirritatie en maag- en darmklachten. En zoals gezegd, er komt regen, maar wel pas over een week.

0: Shakira samen met Burna Boy en Die Die, officiële lied van het WK voetbal. Dat inmiddels is afgelopen natuurlijk. 7:15 is het, je luistert naar Radio Oost. Boeren voeren alweer volop actie tegen de stikstofplannen van het kabinet. Vlaggen, omgekeerde Nederlandse vlaggen, zie je al overal langs wegen in onze provincie. Is deze week een grote demonstratie in Den Bosch en ook hier in Overijssel. Vandaag acties in Dalfsen, Ommen en Hardenberg. Die waren er de afgelopen weken ook al. Trekkers gingen weer de weg op, ook de snelweg, met afgeplakte kentekenplaten. Bij een demonstratie die niet was aangekondigd bij de gemeente. Het gebeurde in Deurningen en net over de grens ook bij Apeldoorn. De politie kwam achteraf met de verklaring dat niemand zal worden beboet of vervolgd. En daar kwamen bij ons dan weer veel boze reacties op. Daarom maar is gebeld met Rowie Stolk. Ze is onderzoeker naar demonstratierecht aan de Universiteit Leiden. Mevrouw Stolk, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: De vraag die dan denk ik ook voornamelijk hier speelt is: hoe ver mag je gaan met demonstraties? Want protesteren is natuurlijk een recht, maar de wet overtreden mag niet.
1: Ja, dat is ook meteen denk ik de moeilijkste vraag in het demonstratierecht. Waar begint het recht om te demonstreren en nou ja, vooral waar houdt het op? En dat is ook niet een vraag die heel eenduidig te beantwoorden valt, want het recht heeft daar best wel een genuanceerde benadering voor, waarbij de burgemeester van alles en nog wat moet afwegen. En het ook heel erg afhangt van wie er protesteert, wanneer, waarover, wat de omstandigheden daar zijn, welke andere belangen daarbij komen kijken. Dus daar moet echt van geval tot geval moet er een beoordeling worden gemaakt.
0: Toch hebben we daarom u gebeld, want u weet er meer van. Wat moeten burgemeesters, politie en justitie dan doen? Want politie zegt altijd: we willen de-escalerend optreden. Maar ja, ten koste van wat?
1: Ja, nou, allereerst, demonstratierecht is natuurlijk een fundamenteel grondrecht. Het is een belangrijk onderdeel van onze democratie dat mensen en groepen zich kunnen uitspreken, juist ook tussen verkiezingen door, als ze het ergens niet mee eens zijn. Dus in beginsel moeten we het vooral faciliteren. Groepen mogen zelf kiezen of ze willen demonstreren, waarover, hoe dan, waar dan. Nou ja, dat kan dus ook op een snelweg eventueel zijn. En in principe moet geprobeerd worden dat zoveel mogelijk te faciliteren. Nou, tegelijkertijd is het demonstratierecht natuurlijk ook geen vrijbrief om maar alles te doen. En het is ook geen absoluut grondrecht, dus het mag ook wel beperkt worden. En dan zijn er eigenlijk drie redenen waarom de burgemeester kan beslissen om een demonstratie te beperken. Dat is in het kader van het beschermen van de gezondheid of in het belang van het verkeer.

0: zeg maar, worden ingegrepen. En daarbij geldt ook dat in principe er zoveel mogelijk wel mogelijk moet worden gemaakt. Dus het is natuurlijk niet de bedoeling dat een snelweg dagenlang afgezet wordt. Maar dat betekent niet meteen dat er misschien helemaal niet op een snelweg kan worden gedemonstreerd. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft al eerder gezegd dat ja, ook een snelwegblokkade valt onder de bescherming van het demonstratierecht. Dus je moet daar toch iets proberen mogelijk te maken als dat kan. In het kader van een demonstratie. Nou ja, dat zeggen dan wat burgerlijke ongehoorzaamheid, het bewust overtreden van regels, zolang je dat zonder geweld doet, ja, valt dat dan toch onder de bescherming van dat demonstratierecht. Maar dat betekent ja, niet dat je alles mag doen. Het betekent vaak dat de politie wat terughoudender zal zijn met ingrijpen. En dat ze vooral ook proberen deescalerend op te treden. En als er dan toch arrestaties bijvoorbeeld zijn, dan zien we ook dat rechters, de strafrechters, als je bepaalde regels overtreedt in het kader van een demonstratie, geen geweld en zo, maar stel dat je iets bezet, dat mag niet, dan zegt de rechter toch vaak, nou, als dat in het kader van een demonstratie is, dan leg ik bijvoorbeeld een lagere straf op, of ik leg geen straf op, of ik kom zelfs tot het oordeel dat het in die context gewoon niet strafbaar is.
1: Als ik u goed beluister, dan mag er veel onder het mom van een demonstratie, maar hoe zit het dan met die rechtsongelijkheid? Want wij krijgen dan boze reacties binnen en zeggen, ja, ik moet eens mijn kenteken afplakken en de snelweg opgaan met een trekker. We moeten eens kijken wat er gebeurt. En bij deze mensen gebeurt er niks.
0: Ja, dat zit hem dus precies. Maar dat heeft denk ik twee redenen. Het zit hem precies in ben je aan het demonstreren. Kijk, als ik gewoon een trekker pak en ik plak kenteken af en ik rijd de snelweg op omdat ik dat leuk vind, dan is dat geen demonstratie.
1: Nee.
0: Bij een demonstratie gaat het er echt om dat je met een groep doet, je hebt een publieke boodschap en dan gaat dat hele demonstratierecht gelden. En dan ben je dus in een andere situatie dan wanneer gewoon een individuele burger een keer het recht zelf overtreedt buiten de context van een demonstratie. Ja. Dus in die zin zijn het geen helemaal gelijke gevallen. En daar komt dan ook nog bij, ook in het kader van demonstraties is het natuurlijk eigenlijk niet de bedoeling dat je je kenteken afplakt. Maar ja, de politie heeft natuurlijk ook ja, met allerlei belangen te maken. Wie weet is de demonstratie bijvoorbeeld niet van tevoren aangemeld. En waren ze er ook niet op voorbereid dat daar een demonstratie kwam. Ja, dan liggen de prioriteiten waarschijnlijk niet bij afgeplakte kentekens en daartegen optreden. Maar bij zorgen dat de situatie veilig is en dat er geen auto's met 130 nog over de snelweg rijden, terwijl tractoren daar de boel willen gaan bezetten.
2: Het is natuurlijk goed om de vrijheid te hebben om te demonstreren. Maar hebben we niet te veel vrijheid? Hebben we niet te veel recht? Want het, nou ja, het is voor sommigen wel onduidelijk, denk ik, wat wel mag en wat niet mag.
0: Ja, nou, er is recentelijk ook door het WODC onderzoek naar gedaan, naar demonstratierecht, ook een opdracht van de regering. En daar kwam eigenlijk juist uit, we hebben nog best wel meer ruimte om dat demonstratierecht, om daar op te treden op het moment dat mensen te ver gaan. Alleen wat we vooral zien is ook dat burgemeesters, de politie, de officier van justitie, ja, dat toch vaak ook moeilijk vinden of niet precies weten waar die ruimte nou wel of niet zit. En ja, dat hangt natuurlijk ook samen met wat ik net al noemde. Het is vaak zo'n enorme belangenafweging waar zoveel bij komt kijken. En je zit met dat fundamentele recht. Dus er is eigenlijk, denk ik, ook gewoon veel onduidelijk, ook aan de kant van de handhaving, met ja, hoe ver mogen we nu gaan. Er is dus wel degelijk ruimte om op te treden als ze dat zouden willen.
1: Ja.
0: Alleen ja, het is de vraag of dat altijd verstandig is en altijd haalbaar is.
1: Maar als u zegt er is veel onduidelijkheid, na de vorige periode van boerendemonstraties lijkt het mij dan toch dat burgemeesters, politie en justitie een soort strategie hebben ontwikkeld voor de komende periode. Is dat het geval? Weet u dat?
0: Ik neem natuurlijk aan dat ze daar wel degelijk mee bezig zijn. En we zien ook in Den Haag dat men bezig is met, ja, wat moeten we nou met dat demonstratierecht? Ik denk dat het lastige ook is dat we het niet altijd helemaal zelf voor het zeggen hebben binnen de Nederlandse grenzen. Want ja, het demonstratierecht is ook in allerlei internationale verdragen, Europese verdragen geregeld. En we zien bijvoorbeeld dat ja, Nederland wordt soms ook gewoon op de vingers getikt door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, die dan zegt dat Nederland misschien juist soms weer te snel ergens heeft opgetreden. Dus vaak komen we er ook pas achteraf achter, ja, wat precies wel en niet mag. Zo weten we dus inmiddels wel dat demonstraties op een snelweg onder de bescherming van het demonstratierecht kunnen vallen. Dat heeft het Europees Hof inmiddels vastgesteld. Maar die heeft wel ook in een andere zaak, in een heel ander land, wel geaccepteerd dat je ook mag beperken. En ik denk dat, dat men misschien soms ook een beetje bang is om daar dan te ver in te gaan.
1: Nou is dit wel een bijzondere groep, hè? Want die hebben trekkers.
0: Ja. Ja, dat, ik denk ook niet dat het makkelijk is voor de politie om. Ik denk toch dat het makkelijker is om de klimaatdemonstranten van Extinction Rebellion, die de snelweg bezet, om die eraf te krijgen, dan een groep met trekkers.
1: Nou, we gaan kijken hoe het ontwikkelt. En ik begrijp dat politie en burgemeester en justitie dat ook doen. Roby Stolk, onderzoeker naar het demonstratierecht aan de Universiteit Leiden. Hartelijk dank voor je toelichting.
0: Ja, graag gedaan.

0: John Mayer in Heartbreak Warfare. Straks na 19:30 gaan we het eerste weekend in beide voetbalcompetities nabeschouwen. Daarvoor uit hoor je de hoofdpunten van het nieuws.
1: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
2: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketing manager. Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Nu bij Dirk, Wiskas. €3,99. Lekker voor de kat.
6: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
7: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
8: Voor de grootste keuze

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Lutz in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Lutz in Nortum en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Lutz in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
3: Het is precies 19:30. Tijd voor het laatste nieuws. Krijg je van Benjamin.
4: Dat er tijdens de boerenprotesten van de afgelopen weken geen boetes werden uitgedeeld, had volgens de politie met prioriteit en het demonstratierecht te maken. Boeren blokkeerden onlangs meerdere keren wegen in onze provincie, omdat ze het niet eens zijn met de voorlopige stikstofplannen van het kabinet. Het blokkeren van de wegen gebeurde met trekkers met afgepakte kentekens. Twee personen in Deventer zijn gisteren aangehouden na een mogelijke dreiging met een vuurwapen. Een auto en een woning werden doorzocht, maar er werd uiteindelijk geen wapen gevonden. Over de personen die zijn aangehouden is nog niets bekend. En wij waarschuwden er al eerder voor, maar de studentenvakbond doet dat nu ook. Want het is oppassen voor nieuwe studenten die op zoek zijn naar een kamer. Het studiejaar gaat bijna beginnen en daarom zijn er volgens de vakbond op TikTok veel nepadvertenties voor een kamer.
5: We krijgen meldingen binnen van scams via Facebook met name. Ik weet dat het nu heel erg speelt op TikTok.
6: Je hebt een beetje de klassieke vorm van er wordt van tevoren borg gevraagd. En dan uiteindelijk blijkt die kamer er helemaal niet te zijn. De studenten hebben dan hun borg daar ook verloren bijvoorbeeld van 3 maanden huur dus. Dus dat gaat echt ook niet over kleine bedragen.
4: Op TikTok waren eerder al nepadvertenties te zien van huurwoningen in Zwolle, Deventer en Hengelo. De eerste studentensteden starten binnenkort met de introductieweek. In Groningen, Leiden en Utrecht barst het vandaag al los. En uit liefde voor kasteel Twickel bouwde een man van 71 uit Hardenberg een replica van het landgoed, bestaande uit duizenden bouwsteentjes. De man wilde het cadeau doen, maar bij het kasteel is er geen plek voor, zeggen ze. Volgens Twickel krijgt het landgoed vaker zulke verzoeken en wordt er daarom één lijn getrokken. De man is teleurgesteld en heeft zijn dochter gevraagd om de replica te koop aan te bieden. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel, dat vind je dan weer op oost.nl en in de Oost-app.
3: Dus je kunt een mini-twikkel kopen.
4: Een mini-twikkeltje van duizenden bouwsteentjes.
3: Een twikkeltje. Goh, wat heeft u dan in een handtasje? Een twikkeltje.
4: Een twikkeltje.
3: Enfin, Gieter Spannenburg, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
3: Over het weer dan maar gesproken. Yes. Ja, we hebben het vanochtend weer over de droogte en over de tropische hitte die er weer aan zit te komen.
7: Ja, zomer ohne ende, hè?
3: Dat is het. Ja, het houdt maar niet op.
7: Nee, zeker. Ik denk dat veel mensen het best op zich fraai zomerweer vinden. Met veel fraaie dagen en je kunt veel doen. Maar we zien natuurlijk overal wel de effecten van de droogte.
3: Kost ons veel geld, hè? Hebben we ook berekeningen. De economie heeft eronder te lijden. Het wordt zelfs gestagneerd door de droogte.
7: Ja, dat is toch een teken van de atmosfeer. Dat je dat toch waarschijnlijk iets anders moet doen. Ik ben ook heel blij dat allerlei beken en vaarten gewoon nog lekker vol staan met water. Dus in die zin is er water genoeg natuurlijk. Alleen, het is dan net niet op de juiste plekken op dit moment aanwezig. En de toplaag van de bodem wordt gewoon steeds droger. En het grondwaterpeil zakt uit, zakt steeds verder naar beneden. En het is wachten op de eerste regen van betekenis. Ja, over een week ongeveer, dan kan er weer een eerste bui vallen. Misschien dat er vanmiddag een spatterbuitje valt uit het frontje dat vandaag passeert. Dat is eigenlijk een frontje met alleen wat wolkenvelden. Waar dus een spetterbui uit kan vallen in de loop van de dag. Maar dat is het dan ook. De meeste wolken vandaag boven het noordwesten van Overijssel. De meeste zonuren voor Twente. Het zal een beetje een wisselend beeld zijn. Het zijn nu wat wolkenvelden over de kop. En strakjes transformeert het ook weer wat meer naar stapelwolken en zon. Eigenlijk een vriendelijk weerbeeld, een opstekend noordwestelijk briesje. Dat voert prettige zomerse lucht aan, denk ik. Met vanmiddag 23 tot 25 graden.
3: Oh, dat wil ik wel besparen. Opsparen. Prettige zomerse lucht voor als het kouder wordt. Ja. 2 dagen prettige zomerse lucht. Daarna gaat het weer echt warm worden.
7: Ja, daarna gaat het weer warm worden. Vandaag en morgen zijn denk ik hele fraaie dagen. Ook vannacht weer lekker koel. 10 graden als minimumtemperatuur. Dus dat ziet er goed uit. En morgen gewoon veel zon. Ja, woensdag, donderdag, vrijdag. Dan gaat de wind weer de Noordzeehoek verlaten. Wordt die oost tot zuidoost. Ja. Dan knal je gelijk de hitte in. 30 is op de thermometer, veel zon en natuurlijk ook weer veel verdamping. Waardoor je het vocht weer kwijtraakt.
3: Klimaat, heb ik ooit geleerd.
7: Ja, ja, klopt. Ja.
3: Op school.
7: Ja, maar is dat zeeklimaat? Wij zaten in een zeeklimaat, toch? Maar
3: we
7: nu
3: zitten
7: met...
3: aan zee, tenslotte. Ja. Ja, dat is ook weer zo. Ja, het is niet anders. Moet de wind eerst draaien, Gita?
7: Klopt.
3: Nou, wie weet. Maar niet deze week. Gita, tot over een uurtje.
7: Tot zometeen. Doei.

0: Roxette hoorde je bijna 10 minuten over 7:30 op Radio Oosten. The Look.
1: Sporten met Joran.
0: Ja, tijd voor sport. Tijd voor de Ere en Eerste Divisie. Want de competities zijn weer gestart het afgelopen weekend. We gaan nabeschouwen met Joran Zwart. Joran, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Beetje genoten van het voetbal. Blij dat de bal weer rolde.
2: Zeker. Ja, absoluut. Nou ja, als je vrijdagavond gelijk begint met zo'n geweldige wedstrijd als bij Heracles, dan, dan weet je dat de keukenkampioen-divisie en later dus ook de Eredivisie echt begonnen is.
0: Nou, laten we maar beginnen bij Heracles. Dan inderdaad, kwam goed uit de startblokken, stond met 3-0 voor en verslapte toen wat.
2: Ja, nou ja, het was een hele bizarre wedstrijd uiteindelijk. Heracles had de zaakjes prima op orde. 3-0 voor, kwartier voor tijd. Ja, ik was op de redactie aan het werk. Ik was bezig met het wedstrijdverslag en ik kon eigenlijk hem al bijna intekenen.
0: Makkelijke overwinning. Heracles was de kop inderdaad.
2: Nou ja, ja. Precies. Dus ik zat er helemaal klaar voor. Maar toen ineens begon VVV de ene na de andere treffer te scoren. Nou ja, toen werd het 3-3 en eigenlijk was het een aanvalsdrift van Jewelste van VVV. En zat je misschien zelfs nog wel te wachten op de 4-3 van VVV. Maar toen vanaf de aftrap, ja echt, wat een geweldige goal. Misschien gelijk wel het doelpunt van het jaar bij Heracles van Angioli. Ja, en dan winnen ze toch nog met 3-4. Werd zelfs nog de 4-4 afgekeurd vanwege buitenspel. Ja, dan is het geluk dat je in de KKD-voetbal dat er geen VAR is. Want het was echt op het randje. Hmm. En ik was wel benieuwd geweest als die lijnen waren getrokken hoe het ervoor had gestaan. Maar ja, uiteindelijk win je gewoon met 4-3. En dat zei trainer Vincent Helman ook. Daar gaat het uiteindelijk om dat je gewoon wel wint. Maar dat het verdedigend beter moet, dat is wel een ding wat zeker is.
0: Ja, pas je op, want er komt een trein aan, Joram.
2: Ja, er komt een trein aan.
0: Heel goed. Ja, het was een mooi goal, hè? En zo'n schot, lop, wat was het? Hoe betitelen we dit?
2: Ja, nou ja, eigenlijk hij nam hem aan en hij liet hem één keer stuiteren. En hij volleerde hem prachtig over de doelman heen. Dus dat was een schitterende goal.
0: Ja, en een goede start gewoon van Heracles. Hè? Gelijk 3 punten pakken op weg terug naar de Eredivisie.
2: Ja, dat is natuurlijk het doel. Kijk, in 2022 was echt wel heel duidelijk uitgesproken missie promotie om gelijk weer terug te keren naar de Eredivisie. Dat mis ik wel een beetje bij Heracles. Ze spreken het wel uit dat natuurlijk het doel is. Maar het is niet zo naar buiten gebracht als toen. Maar ja, uiteindelijk gaat het erom dat je de wedstrijden wint. Of dat nou met 1-0 of met 4-3 is of met 4-0. Uiteindelijk moet je gewoon winnen. Ik vond nog wel het benoemen waard trouwens wel een smetje dat Jeff Reine Adelaide geblesseerd uitviel. Die heeft natuurlijk vorig jaar het hele jaar moeten revalideren nadat hij de grote smaakmaker was in de voorbereiding. Hij raakte toen op de laatste training voor thuis wel met NEC. De tweede speelronde raakte hij geblesseerd aan zijn knie. Was al zijn derde zware knieblessure in zijn carrière. En nou was hij eindelijk weer fit. En toen moest hij na 20 minuten af. Terwijl hij echt geweldig speelde de eerste 20 minuten. Dus het is te hopen dat een beetje meevalt.
0: Zeker, dat is wel een domper.
3: Ja. Ja, zeker een domper. Doelpuntenfestijn, dat was het bij VVV Venlo Heracles. Maar dat kunnen we ook wel zeggen bij Go Ahead Eagles Willem II, hè?
2: Ja, zeker. Ja, dat was ook een prachtige wedstrijd. Ja, Go Ahead kwam wat stroefjes uit de startblokken. Kwam ook al vroeg met 1-0 achter. En eigenlijk precies op het moment dat het publiek een beetje wat begon te morren, toen maakte Tankset de 1-1. Dus dat was een lekker moment in de tweede helft. Ja, dat was genieten van Go Ahead. Uiteindelijk werd het 4-1. En ja, misschien dan, als we het toch ook weer over een smetje moeten hebben. Thibaut Baten maakte in de allerlaatste minuten 5-1. Maar op dat moment had de scheidsrechter net gefloten voor een overtreding.
0: Ja. En het was een mooie goal ook.
2: Het was een schitterend doelpunt, maar als dat doelpunt had geteld, dan hadden de Go Ahead fans de hele week foto's kunnen maken van de teletextpagina 819. Want dan had Go Ahead de hele week bovenaan gestaan.
0: Ja, ja. Jammer. Maar vlekkeloos begin van Go Ahead. Een nieuwe trainer, Oosting, lijkt ook goed geland te zijn. Nou ja, goed, Willem II was ook niet al te sterk. Natuurlijk moeten we er wel even bij zetten. Maar de start is in ieder geval goed. Start was niet goed van FC Twente na die Europese wedstrijd, maar dan moet je ook de tegenstander wel even bij in ogenschouw nemen. Denk je, dat komt wel goed bij Twente uit bij Heerenveen, maar het kwam niet goed.
2: Nee, het was eigenlijk een vreselijke wedstrijd. Vooral de eerste helft was gewoon echt heel erg saai. Twente was wel iets de bovenliggende partij, maar de beste kansen waren voor Heerenveen met een schot op de lat. En eigenlijk verwacht je dan na rust wel een wat getergde FC Twente. Zeker omdat ze afgelopen donderdag gewoon heel erg goed speelden tegen FC Dutch. Nou ja, dan is dat natuurlijk wat moeilijk in te schaden wat dat niveau is van de Slovaakse competitie. Maar FC Twente speelde donderdag natuurlijk een uitstekende wedstrijd met die 6-0 overwinning. Maar Heerenveen kwam juist veel beter uit de kleedkamer na rust. Die creëerde een paar goede kansen en uiteindelijk werd het ook 1-0 via Luca Ooyen. Ja, en toen moest FC Twente wel echt met met een antwoord gaan komen. Nou, John van der Brom deed alles wat hij kon. Alle aanvallers werden binnen lijnen gebracht met onder andere Lammers, Vennegorf, Hesselink. Ja, het gaat natuurlijk al weken over Lammers, dat hij de derde spits is op dit moment. Maar ook hij kon het tij niet keren. De beste kans was nog wel voor Weghorst, diepe blessuretijd. Maar ja, eigenlijk de enige echte goede kans die hij kreeg, ja, die moest erin. Maar die kopte die naast. En dat was misschien wel een beetje illustrerend voor zijn wedstrijd. Want ja, die kwam er gewoon niet aan te pas.
0: Nee, het is nog niet heel gelukkig een match, hè, met Weghorst.
2: Nee, ja, je merkt gewoon wel een beetje bij FC Twente dat de automatismes nog een beetje ontbreken. Vorig jaar was die tandem aan de rechterkant natuurlijk met Daan Rots en Bart van Rooij. Dat liep als een trein. Ja, dat mis je nu ook een beetje. Daan Rots die begon nu ook weer op 10. Uiteindelijk eindigt hij wel als rechtsbuiten. Maar dat soort dingetjes, dat mist FC Twente op dit moment nog wel. En ook de aanvoer richting Wout Weghorst loopt nog niet helemaal lekker. En ja, als hij dan zelf bijna elke bal die hij krijgt ook inlevert, ja, dan kom je er gewoon op dit moment gewoon nog niet echt lekker in het aanvalspel bij FC Twente.
0: Nee. Wat kun je zeggen van PEC? Want ik heb alleen de samenvatting gezien, daar zag ik alleen maar Ajax, die ook niet echt de sterren van de hemel speelde, maar uiteindelijk wel won met 2-0 na een rode kaart voor PEC.
2: Ja, nou ja, dat is eigenlijk inderdaad het verhaal van de wedstrijd. Want PEC Zwolle deed het redelijk, hield goed stand, zeker de eerste helft. Ajax speelde ook op een heel laag tempo. Maar de beste kans van de eerste helft was ook gewoon voor PEC met Sommer, de aanwinst. Werd heerlijk vrijgespeeld door Mbayo en die had die bal gewoon naar binnen moeten koppen. Maar ja, Ajax heeft een nieuwe doelman, yeah. Ter Stegen. Die heeft natuurlijk een aardige staat van dienst.
0: Dat deed hij aardig, ja.
2: En die hield die bal goed tegen. Dus ja, dat was wel jammer voor PEC. Want eigenlijk tegen een topclub moet je de weinige kansen die je krijgt, moet je natuurlijk benutten. Heel cliché, maar waar. En toen na rust, ja, Floranus die ging de diepte in. Die werd bediend door Sissoko. Maar die paas was niet goed. En eigenlijk uit frustratie daarop liet Floranus zich een beetje gaan. En een hele domme actie op 70 à 80 meter van je eigen goal. Ja. Een zeer terechte rode kaart. Maar daarmee dupeerde hij wel zijn elftal. Nou ja, van de Vecht zei het na afloop terecht, ja. Je moet twee dingen doen tegen topclubs. En dat is vooral dat je met 11 man blijft staan. Ja, en toen in het laatste kwartiertje liep Ajax uiteindelijk toch nog uit naar een 0-2. Dus voor PEC Zwolle een prima begin. Maar er had gewoon meer in gezeten als Floranus was blijven staan.
0: Ja, een gelijkspelletje had best gekund inderdaad in PEC. Nou, de kop is eraf, Joram.
2: Zeker.
0: We gaan kijken, nog 3 weken volgens mij je transferwindow. Dus er gaat dan wel wat veranderen.
2: Ja, nou ja, ze zeggen sowieso altijd dat het altijd pas eind augustus loskomt. En nu helemaal na het WK. Dus het is echt wel afwachten wat er nog gaat gebeuren. Maar bij alle clubs dat er nog wat bij gaat komen. Ja, misschien bij Heracles wat minder. Want die hebben al een waslijst aan aanwinsten gehaald. Maar ik verwacht bij alle clubs zeker nog wel wat nieuwe spelers.
0: Gaan we ook weer volgen samen met jou. Joram Zwart, dankjewel.
1: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
4: Deze week Micha, Lose My Life.
1: Dit is De Nieuwe Oogst.

0: daar wacht ik altijd op.
1: I love you, yeah, yeah, yeah. Dan is het wel tijd om deze plaat weg te halen.
2: Beatles. Tot het
1: einde. And all you need is love. All you need is regen.
2: Ja, liefst wel.
1: Want het wordt wel erg droog. Hoor je straks meer over, over het weer ook. En over de temperaturen die weer later deze week naar tropische waardes gaan. En dat is vervelend, want de bouwvak zit erop.
2: Ja, dat klopt. Dus ze gaan weer aan de bak. Het wordt 30, misschien wel 35 graden.
1: Zou en... ook... Oh, ja? Sorry. Ja, nee, ik zag afgelopen week een man bij mij achter op het dak staan bij een huis. Een nieuw dak erop maken, nieuwe dakpannen. In die hitte inderdaad. Oh, tijdens die, ja, en het bleef maar staan.
2: Dus oh, het blijkbaar
1: hield hij het vol.
2: Ja, dat gaan we zo meteen ook vragen aan Marielle Roelofsen. Over nou, de bouwvakkers die dus weer aan de slag gaan. Hoe houden ze dat vol? Hoe hebben ze dat de afgelopen tijd volgehouden met deze hoge temperaturen?
1: En ons verslaggever Bart Kieft gaat ook aan de slag. En hij gaat zich voorbereiden op de barbecue.
2: Ja.
1: Nou, dat, is, nog, dat kan nog prima.
2: Dat kan prima, maar wel met uitkijken met die droogte natuurlijk.
1: Ja, niet in de natuur.
2: Nee.
1: Mensen.
2: Vooral niet.
1: Schijnen dat nog steeds mensen dat doen en dan met hun wegwerp barbecue setje de bossen intrekken. Mensen, doe het nou niet. Tot 8 uur. Harry Styles. Een late night talking.

0: zin in een echt zomeravontuur? Stuur ons je mooiste, leukste of gekste zomerfoto. En maak elke week kans op een onvergetelijke ballonvaart in de RTV Oost Luchtballon. Pak die camera, leg jouw zomermoment vast en wie weet zweef jij binnenkort hoog boven Overijssel. Ga naar oost.nl/zomer en stuur je foto in.
1: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
5: Tuurlijk wel!
4: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
7: vakantie!
6: ANWB en gaan.
8: Ik doe het voor gezonde nieren.
9: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
10: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
11: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
14: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
15: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
16: Het laatste nieuws in Overijssel. Vanwege een mogelijke dreiging met een vuurwapen zijn gisteren 2 personen aangehouden in Deventer. Agenten doorzochten een woning, maar vonden uiteindelijk geen wapen. Groene organisaties staan lijnrecht tegenover elkaar over het beheer van de historische houtwallen langs de Nieuwe Twentse Weg in Hellendoorn. En het pontje in Deventer heeft nog een halve meter speling tot de bodem. De IJssel zakt richting het laagste record. Meer nieuws op oost.nl.
17: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
18: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. Er wordt bij Lobith nu zo'n 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Dat is minder dan tijdens het vorige record uit 1947. Dat komt vooral door de extreme droogte. En ook is er minder smeltwater, doordat de sneeuw in Zwitserland al veel eerder was gesmolten dan normaal. Dit jaar is tot nu toe sowieso extreem droog. De maanden juni en juli waren dit jaar in West-Europa samen de heetste ooit gemeten, blijkt uit de Europese metingen. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden hoger dan gemiddeld in die maanden. De Israëlische premier Netanyahu heeft het vredesplan voor Gaza van president Trump's zogenoemde vredesraad officieel afgewezen. Netanyahu blijft bij het standpunt dat hij altijd heeft gehad, zegt correspondent Linnard Zwols.
5: Dus eerst de volledige ontwapening van Hamas, dat de Gazastrook volledig wordt gedemilitariseerd. Ja, en dan pas willen ze praten over een eventuele terugtrekking. En ja, dat 15-puntenplan dat gaat nou net over een stapsgewijze ontwapening van Hamas, waar ze heel duidelijk tegen zijn.
18: Volgens Israëlische media slaat Netanyahu een hardere toon aan in aanloop naar de verkiezingen in oktober. Hij lag de laatste tijd in Israël onder vuur omdat hij te veel zou doen wat Trump wil. De Algra-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen een uur omrijden. Elke dag rijden er 47.000 voertuigen over die Algra-brug, zegt Rijkswaterstaat.
7: Ja, dus er gaat heel veel verkeer overheen. Ja. En vandaag is het moment dus dat de hoofdrijbaan dicht gaat en we iedereen oproepen, werk thuis, pak de fiets of reis met het OV.
18: Het is een van de grote onderhoudsprojecten van de Rijkswaterstaat deze zomer. Ook delen van een aantal snelwegen, zoals de A1 en de A27, zijn wekenlang dicht voor werkzaamheden. Het weer, eerst nog bewolkt, met in het noorden misschien wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 22 tot 28 graden. En morgen is het wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
19: En dit de verkeersinformatie voor in en rond Overijssel. Een uur omrijden, dat hoef je niet. Maar de A35 staat wel vast tussen Almelo en Enschede. Tussen knooppunt Buren en Enschede West. 6 kilometer file vanwege een kapotte auto. De rechte rijstrook is dicht. En de vertraging 9 minuten.
20: Nou,
19: dat is allemaal vallen we al best wel mee.
20: Kan slechter, hè?
19: Zult maar in bij Zeeland wonen, inderdaad, daar bij de Algrabrug. En dan nog een bericht van het spoor, want tussen Zutphen en Deventer rijden geen treinen. Het gaat met name om het traject tussen Zutphen en Vorden, weliswaar in Gelderland. Maar als je in Deventer wil opstappen, heb je daar last van. Het komt daardoor een seinstoring. We gaan het zo hebben over de warmte en de droogte.
20: Ja, en over de boerenprotesten. Die zijn er vandaag ook weer in sommige plekken in onze provincie. Die zijn er de afgelopen weken ook al geweest. Daarover hebben we nog wat nieuws. En inderdaad, de droogte, want de bouwvak die is voorbij. Dus de bouwvakkers moeten ook weer aan de bak.
19: En Bart Kieft, onze verslaggever, trapt de laatste week van zomer in Overijssel af. Zo dadelijk is hij in de buurt van Raalte. Muziek hoor je van Nielsen en van Linda Ronstedt.
21: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal.
22: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
23: Het is machtig mooi, man!
22: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
23: Je komt de leukste luidjes tegen.
22: Een praatje maakt je dag.
24: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
25: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
17: Radio Oost. Marcel Oosten.

0: Linda Ronstadt, and it's so easy.
1: Marcel Oosten.
0: Nou, zo makkelijk is het allemaal niet. Maar het is wel 7 minuten over 8 op deze maandag, de 10e van augustus. Goedemorgen. Goedemorgen, Benjamin.
2: Goedemorgen.
0: De droogte, daar gaat het veel over natuurlijk deze dagen. Die houdt ons voorlopig nog wel in de greep. En dat dreigt misschien ook wel bij de boeren en acties.
3: Want boeren voeren vandaag weer actie in onze provincie. Ze hebben aangekondigd in Dalfsen, Ommen en Hardenberg de gemeenten te gaan bezoeken. Ze blokkeren gisteren een parkeerplaats in Hezingen en Oud-Marsum om te verhinderen dat bezoekers van het gebied de auto's konden parkeren. Je voelt daar de ergernis al en de vraag van veel luisteraars die is er ook of dit nou zomaar mag. Want beboet worden de actievoerders tot nu toe niet door de politie. Dat is volgens deze deskundige wel te verdedigen en ook wel te verklaren.
4: Burgerlijke ongehoorzaamheid, het bewust overtreden van regels, zolang je dat zonder geweld doet, ja, valt dat dan toch onder de bescherming van dat demonstratierecht. Maar dat betekent ja, niet dat je alles mag doen. Het betekent vaak dat de politie wat terughoudender zal zijn met ingrijpen. En dat ze vooral ook proberen deescalerend op te treden. Als je bepaalde regels overtreedt in het kader van een demonstratie, dan zegt de rechter toch vaak, nou, als dat in het kader van een demonstratie is, dan leg ik bijvoorbeeld een lagere straf op. Of ik leg geen straf op. Of ik kom zelfs tot het oordeel dat het in die context gewoon niet strafbaar is.
0: Dan het nieuws dat ons leven zo'n beetje bepaalt. Dat is het weer. Het is inmiddels zo droog dat er regionale records worden gebroken. Hier nog niet, maar in Noord- en Zuid-Holland waren bijvoorbeeld de neerslagtekorten begin augustus niet eerder zo fors als nu. En het blijft voorlopig ook warm en droog, zegt onze weervrouw Gita Spannenburg.
5: Nou, er ligt een neerslaggebied ten noorden van de Wadden, zo waar. We krijgen daar wel de wolkenvelden van. Maar de eerste neerslag van betekenis, ja, die zou dan zondag kunnen vallen. Beetje. Ja, dat is volgende week zondag. Het maf is ook dat wij van hoge drukgebied naar hoge drukgebied gaan. Je ziet ook steeds de volgende weer komen omdat de wind alweer draait.
3: Ja, en nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. Dat heeft dan ook gevolgen voor het waterpeil van de IJssel. Het peil van de IJssel was dan ook nog niet vaak zo laag geweest als nu. Zo laag zelfs dat het pontje dat dagelijks voetgangers en fietsers van De Worp naar Deventer vervoert nog maar net aan kan varen. Er is aan de kant van Deventer nog maar een halve meter speling tot de bodem van de IJssel. En met het huidige schip dat ongeveer 1,20 meter diep steekt, wordt het spannend of het pontje in de vaart kan blijven. Aan en van boord gaan wordt ook steeds lastiger.
6: Ja, heftig. Niet makkelijk. Maar goed, het is gelukt. Hè? En ik had de helm op. Hè? Dus uit voorzorg al de helm op gedaan. Echt stijl, inderdaad. Ja.
0: Nou, je hoort het al van Gita. We gaan van het ene hoge drukgebied naar het andere. Ook van de ene hittegolf naar de andere. Naar vandaag en morgen, dus vanaf woensdag, wordt het weer warm. Donderdag en vrijdag ook tropisch warm. En dat wordt dan zweten voor wie buiten werkt. En dat zijn dan met name bouwvakkers die vandaag weer beginnen na de bouwvak. Gaan we over praten met Marielle Roelofsen. Uit Almelo is van vakbond FNV Bouw en Wonen. Mevrouw Roelofsen, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
0: U gaat ook weer aan de slag vandaag.
7: Ik ga ook weer aan de slag vandaag, zeker.
0: Lekkere vakantie gehad.
7: Heerlijk, ik heb genoten.
0: Mooi zo. Maar al die bouwvakkers die naar buiten moeten, stratenmakers, dakdekkers. Niet prettig natuurlijk, hè, met dit weer.
7: Nee. En het blijft inderdaad maar komen. Het is de vijfde hittegolf die eraan komt.
0: Ja.
7: En het is bijna onwerkbaar weer op sommige plekken. Mm-hmm. Dus het is een heftige bedoeling voor de bouwvakkers.
0: Bij de eerste hittegolf hebben we veel reportages gezien van dakdekkers die toch maar gewoon doorwerkten. Want ja, het werk moet toch af. Is er eigenlijk iets geregeld met betrekking tot warmte, hitte?
7: Nee, en daar ligt ook het probleem. Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever en de werknemer. Maar er is niks of vastgelegd in de CAO voor bouwen en wonen. Dus wij willen ook als vakbond heel graag dat er in de aankomende onderhandelingen wel degelijk afspraken over de hitte worden gemaakt.
0: Ja, want dit gaat vaker gebeuren natuurlijk.
7: Ja, dit is niet meer incidenteel.
3: Nee, hoe kan dat, dat er eigenlijk nog steeds geen afspraken daarover zijn?
7: Nou, omdat het, net wat ik al eerder afgaf, het is, eerder was het gewoon incidenteel een keer warm en dan was het 1 of 2 dagen... En dan kon ze het net uitzingen, maar ja, het zijn nu langere periodes. Het komt gewoon vaker voor. Ja, het brengt steeds meer problemen met zich mee.
0: Ja, aan de andere kant, je mag er toch vanuit gaan dat werkgevers daar ook wel voor zorgen. Ze kunnen ook niet hebben dat hun werknemers niet meer kunnen werken of veel trager worden of nog ziek worden.
7: Nee, gelukkig zien wij nu gewoon zeg maar standaard zonnebrandcrème op bouwobjecten. Ze kunnen vaak pauze houden, er worden schaduwplekken gecreëerd. Maar op een gegeven moment houdt het op, er zijn er geen schaduwplekken. Is de werkdruk gewoon gigantisch hoog en moet het toch af. En ja, wij proberen natuurlijk ook te leren van de zuidelijke landen om ons heen. Maar ja, dan zie je natuurlijk wel meteen dat bijvoorbeeld het werktempo veel laag is als hier.
0: Ja.
7: De periodes van werken zijn korter.
0: Ja. Ja,
7: dus... En wat de bouwvakker zelf ook aangeeft, het is heel moeilijk om alert te blijven op jezelf als het heet is. Ja. Dus je ben je ook heel erg afhankelijk van je collega die even zegt van nou, ga eens even van die stijgen af en neem even wat extra's te drinken.
0: Ja.
7: Dus ja.
0: Ja, dat is het sterke punt van Nederlandse werknemers. Zijn niet alleen bouwvakkers, maar we staan erom bekend dat we zeer efficiënt werken. En veel effect hebben natuurlijk wat we in het werk aan doen zijn. Wat wilt u dan dat er graag geregeld zou worden? Zelfs dat het werk zou komen stil te liggen?
7: Dat zou kunnen, ja. Er zijn omstandigheden waarvan het nu gewoon onverantwoordelijk is om door te werken. Hittebroertjes liggen op de loer. De zwakkere werknemers, de ouderen, mensen die bijvoorbeeld suikerziekte hebben. Ja, het is echt wel een beetje baar en boos. Dus regels zijn er om na te leven en dan kunnen we ook echt aan de slag.
3: Ja, u komt geregeld op bouwplaatsen. U spreekt ook veel met bouwvakkers. De maatregelen die u graag wil hebben, die zijn er nu in ieder geval inderdaad nog niet. Wat doen bouwvakkers op dit moment wel om een beetje die hitte door te komen? Wat hoort u zoal?
7: Nou, in ieder geval goed voor elkaar zorgen. Dus wat ik al aangaf, extra drinkmomenten inlassen. Toch proberen het werktempo wat naar beneden te halen. Dus rustig aan. Het zware werk vroeg in de ochtend. Lichtere werkzaamheden wat meer gevorderd over de dag. Maar ze geven ook gewoon aan duidelijk van ja, die hitte wordt echt een probleem.
0: Mm-hmm.
7: De kou, daar kunnen we ons nog wel tegen wapenen, maar hier houdt het gewoon een keer op.
0: Ja, op een gegeven moment kun je niks meer uittrekken, hè?
7: Ja. Nee, precies. En dat willen we eigenlijk ook niet meer, al die blote bodies op de bouwplekken.
0: Zeker niet. En een oranje hesje moet er ook altijd nog wel overheen.
7: Ja, precies.
0: Precies, mevrouw Roelofsen, maar vinden ze het zelf ook wel? Want je hoort toch ook wel eens, ach, maak het uit. We gaan wel door.
7: Nou, kijk, als het 1 of 2 dagen is, dan is de bouwvakker die laatste die klaagt, zeg maar. Dan denken ze, het zijn nog 2 dagen en dan kunnen we weer normaal aan de slag.
0: Ja, nog
7: maar nu zie je gewoon langere periodes en het is gewoon nu, het is niet grappig meer.
0: Nee, nog even iets anders. Johan is rietdekker in de buurt van Giethoorn. Is gewoon het dak weer opgegaan, lees ik net via de app. Een zelfstandige, 1-2-mansbedrijfjes, hebben natuurlijk ook veel in de bouw. Die moeten dat dan natuurlijk ook gaan regelen.
7: Ja, dan moet ze toch wel een verzekering voor afsluiten of incalculeren. Dat je toch meerdere dagen in het jaar, zeg maar, onwerkbaar weer hebt. Ja. Is het niet om de kou, dan is het om de hitte.
0: Ja.
7: Ja, het is niet anders. Dus ik begrijp echt dat het meer een kwetsbare groep is dan iemand die in loondienst is, dat snap ik. Maar gezondheid boven alles.
0: Goed, kijk of dat aankomt ook bij de zelfstandigen. In ieder geval zou het ook in de cao's geregeld moeten worden. Marielle Roelofsen van vakbond FNV Bouw en Wonen, hartelijk dank.

0: Puntje in te sturen om te kijken wat waar te doen is. Dat mooie weer is overal te doen natuurlijk in onze provincie. Het nodigt uit tot 's avonds lang buiten zitten en buiten eten, Bart Kieft.
1: Ja, goedemorgen. Ja, het is maandagochtend en de eerste barbecue sauzen die worden hier alweer vervaardigd. Die worden gemaakt.
0: Lekker.
1: Goedemorgen, Inge Huisman, slagerij Albus.
2: Goedemorgen.
1: Ja, wat fijn om hier te zijn, wat leuk om hier te zijn. Ik denk maandagochtend alles doodsstil hier in Raalte en zeker bij de slagerij. Maar jullie zijn alweer in rep en roer.
2: Ja, we zijn volop in de voorbereiding weer. We moeten de nieuwe week start weer, dus we moeten alles weer vers maken. Dus het is alle hens aan dekken op maandagochtend bij ons.
1: Ja, het is een heerlijke zomer in Overijssel. Het mooie weer blijft maar. Hoe was jullie seizoen, jullie barbecue seizoen als slager?
2: Ja, uitstekend. Ik zeg, we kunnen geen mooie weer wensen als dit. Ook voorspelbaar weer is het. In de weekenden gewoon echt lekker, ook van tevoren bekend. Dus de mensen gaan dan op tijd bestellen. En dat is echt ideaal.
1: Ja, je staat hier alweer met je ploeg. Wat zijn jullie specialiteiten, die barbecue? Waar wordt veel naar gevraagd?
2: Wij onderscheiden ons gewoon dat je alles zelf maakt. En dat kwaliteit, dat proef je gewoon. Dus ik denk qua barbecue dat de specialiteit wel is. Varkens spiezen, biefstuk spiezen, onze eigen gemaakte lentesalade. Dat zijn echt wel echte hardlopers binnen de barbecue assortiment.
1: Ja, want barbecue is veel meer dan vlees alleen, hè? Jij noemt die vleesgerechten, maar ook die salades, dat doen jullie uitgebreid?
2: Ja, we maken ook alle salades zelf. En dat zijn ook echte hardlopers. Zeker.
1: Nou blijft het mooi weer. Nou blijven jullie barbecues aanleveren. Het vlees althans, de salades, de groenten, noem maar op. Kunnen jullie het allemaal redden? Want het gaat maar door.
2: We kunnen het eigenlijk best met ons team volhouden. We hebben allemaal verspreid vakantie. Dus zaterdaghulpen werken nu in de vakanties door de week ook extra. En dat is super fijn. Zo kunnen we met ons team het goed aan.
1: Die saus die werd net al klaargemaakt. De saus voor de nieuwe ronde, nieuwe kansen, barbecues, laat ik het zomaar zeggen. Ik zeg dat onder meer, zojuist kunnen jullie het redden met elkaar. Omdat er hier op de balie staat, wij zoeken een verkoopmedewerker. Kom jij ons team versterken?
2: Ja, dat zal echt heel erg fijn zijn. Ik zeg, want we zitten echt wel een beetje verlegen. Vanaf september zoeken we eigenlijk echt toch wel iemand voor 2-3 in de week. En voel je je geroepen, kom langs zou ik zeggen.
1: Kunnen jullie heel goed gebruiken. Ja. Jij bent een slagersvrouw. Zit in de genen, zit in de familie, hè?
2: Ja, zeker. We bestaan sinds 1898. En het is overgenomen vanaf de vrouwelijke kant van de familie. Vandaar dat ik zelf Huisman heet van de achternaam. En het bedrijf heet Albus. Ja, ik heb het overgenomen van mijn ouders op dit moment. Mijn vader doet nog wel een paar handen- en spandiensten. En werkt nog enkele uurtjes in de week. Maar in principe doe ik het bedrijf nu.
1: Ja, slagersvak is flink veranderd in de loop der tijd. Veel breder geworden.
2: Ja, het is heel breed. Wij doen natuurlijk ook superveel in maaltijden en gebraden producten. Dat hoort echt bij deze tijd, die variatie in het slagersvak. Ja.
1: Links van jou zien we een aantal foto's hier, direct bij de balie. Dus even kijken, 1898 inderdaad, de oprichting slagerij Albus, Stationstraat, Raalte. Die tijdlijn loopt dan lekker door. 1978, Joop en Mariet Huisman, jouw vader en moeder, nemen de zaak over. 1986, verhuizing van slagerij naar de Molenhof. Interne verhuizing 1998 en in 2019 opening vernieuwde slagerij. En jij staat hier nog steeds vol trots als opvolger.
2: Ja, zeker. Ik ben nog heel trots op dit bedrijf. En dat we het zo met elkaar heel goed doen. Ja.
1: Heeft deze slager wel tijd gehad voor vakantie? Ja, je noemde zojuist eventjes dat jullie het met elkaar hebben afgestemd. Dan gaat die. Lekker weg geweest?
2: Ja, zeker. Ook zelf altijd geweest. Ik ga altijd vaak vrij in het begin van de schoolvakantie of iets daarvoor. En we kunnen het echt super. Ik heb het heerlijk gehad.
1: Ja, wat doet de slager tijdens zijn vakantie? Barbecue?
2: Ja, natuurlijk ook barbecue. Maar ook gewoon lekker, meestal gewoon lekker met de caravan op de camping.
1: Ja. Ja. En hoe barbecuet de slager dan?
2: Ook gewoon net zoals ieder ander barbecue, denk ik. Af en toe wel eens een keer een groot stukje vlees, lekker een buffetje of een côte bœuf of diamanthaas. Maar ook wel gewoon een karbonaadje of een speklapje.
1: Er staan pannetjes op het vuur verderop. Volgens mij wordt de spek daar gebakken. Ja. Even verderop wordt gesneden door een medewerker. Wat is dat?
2: De man is carbonades aan het hakken voor de toonbank. Ja. Dus de keuken is volop bezig, de slagers zijn volop bezig. En de verkoopmedewerkers zijn volop bezig met vleeswaren en hapjes en alles spraken.
1: Okay, goed, Inge, ik zal jou niet langer van het werk houden. Alle mankracht, alle vrouwkracht is hard nodig. Je hebt dat geschetst. En die verkoopmedewerker, ik weet niet, Marcel, heb jij nog wat tijd over?
0: Jawel, ik heb best een smiddags.
1: Smiddags.
0: Ja,
1: smiddags.
2: Nou, hij is welkom hoor. Ja, tot half zeven.
0: Ik ben helemaal geen.

0: goede barbecue, hoor.
1: Geen goede barbecue.
0: Ik kan er niks van.
1: Wel een heel geïnteresseerde, breed georiënteerde presentator. Dus
0: ik kan het wel verkopen. Ik kan het wel verkopen.
2: Nou, ik kan in ieder geval goed met klanten omgaan, denk ik. Dus dat is een voordeel.
1: Goeie verkoper. Ja. Je bent van harte welkom, Marcel. Dankjewel, Inge. Ik krijg er een kikker van in mijn keel. Ja. Het zijn de emoties. En veel succes nog. De laatste loodjes van het barbecue seizoen, mag ik het zo zeggen?
2: Nou, ik denk wel tot 1 september dat het nog wel gaat.
0: Dan zitten we nog steeds in de hele rol, volgens mij.
2: Dus ik wil jou ook bedanken, Bart, voor je interesse.
0: Hou hem maar.
1: Graag gedaan, Inge. En wij vervolgen onze route.
0: Ze kunnen je wel houden daar. Jij kunt het ook wel verkopen, volgens mij.
1: Ja, zeker weten. Ik ga wat dat betreft... ook van alle markten thuis.
0: Salades en sauzen. Volgens mij heeft Bart een aardig klusje vandaag. Je hoort hem vaker in de regio Raalte. Zoiets barbecue-achtigs draaien.
3: Dat kan perfect, hè.
0: Een whiskytje erbij. Bourbon. En dan Lynyrd Skynyrd op.
3: Zo vroeg al.
0: Zo is het. Hier is een hit. Het loopje is wel bekend en gebruikt ook in andere nummers. Hier is Sweet Home Alabama.

0: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
5: geeft ruimte.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
8: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
7: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
9: Mama, ik verveel me.
10: Wil je naar Designer Outlet Ochtrop?
9: Oh ja, dan ga jij shoppen en ik naar het kinderspeelparadijs.
10: En ik bespaar tot wel 70%. En we gaan ook nog lekker eten in een van de restaurants.
9: Pret voor de hele familie.
10: In Designer Outlet Ochtrop Duitsland. 20 minuten van Enschede.
7: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
11: Half 9 geweest, tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Benjamin.
12: Op verschillende plekken in onze provincie zit er blauwalg in het water. Zo ook op landgoedcamping Het Meuleman in De Lutte. De blauwalg is een flinke domper voor de gasten, vertelt de beheerder.
13: Het is ontzettend balen, vooral omdat het precies op het moment kwam dat al die kinderen op vakantie willen en gewoon zin hebben in camping, zwemmen, strand. En dan, dan heb je dat bericht. Dat is heel verdrietig. Ja, dan pink je wel even het traantje weg.
14: Ik kan niet meer afkoelen, ik kan niet meer zwemmen. Ja, dat vind ik niet leuk.
12: Bij het kolkbad in de Nul is blauwalg. En bij camping het Stepelenven wordt zwemmen ook afgeraden vanwege slechte waterkwaliteit. Wie toch het water in gaat, loopt kans op huidirritatie en maag- en darmklachten. Vanwege een mogelijke dreiging met een vuurwapen zijn gisteren 2 personen aangehouden in Deventer. Agenten met kogelwerende vesten doorzochten een auto en een woning, maar een wapen werd uiteindelijk niet gevonden. Over de personen die zijn aangehouden is nog niets bekend. Een auto is gisteravond in Overdinkel frontaal tegen een boom gebotst en daarna in de sloot beland. De bestuurder werd door de brandweer uit zijn auto bevrijd. 1 persoon is naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar het ongeluk. En groene organisaties staan lijnrecht tegenover elkaar over het beheer van de historische houtwallen langs de nieuwe Twentseweg in Hellendoorn. Landschap Overijssel wil een deel van de oude eiken kappen, onder meer om de begroeiing levend te houden. Maar de bomenridders West-Twente zijn fel tegen. Zij vrezen dat veel oude bomen de ingreep niet overleven en spreken van een mogelijke slagveld. Beide partijen gaan binnenkort met elkaar in gesprek. Dat is het laatste nieuws. Meer Overijssels nieuws, dat vind je op oost.nl en in de Oost-app.
11: En voor de weer naar Gita Spannenburg. Gita, goedemorgen nogmaals. Het is boven Hengelo niet uitgesproken zomers.
15: Vind je? Ja.
11: Ja.
15: Daar hangt wat bewolking.
11: Het is bewolking. Ja, het is bewolkt. Ja.
15: Daar hangt wat bewolking. Het is, op sommige plekken is dat gewoon alleen maar hoge bewolking. Kan ook wat lagere bewolking bij zitten. En het zal een beetje een afwisseling blijven. Want straks, laat in de ochtend, zal er ook wel wat stapelbewolking ontstaan. Maar ik denk toch dat al in algemene zin de zon vandaag over de hele dag genomen de bovenliggende partij zal zijn. Dus qua zonuren komen denk ik weer heel goed uit. En de temperatuur die ligt al op 19 graden. Lokaal is het al 20. En we gaan van west naar oost in Overijssel naar 23 tot 25 graden.
11: Dat is heerlijk. Een heerlijke zomerse dag. Ja. Morgen ook. En daarna wordt het weer erg warm. Hè?
15: Daarna wordt het weer warm. Ja, morgen denk ik nog wat meer zonuren dan vandaag. 22 tot 24 graden. Allemaal heel beschaafd eigenlijk. En dan gaat de beschaving er weer een beetje af. Als woensdag de wind vanuit het oosten begint te waaien, zitten we waarschijnlijk grootschalig op 7, 28 graden. Wel heel mooi weer voor de gedeeltelijke zonsverduistering woensdagavond.
11: Ja.
15: En dan donderdag en vrijdag tropische dagen. Met name vrijdag ziet er behoorlijk heet uit. En dan zou het lokaal weer boven de 34 graden kunnen uitkomen. Ik heb wel goede hoop dat de lucht enigszins droog is. Dus dat het niet al te benauwd aanvoelt. En dat voelde je afgelopen weekend eigenlijk ook. Als je in de schaduw ging staan gisteren, was het eigenlijk gewoon voor de meeste mensen denk ik wel goed te doen, omdat het niet zo dampig, niet zo vochtig is. Maar ja, dat komt natuurlijk omdat de bodem allemaal hartstikke droog is.
11: Ja, en regen in geen veld of wegen te bekennen. Hè. Volgende week.
15: Ja, zondag zou misschien kunnen. Ja, dat daar een bui valt. Dus we moeten nog heel wat. De waterschappen zijn allemaal helemaal druk. Zijn in alle, die wringen zich echt in alle bochten. Je ziet dat vooral ook in het westen van het land. Daar worden gewoon hele stromingen van rivieren en kanalen omgedraaid. Om bijvoorbeeld verzilting van het westen van het land tegen te gaan. Dus ja, er wordt met man en macht gewerkt.
11: Zeker ook hier is het Twentekanaal dicht. En het Peil in de IJssel daalt het naar historische waarden inmiddels. Gita, dank je wel.
15: Alsjeblieft, mooie dag.
11: Kun jij het ook niet maken natuurlijk.
15: Klopt.
11: Is het natuurlijk ook wel weer. Dan heb ik nog verkeersinformatie voor je. Want de A35, daar staat een file. Almelo richting Enschede. Tussen Delden en Enschede. 3 kilometer file vanwege een kapotte auto. De rechte rijstrook is dicht. De vertraging een kleine 10 minuten. En tussen Zutphen en Deventer rijden geen treinen. Met name op het traject Zutphen-Vorden vanwege een seinstoring. Maar daar heb je dus ook last van als je in Deventer wil opstappen.

0: Boyzone hoor je en Picture of You, 10 minuten over 8:30. Je luistert naar Radio Oost. En daar hadden we het vanochtend met name over de hitte en de droogte, maar ook over de boerenprotesten.
1: Ja, want de boerenprotesten tegen de plannen van het kabinet, tegen de stikstofplannen, zijn in volle gang. Ze hebben aangekondigd in Dalfsen, Ommen en Hardenberg, ja, die gemeenten te gaan bezoeken. Wat dat precies mag betekenen, daar gaan we nog achterkomen. Ze blokkeerden gisteren ook al een parkeerplaats in Hezingen en Oud-Marsum om te verhinderen dat bezoekers van het natuurgebied de auto's konden parkeren. We spraken erover met Roy Stolk, onderzoeker naar demonstratierecht aan de Universiteit Leiden. Zij vertelt dat je bij een protest veel mag en kan doen voordat iets strafbaar wordt.
2: Alleen ja, die lat ligt best hoog. Dus dat het verkeer een beetje hinder ondervindt, bijvoorbeeld bij zo'n snelwegblokkade, ja, dat is op zichzelf nog niet genoeg om zo'n demonstratie dan te mogen beperken of zelfs te verbieden of te beëindigen. Het moet echt wel gaan om wat meer hinder. Of dat er bijvoorbeeld de ambulance er niet meer door kan en dat risico's met zich meebrengt voor de bescherming van de gezondheid van anderen. Maar er kan dus niet lichtzinnig, zeg maar, worden ingegrepen. En daarbij geldt ook dat in principe er zoveel mogelijk wel mogelijk moet worden gemaakt. Dus het is natuurlijk niet de bedoeling dat de snelweg dagenlang afgezet wordt. Maar dat betekent niet meteen dat er misschien helemaal niet op een snelweg kan worden gedemonstreerd.
0: Ja, we hebben maar eens gebeld met deze wetenschapper naar aanleiding van veel boze reacties die bij ons binnenkwamen naar de protestacties van vorige week, waar trekkers ook weer op de snelwegen stonden met afgeplakte kentekens. Mensen waren boos en zeiden, mag dit dan allemaal zomaar? Want de politie heeft niet beboet.
1: Nee, precies.
0: Nou, dan hoor je waarom dat is onder het mom van, of onder het mom. Als je aan het demonstreren bent, ja, dat is een grondrecht, dan mag er meer.
1: Ja, want dat vroegen we inderdaad ook nog, hè. Mogen we niet te veel, maar er mag zelfs nog wel wat meer, zei ze. We hadden het ook over andere zaken, want later deze week komen we weer in een hittegolf terecht. Donderdag en vrijdag, dan kan het ruim 30 graden worden. In dat weer wordt er natuurlijk ook gewerkt door bijvoorbeeld bouwvakkers en dakdekkers. Marielle Roelofsen uit Almelo is van vakbond FNV Bouw en Wonen. Ze legde uit dat er geen officiële regels zijn voor werken bij die temperaturen. Ze hoopt die snel vast te kunnen stellen. Maar ze ook kijkt naar landen als Italië en Spanje voor inspiratie.
3: Daar ligt ook het probleem. Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever en de werknemer. Maar er is niks over vastgelegd in de CAO voor bouwen en wonen. Wij proberen natuurlijk ook te leren van de zuidelijke landen om ons heen. Maar ja, dan zie je natuurlijk wel meteen dat bijvoorbeeld het werktempo veel laag is als hier. De periodes van werken zijn korter. En wat de bouwvakkers zelf ook aangeeft, het is heel moeilijk om alert te blijven op jezelf als het heet is. Dus je bent ook heel erg afhankelijk van je collega die even zegt van, nou, ga eens even van die stijgen af en neem even wat extra's te drinken.
0: Maar werkgevers nemen wel veel extra maatregelen. Het gaat natuurlijk om hun eigen werkgevers en het werk moet ook doorgaan. Dan, de zonsverduistering kwam in allerlei vormen voorbij. Gita zei het net nog even, het wordt woensdag mooi weer. Zo rond 7:50 zou je de zon goed moeten kunnen zien. Als je wel ergens hoog staat. Want 11 minuten volgens mij over 8 is die zonsverduistering compleet. Niet compleet afgedekt, 90% zo ongeveer in onze provincie. En dan kun je dus kijken naar de eclips.
1: Ja.
0: Met brilletje.
1: Met brilletje. En die, die gaan. Ja, die zijn eigenlijk bijna niet meer te koop.
0: Nee.
1: Lazen we dus ook in de kranten vanmorgen. En in een deel van de wereld gaat de zon even na 8:00 dus 's avonds helemaal schuil achter de maan. Bijvoorbeeld in het noorden van Spanje zal dat gebeuren. Hier is de zon dan voor zo'n 90% afgedekt. Op het hoogtepunt van de eclips is dat. Ook sterrenwachten in onze provincie bereiden zich daarop voor.
0: Ja, het wordt merkbaar donkerder, zeggen mensen die het kunnen weten. Helemaal donker natuurlijk niet. Maar goed, sterrenwachten maken inderdaad al plannen om telescopen buiten op te stellen. Rijksuniversiteit Groningen richt observatieplekken in op Vlieland, Terschelling en Ameland. Heb je natuurlijk goed zicht en wijdzicht. En vogelliefhebbers gaan onderzoeken hoe vogels reageren op de plotselinge verduistering. Dat ben ik wel in geïnteresseerd. Dan
1: ja.
0: Rond die tijd zitten bij mij een kolonie kauwen.
1: Oh.
0: Nou, en een flinke kolonie kauwen. Het scheidt ook alles onder, maar dit geheel terzijde. En die komt dan steeds een paar keer overvliegen per avond rond die tijd. Dus ik ben benieuwd hoe die gaan reageren.
1: Ja, ik ben benieuwd of ze ook denken van, wat gebeurt hier toch allemaal? Dan wel een belangrijke waarschuwing. Want je moet natuurlijk niet met het bloge oog naar de zon gaan staren. Dat weet hopelijk iedereen. Maar je zult zien dat toch...
0: Trump niet, hoor.
1: Nee.
0: Die ging gewoon in zitten kijken.
1: Dat is dan ook weer. Nou, ja. Voor hem deze belangrijke waarschuwing dat je dat dus niet moet gaan doen. Want ook als nog maar 12% van het zonlicht te zien is, is dat schadelijk voor de ogen. Mensen moeten een speciale telescoop gebruiken of dus een eclipsbril dragen.
0: Als je die dus nog kunt kopen, en dat kan in Almelo.
1: In Almelo kon dat inderdaad nog. Volgens mij kreeg iemand daar zelfs vandaag iets van 20.000 van die dingen.
0: Politie binnen.
1: Ja, in de, als voorraad nog.
0: Ik zeg jouw files vandaag voor Almelo vanwege de eclipsbrillen.
1: Wachtrijen lang.
0: Want overal zijn ze uitverkocht, begrepen. Ja. Mijn gedachten stonden nog helemaal niet op eclips, maar blijkbaar... Van heel veel mensen wel.
1: Zelfs online ook is het bijna niet meer te koop. Of ze zijn nu ontzettend duur. Dat kan natuurlijk ook.
0: Iedereen naar Almelo. Maar rijd dan wel voorzichtig.

0: Nielsen hoor je met ijskoud. En dat terwijl het hoogzomer is.
1: Ja.
0: En de temperatuur weer gaan oplopen tot tropische waarden. Vandaag en morgen nog niet, maar daarna wel. Woensdag zit er net een beetje tussenin. En woensdag is de dag van de eclips.
1: En jij bent er helemaal klaar voor.
0: Nu ben ik er helemaal klaar voor. Collega en chef technische dienst Clemens kwam mij net een eclipsbrilletje brengen. Ja. Ik kijk er even doorheen. Nou, ik zie echt dus helemaal niks. Stel ze niet als ik in de lamp sta.
1: Nee.
0: Niks. Nul. Oh,
1: dan is hij wel veilig.
0: Dan, ik neem aan dat hij veilig is. Ja, hij is ook. Want er zijn ook onveilige brilletjes. Ja. Bij bol.com zijn er wat uit de handel genomen. Deze is wel ISO gecertificeerd. Okay, dus ik neem dan toch aan dat het Model X99 Eclipse.
1: Nou, dat zegt.
0: Dat moet doen.
1: Nou, Clemens, als je dit nog even hoort, ik ook wel zo'n.
0: We willen maar meer brilletjes. We hebben nog geen brilletjes, zijn niet goed voorbereid. Wel, ja, verslaggevers, we gaan natuurlijk uitgebreid verslag doen van de voorbereidingen en van de eclipse zelf.
1: Ja, ik ben benieuwd. Ik ga ook wel kijken.
0: Ja, zeker. Ja, zeker. Ik heb al een plekje gevonden.
1: Oh ja?
0: Ja, ik ga op de Passarelle
1: in Zwolle. Ja.
0: Ja, die heeft niet voor niks zoveel miljoen gekost. Dan kan ik er ook wel op gaan staan om de eclipse te bekijken.
1: Oh, dat zal vast druk bezocht worden daar. Mooi.
0: Dat is niet te hard zeggen.
1: Met het groen om je heen daar, bij de Passarelle.
0: Dat zou best kunnen.
1: Heel mooi, leuk.
0: Meer leuke dingen, zo dadelijk na 9 uur. Bert van Los is dan daar met de pimpamplaat veel wetenswaardigheden en een stichtelijk woord.
1: Ja, absoluut. Ja. Ik probeer altijd, ik vergeet dat altijd. Op het laatste moment probeer ik dan nog even die pimpamplaat op te zoeken. Want dat is op zijn Facebookpagina is dat onder andere te zien. Maar dan moet ik Facebook altijd openen en weer inloggen. Dus daar heb ik altijd...
0: Ik zit er niet meer op, ik kan niet meer kijken.
1: Oh, je hebt het helemaal verwijderd.
0: Ja.
1: Misschien ook wel
0: helemaal weg. Helemaal goed. Het wordt één verrassing wat Bert zo gaat doen. Hij neemt het zo over naar 9. En morgen vanaf 6 uur zijn wij er weer.

0: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
1: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Bernanda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
0: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
3: Tuurlijk wel!
2: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
4: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
6: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we er al?
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
9: Kampioenen!
7: En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.

0: Let's go!
1: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
3: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
4: Het laatste nieuws in Overijssel, dat er tijdens de boerenprotesten van de afgelopen weken geen boetes werden uitgedeeld, had volgens de politie met prioriteit en het demonstratierecht te maken. Een auto is gisteravond in Overdinkel frontaal tegen een boom gebotst en daarna in de sloot beland. Eén persoon is naar het ziekenhuis gebracht. En de blauwalg in het water bij landgoedcamping Het Meuleman in De Lutte is een flinke domper voor de gasten. Dat en meer lees je op oost.nl.
5: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
6: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. De gemiddelde afvoer de afgelopen etmaal was 614 kubieke meter water per seconde. Dat is gemeten bij Lobith. Het oude record stond op 620 kubieke meter. Het lage water komt vooral door de droogte. Het komt ook uitzonderlijk vroeg, doordat de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder is gesmolten dan normaal, zegt deze hydrometeoroloog.
7: Dus weinig sneeuw, grote neerslagtekorten en het resultaat is dat we heel weinig water door de Rijn krijgen op het moment. De Rijn loopt leeg.
6: Waarschijnlijk neemt de waterafvoer de komende dagen nog verder af, omdat het voorlopig nog droog blijft. Bij een Pilatesstudio in Zevenaar is opnieuw een explosie geweest. In juni waren er al 2 explosies en afgelopen nacht was het weer raak. Dit keer zou er ook een baksteen door het raam zijn gegooid. De politie heeft de plek rond de Pilatesstudio afgezet en doet onderzoek. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. De natuurbranden in het westen van Canada breiden zich verder uit. Volgens de provincie British Columbia worden ze groter en heviger. In de provincie zijn al 22.000 mensen geëvacueerd. En nog eens 10.000 mensen moeten zich daarop voorbereiden, zegt de burgemeester.
8: And it's in the best interest of our residents that they have everything ready at the door or in the car and at a moment's notice can go.
6: Dit weekend is ook het eerste dodelijke slachtoffer gevallen. Een vrouw van 80 overleed tijdens een evacuatie. En een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver van 60, die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uit graven, kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen daarvan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. En dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. 2 medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Het is niet bekend of de mannen zijn ontslagen. Het weer is nog bewolkt, met in het noorden misschien wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 22 tot 28 graden. Morgen dan wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
9: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste!
10: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
11: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
12: Heel veel bekende merken bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland.
13: Hallo allemaal, Chantal Jansen hier.
14: Hallo, ik ben Henk Weijgaard.
13: Hey, wij zijn OG.
15: Hey, Jan Smit hier.
16: Hallo, wij zijn de 3J's.
17: Ik ben Johanne ter Stegen.
18: Mooi, ik ben Daniel Loos.
17: Veel luisterplezier weer vandaag met Bert van Lossen.
5: Radio Oost. Bert van Lossen.

0: De J. Gals Band en Sandefold. Goedemorgen.
1: Bert van Lossen.
0: Voor de liefhebbers van aftellen, het is vandaag 10 augustus en nog 137 slaapjes tot kerstmis. Ik zeg niet dat je de kerstboom al van zolder moet halen, maar je kunt alvast kijken waar de doos staat natuurlijk. Het gaat natuurlijk over neerslagtekort deze dagen, want dat loopt in delen van Nederland flink op. Deskundigen maken inmiddels vergelijkingen met de extreem droge zomer van 1976. En het idee dat Nederlanders vergeleken met andere landen heel ruim wonen klopt volgens nieuw onderzoek niet. Nederlanders beschikken ongeveer over evenveel woonruimte als inwoners van vergelijkbare landen. Het is vandaag ook Wereldleeuwendag, een dag om aandacht te vragen voor de leeuw. Maar voor mij natuurlijk ook een prima excuus voor een liedje met een leeuw erin. Denk aan The Lion Sleeps Tonight. En eerlijk is eerlijk, zo'n leeuw ligt waarschijnlijk vandaag meer te luieren dan jij en ik.
1: Radio Oost, thuis in Overijssel.
2: Kijk de zon eens schijnen, wolken verdwijnen.
3: Ik werd vanochtend wakker en ik dacht, hè, heb ik de vriezer open laten staan?

0: In Nije Dij. Sommige mensen vinden het niet leuk dat deze instart. Want In Nije Dij, moet dit nu echt, Bert? Dat draaiden ze gisteren in Heerenveen ook na afloop van de wedstrijd. Onder deze klanken stond ik met mijn biertje te mijmeren over wat ik zojuist gezien had. Hij stond toevallig op mijn playlist, dus ik heb hem na afloop niet gehoord bij Heerenveen tegen Twente. Want timer was er dus wat dat betreft. En sterkte vandaag op deze maandag. Ja, Twente verloor dus met 1-0. We gaan erover praten zo rond de klok van 11:15 met Jan van Staveren. Dan natuurlijk weer de Oosttribune. Het spitsenprobleem bij FC Twente, daar gaan we het over hebben. We hebben een voormalig spits van FC Twente vandaag aan tafel, Jack de Gier. Want die kan zich wel een klein beetje inleven in de situatie van Sam Lammers. Want in de tijd toen René van der Eiken de trainer werd bij FC Twente, werd Jack ook een beetje op een zijspoor gezet. Want Jurgen Cavens, wie kent hem nog, moest de eerste spits worden. Vanmiddag hebben we het erover. De Oosttribune dus op TV Oost. En vanavond natuurlijk ook te zien op de socials. Dan
1: de vraag van vandaag.
0: Er zijn van die zinnen die vroeger heel normaal waren, maar waar kinderen van nu je waarschijnlijk glazig bij aankijken. Zo van, kun je de videoband nog even terugspoelen? Of rol het raam eens open? Zoek het op in de encyclopedie, is er ook wel eentje. Of deze is er ook wel eentje uit de jaren 90. Niet bellen, ik zit nu op internet. Heb jij ook een zin die vroeg heel normaal was, maar waar kinderen van nu je waarschijnlijk glazig bij aankijken? Laat het even weten via de Radio Oosten. Zo deed het regionale nieuws met Benjamin Borgman. Maar nu eerst Anastasia en I'm Out of Love.

0: Anastasia, ontdekt door niemand minder dan... dat moet jij weten.
1: Zo, ontdekt door.
0: Michael Jackson.
1: Echt?
0: Anastasia, ontdekt door Michael Jackson.
1: Oh, dat heb ik niet geweten. Leuk Michael Jackson feitje, hoor.
0: Ja, en Rockwell ook, hè. Somebody's Watching Me, dat doet hij nog mee ook.
1: Grote hit samen, ja.
0: Het is 9:30 precies op radio. Is het regionale nieuws nu?
1: We gaan het zo meteen hebben over de nieuwe boerenprotesten die vandaag zijn. En groene organisaties die het niet met elkaar eens zijn.
0: Er zijn van die zinnen die vroeger heel normaal waren, maar waar kinderen van nu je waarschijnlijk glazig bij aankijken. Nou, ik ben op zoek naar zo'n zin in het kader van de vraag van vandaag.
2: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu. Overal verkrijgbaar.
3: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
9: Goed, het is gelukt.
8: Wat is er gelukt?
9: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
8: Fluitje van een cent dus?
9: Nou, het was wel wat meer dan dat.
7: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
10: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 7:15 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
12: Voor de grootste

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
2: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
3: Maandagochtend, 4:15, het regionale nieuws. Benjamin Borgman.
4: Er wordt vandaag weer actie gevoerd tegen de voorlopige stikstofplannen van het kabinet. Boeren kondigden vorige week al aan dat in Dalfsen, Ommen en Hardenberg geprotesteerd gaat worden. Het is nog onduidelijk wat er precies gaat gebeuren. De afgelopen weken hebben er meerdere boerenprotesten plaatsgevonden, onder meer op snelwegen. Wegen werden geblokkeerd door trekkers met afgeplakte kentekens. Er werden geen boetes uitgedeeld en dat is volgens deze deskundige wel te verklaren.
5: Burgerlijke ongehoorzaamheid, het bewust overtreden van regels, zolang je dat zonder geweld doet, ja, valt dat dan toch onder de bescherming van dat demonstratierecht. Maar dat betekent niet dat je alles mag doen. Het betekent vaak dat de politie wat terughoudender zal zijn met ingrijpen. En dat ze vooral ook proberen deescalerend op te treden. Als je bepaalde regels overtreedt in het kader van een demonstratie, dan zegt de rechter toch vaak, als dat in het kader van een demonstratie is, dan leg ik bijvoorbeeld een lagere straf op. Of ik leg geen straf op.
4: Het ingrijpen van de politie kan per situatie verschillen, vertelt de deskundige. Een auto in Overdinkel is gisteravond frontaal tegen een boom gebotst en daarna in de sloot beland. De bestuurder werd door de brandweer uit zijn auto bevrijd. 1 persoon is naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet verder onderzoek naar het ongeluk. De maanden juli en juni waren nog nooit zo heet als dit jaar in West-Europa. Gemiddeld was het 2,8 graden warmer dan vorig jaar. Ook het zeewater is hier warmer dan normaal. En dat heeft volgens het KNMI grote gevolgen.
6: De belangrijkste gevolg is dat die warme toplaag van de oceaan, dat is een soort deksel, waardoor koud, zuurstofrijk water uit de wat diepere lagen, dat die heel moeilijk aan het oppervlak kan komen. Dus wat je ziet is eigenlijk een beetje in toenemende mate, men noemt het ook wel een beetje doodwater, waar weinig voedsel zit. Dus dat heeft ook invloed op het leven, in met name die bovenste paar honderd meter van de oceaan.
4: Het is inmiddels zo droog dat er regionale records worden gebroken. In Noord- en Zuid-Holland waren de neerslagtekorten begin augustus niet eerder zo fors als nu. Ook in onze provincie blijft het voorlopig warm en droog. En 2 groene organisaties zijn het niet met elkaar eens over het beheer van de historische houtwallen langs de Nieuwe Twentseweg in Hellendoorn. Landschap Overijssel wil een deel van de oude eiken kappen, onder meer om de begroeiing levend te houden. De bomenridders West-Twente zijn fel tegen. Zij vrezen dat veel oude bomen de ingreep niet overleven en spreken van een mogelijk slagveld. Een petitie tegen de plannen is inmiddels meer dan 1000 keer ondertekend. De vergunningsaanvraag is voorlopig uitgesteld. Beide partijen gaan binnenkort met elkaar in gesprek. Dat is het laatste nieuws. Meer over Rijssels nieuws lees je op oost.nl en in de Oost-app.
3: Ik heb even het weer voor je. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Op een enkele lokale spet. Daarna blijft het droog en het wordt 23 tot 25 graden. Er staat een matige noordwestenwind. Vanavond klaart het verder op en neemt de wind af. Het is 9:55. Je luistert naar Radio Oost. Er zijn van die zinnen die vroeger heel normaal waren, maar waar kinderen van nu je waarschijnlijk glazig bij aankijken. Zo van...

0: De zomer straalt door je radio met Fleetwood Mac en Don't Stop op radio. Het is 9:45 precies. Hoogste tijd om even contact te zoeken met onze zomerse verslaggever. En deze hele week is dat Bart Kieft. En die is vandaag in zijn vertrouwde Raalte, toch? Het is toch wel een beetje thuiskomen van jou vandaag, Bart.
1: Ja, heerlijk om in Raalte te zijn. Sentimental journey kun je dat noemen. Op de maandagochtend, ploeg die is hier actief bij. Ik zei zojuist, de Rooms-Katholieke Sportvereniging Roda Raalte. Maar ik werd meteen al op de vingers getikt, Jan Kleindouw.
2: Ja, dat, we hebben dus een statutenwijziging gehad. En die RKSW, daar is er nou af. Ja,
1: het katholieke is eraf.
2: Ja, nou ja, goed. Het is, maakt niet zoveel meer uit. Het was altijd al zo dat er dus mensen van alle geloven, die konden hier voetballen. Ja. Dus niet.
1: Goed, maar ik was een brave katholieke jongen natuurlijk. Arthur Schutte, die staat hier ook. Jij bent de goeroe, de kantinegoeroe, zo mag ik jou wel zeggen, van bij Roda. Jij was ook een brave katholiek natuurlijk.
3: Nog steeds, hè? By the way, nog steeds, hè? Ja. Ja.
1: Dit is de maandagochtendploeg. Het is eigenlijk de laatste week van zomer in Overijssel. Overal en nergens wordt weer opgestart. Wat je hier ziet bij Roda, er gebeurt van alles. Wat bijvoorbeeld?
3: Seizoen klaarmaken. Ik kijk liever naar Resf, Basje Hamer. Die weet als geen ander wat er allemaal moet gebeuren. Maar Beko Technisch hebben we klaar voor het nieuwe seizoen.
1: Beko, dat is de kantineploeg.
3: Ja, kantine technisch hebben we klaar voor het nieuwe seizoen. Laat maar komen, die gasten. Ja. Kozakken Boys, Katwijk.
1: Tweede divisie, dat is smullen geblazen, Bas Haman.
4: Ik denk het wel dat het hartstikke mooi wordt. Een hele mooie competitie wordt, ja. En heel spannend. Ik hoop dat Roda lekker mee kan draaien in de competitie. Ja, en
1: dat gaat spannend, hè?
4: Het wordt zeker spannend, ja. Heel spannend.
1: Die voorbereiding loopt nog niet helemaal op rolletjes?
4: Nou, ik denk dat het wel meevalt, hoor. Dat het een beetje overdreven wordt. Maar ik denk dat Roda het wel goed doet in de voorbereiding.
1: Jij bent de man van de maandagochtendploeg onder meer. Wat gebeurt hier op dit moment nog? Want er is iets met de poort.
4: Ja, het is een hele grote groep van een man of 12, 15, zeg ik goed. Ja, denk het wel zo ongeveer. Die hier maandagmorgen al bezig zijn. Maar we zijn hier druk. Ja, nieuwe bestrating is erin gekomen. Nieuw hekwerk is erin gekomen. Nieuwe toegangshekken, zeg maar. Nieuwe metselwerken erbij. Dus,
1: zijn er allemaal aanpassingen op weg naar de tweede divisie? Noodzakelijke aanpassingen ook?
4: Wel mee te maken dat je een mooie uitstraling krijgt. Met veiligheid en al die dingen. Ja. Ja.
1: Ook eisen van de KNVB? Of is dat alleen?
4: Ook mee te maken, ja. Ja, dat je al eisen moet voldoen. Ja, klopt.
1: Okay, de club van Rood en Geel is dat natuurlijk. Er wordt hier koffie nog geschonken. Meneer Roelofs, u bent er ook bij. Goedemorgen, Henk Roelofs.
5: Ja, Henk Roelofs, de ballenpoetser.
1: De ballenpomper.
6: De ballenpoetser.
1: En ballenpoetser, hè?
5: Ja, ballenpoetser, hè, voor het eerste. Ja,
1: geweldig. Van het eerste team?
5: Ja, van het eerste team. Dus, er liggen iedere keer 40 ballen klaar. Nou, ik doe er al, als chauffe maandagmorgen doe ik er 12 stuks. Dan hebben ze weer een training. Dus ze zijn, de volgende dag zijn ze weer smerig allemaal. Dus nu liggen er ook weer 30, 40 liggen smerig in het vak in.
1: Wat vindt u ervan dat u die taak mag volbrengen, dat u dat nog doet?
5: Ach, zolang ik dat doen kan, dan nou doe ik het met plezier.
1: Ja, uw leeftijd, ja, het is vaak onbeschoft om ernaar te vragen, maar...
5: 84.
1: Kijk aan.
5: 84, ja. Zonder meer.
1: En u geniet er met volle teugen?
5: Oh ja, zonder meer. Als ik soms wegga, dan vind ik het gewoon fijn dat je naar Roda gaat. Dan heb ik wat te doen.
1: Ja. Dank u wel. Eerste wedstrijd van Roda, wanneer?
4: Volgende week, aankomende zaterdag, ja.
1: Tegen?
4: Sparta Nijkerk.
1: Sparta Nijkerk is...
4: Sorry, nee, klopt. Ja. Jong Sparta, ja. Ja.
1: Dan kunnen ze vol aan de bak?
4: Daar kunnen ze vol aan de bak, ja. Maar we gaan gewoon winnen, denk ik.
1: Prognose tot slot voor het nieuwe seizoen. Roda Raalte in de tweede divisie.
4: Ik denk dat ze een plekje in de middenmoot, hoop ik.
1: Maak ik even een rondje. Prognose?
6: Handhaving.
7: Handhaving.
8: Handhaving.
9: Hetzelfde, handhaving.
1: Dat zou al heel mooi zijn. Jan Kleindouwe, prognose?
2: Ja, ook handhaving.
8: Handhaving en een onwijs mooie bekerloting.
1: Ajax, hè?
8: Ja, mag toch? Die
5: als dat zou kunnen.
1: En Groelers?
5: Nou, PSV mag ook komen.
1: PSV mag ook komen. Nou, we zullen het zien. We gaan het beleven hier in Raalte, waar de laatste voorbereidingen voor het seizoen in volle gang zijn. Er wordt wat voegwerk nu nog gedaan, zie ik verderop, bij de poort die totaal vernieuwd is. Nieuwe bestrating. Het veld ligt er lekker bij. Maar dat is niet zo raar, want het is kunstgras, hè?
4: Kunstgras, maar ook wel gewone grasvelden. Die goed besproeid worden door de gemeente Raalte. Okay.
1: Genoeg water nog?
4: En die zien er ook fantastisch uit op het moment.
1: Genoeg water nog?
4: Genoeg water, we worden allemaal besproeid door die velden. Dus dik voor elkaar.
1: Zal er dan geen rood en geel meer wezen, maar heel veel succes het komende seizoen. En ja, de grote gemene delen, gewoon lekker handhaven, Bert, in de tweede divisie.
0: Oké, dankjewel Bart.
7: Thuis in Overijssel, Radio Oost.
0: Het zou goed zijn voor het voetbal, het amateurvoetbal in Overijssel, dat Roda Raalte, net als HAC, gewoon lekker in die tweede divisie blijft. Dit is dan maar...

Amar met zijn laatste stem in je hart hoorde je. Zo meteen na tienen gaan we weer pimpam platen. Vandaag draait alles om de letter I. Denk alvast na, welke artiest of titel met een I mag absoluut niet ontbreken volgens jou? En we komen nog even terug op de vraag van vandaag en zo meteen.

0: zin in een echt zomeravontuur? Stuur ons je mooiste, leukste of gekste zomerfoto. En maak elke week kans op een onvergetelijke ballonvaart in de RTV Oost Luchtballon. Pak die camera, leg jouw zomermoment vast. En wie weet zweef jij binnenkort hoog boven Overijssel. Ga naar oost.nl/zomer en stuur je foto in.
1: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
2: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
4: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Teres om op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op teresom.nl.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Neem Teresom op in je testament. Kijk op teresom.nl.
6: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
8: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal.
6: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
9: Het laatste nieuws in Overijssel. Dat er tijdens de boerenprotesten van de afgelopen weken geen boetes werden uitgedeeld, had volgens de politie met prioriteit en het demonstratierecht te maken. Een auto is gisteravond in Overdinkel frontaal tegen een boom gebotst en daarna in de sloot beland. Eén persoon is naar het ziekenhuis gebracht. En de blauwalg in het water bij het landgoedcamping Het Meuleman in De Lutte is een flinke domper voor de gasten. Meer nieuws op oost.nl.
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
11: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een Oekraïense droneaanval vannacht op de Russische regio Tatarstan zijn 12 mensen omgekomen, melden de autoriteiten. 39 mensen raakten gewond. De aanval was in Nizhny-Kamsk, zo'n 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Volgens Russische media is er een belangrijke olieraffinaderij geraakt. 500 Oekraïense drones zouden zijn neergehaald. Oekraïne beschiet geregeld Russische olieraffinaderijen met brandstoftekorten als gevolg. Volgens president Zelensky merken de gewone Russen daardoor steeds meer van de oorlog. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. De afgelopen 24 uur werd er bij Lobith gemiddeld 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Normaal is dat in augustus zo'n 2000 kub per seconde. Het lage water komt vooral door de droogte. Het komt ook uitzonderlijk vroeg, doordat de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder is gesmolten. Omdat er amper regen is gevallen, loopt de Rijn min of meer leeg. Bij een Pilatesstudio in Zevenaar is opnieuw een explosie geweest. In juni waren er al 2 explosies. Afgelopen nacht was het weer raak. Dit keer zou er ook een baksteen door de ramen zijn gegooid. De politie heeft de plek rondom de Pilatenstudio afgezet en doet onderzoek. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. Een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uit graven kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen daarvan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. Dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. Twee andere medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Er is een informatienummer geopend voor nabestaanden. Het weer: in het noorden valt wat regen, vanmiddag meer zon. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. Morgen is het zonnig, maar iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.

0: allernieuwste Wild West avontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wild West avonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
1: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
2: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Wag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
3: Pim Pam Plaats.
4: Pim Pam Plaats. Het is 3:10. Dus 10:00 geweest, dus Pim Pam Plaat. Vandaag spelen we met de letter I. Artiest of titel mag met een I beginnen. Welke kies jij? Laat hem achter in de Oosten. 0645671331. Kan ook via Facebook/Bert van Lossen. Of bel me gewoon even op 074-2456-665. Deze moet ik niet hebben, hoor.
5: Radio Oost. Bert van Lossen.

0: Het is voor haar wel een leuke datum vandaag, 10 augustus. Ik heb het over Katy Perry, want vandaag in 2008 bereikte zij op... bereikte zij de nummer 1 positie in meer dan 20 landen. Katy Perry dus, maar eigenlijk is de girl op radio's.
1: Bert van Lossen.
0: Wim van Plaat, liedjes met een i of artiesten die beginnen met een i, die zijn van harte welkom via de radio-step 06-456-7133 of via Facebook, facebook.com/Bert van Lossen. Dan nog even naar
2: de vraag
0: van Van Plaat, liedjes met een i of artiesten die beginnen met een i, die zijn van harte welkom via de radio-step 06-456-7133 of via Facebook, facebook.com/Bert van Lossen. Dan nog even naar
2: de vraag van vandaag.
0: Er zijn van die zinnen die vroeger heel normaal waren, maar waar kinderen van nu je waarschijnlijk glazig bij aankijken. Zoals, hey, spoel even die videoband terug. Of niet bellen, ik zit op internet. Even kijken wat jullie suggesties zijn. Toon uit het mooie Delden, waar kinderen naar van opkijken. Wil je mij even de typemachine aangeven? Ik denk dat ze de typemachine ook nog niet kunnen aanwijzen, Toon. Yveske die schrijft bij het buitenspelen, kom naar huis zodra de lantaarnpalen aangaan. Ja, dat was er ook wel eentje vroeger. Heb jij het dopje nog gevonden om singeltjes te kunnen draaien? Was altijd zoek vroeger. Charles, dankjewel. Els die denkt dat kinderen niet meer weten als je zegt er komt een schip met zure appels aan. Oftewel, het gaat zometeen regenen. Dankjewel voor het doorgeven. Joke Kieften belt. Dit vinden de kleinkinderen gek. Gewone zakdoeken. Ja, die bestaan nog steeds ook. En Janko uit Nieuw-Leuzen. Draai even het telefoonnummer van oma Bert. Ja, die vind ik wel leuk ook. Good morning.

Hij zingt nog steeds loopzuiver. Vorig jaar stond hij met het 40-jarig bestaan van Simply Red in Nederland voor een aantal concerten. Ik heb het over Simply Red, ben ik uit nog met z'n mannen. And if you don't know me by now, hoorde je voorbij trekken. Het is 10:56. We zitten midden in de Pim-Pam-plaat. Heb jij ook nog een leuke suggestie voor me? Laat het even weten. Zometeen krijg je ook een antwoord op de vraag: waarom worden we 's ochtends stijf wakker? Henrique Terwiel, dankjewel voor deze aanvraag. Let's make

0: I Don't Want to Wait, David Guetta samen met One Republic op Radio Oost. Zometeen natuurlijk het regionale nieuws hier op Radio Oost. Benjamin, je komt net aanschuiven. Wat heb je zometeen voor ons mee?
1: Het gaat zometeen over de IJssel. Die zakt richting het laagterecord. En een mogelijke dreiging met een vuurwapen in Deventer gisteravond.
2: Oeh. Bert, zullen we een spelletje doen?
0: Ja, we gaan dan nog wel even een spelletje doen vanochtend. Omdat we toch midden in Zone in Overijssel zitten. Zometeen ook nog een spelletje. En een antwoord op de vraag: waarom worden we 's ochtends stijf wakker? Dat hoor je zometeen hier op Radio.
3: Piep er niet zomaar tussenuit. Maar ga groots. Neem Terrasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terrasom.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Neem Terrasom op in je testament. Kijk op terrasom.nl.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
7: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
9: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
10: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loods in Noorden en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
11: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
10: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
0: Het is 10:30 precies op radio's. Het regionale nieuws nu met Benjamin Borgman.
1: Het pontje dat dagelijks voetgangers en fietsers van De Worp naar Deventer vervoert, heeft aan de Deventerkant nog maar een halve meter speling tot de bodem van de IJssel. Het waterpeil staat op 33 centimeter boven NAP. En daarmee komt het record van de zomer van 1959 in zicht. Toen stond het water slechts 25 centimeter boven NAP. Met het huidige schip, dat ongeveer 1,20 meter diep steekt, wordt het spannend of het pontje in de vaat kan blijven.
12: Je hebt hier nog wat water staan. Maar ja, als die halve meter er nog afgaat, ja, dan is het afgelopen. En je moet ook een beetje marge houden natuurlijk, omdat je als je een schip volpakt met passagiers en er staan er 100 op, ja, dan zakt hij ook weer 10 centimeter extra.
1: Vanwege de lage waterstand moeten voetgangers en fietsers nu een steile helling op en af om het pontje te bereiken.
13: Ja, heftig. Niet makkelijk. Maar goed, het is gelukt, hè? En ik had de helm op, hè? Dus uit voorzorg al de helm opgedaan.
14: Ah, het is wel echt stijl.
13: Echt stijl, inderdaad. Ja.
1: Het is wachten op regen. Tot die tijd wordt er alles aan gedaan om het pontje in de vaat te houden. De politie heeft gisteren 2 personen aangehouden in Deventer na een mogelijke dreiging met een vuurwapen. In de wijk Keizerslanden werd een straat volledig afgezet met politielint en agenten hadden kogelwerende vesten aangetrokken. Een auto en een woning werden doorzocht, maar er werd uiteindelijk geen wapen gevonden. Over de personen die zijn aangehouden is nog niets bekend. En vanwege blauwalg is het op verschillende plekken in Overijssel niet mogelijk om een frisse duik te nemen. Vakantiegangers op landgoedcamping Het Meuleman in De Lutte hebben dat ook gemerkt. Blauwalg is een domper voor de gasten, vertelt de beheerder.
14: Het is ontzettend balen, vooral omdat het precies op het moment kwam dat al die kinderen op vakantie willen. En gewoon zin hebben in camping, zwemmen, strand. En dan, dan heb je dat bericht. Dat is heel verdrietig. Nee, dan pink je wel even het traantje weg. Hè.
15: Ik kan niet meer afkoelen, ik kan niet meer zwemmen. Ja, dat vind ik niet leuk.
1: Gelukkig organiseert de camping wel andere activiteiten voor wat verkoeling. Maar ook bij De Lange Kolk in Den Nul is blauwalg. En bij camping Het Stepelenven wordt zwemmen ook afgeraden vanwege slechte waterkwaliteit. Wie toch het water in gaat, loopt kans op huidirritatie en maag- en darmklachten. Dat is het laatste nieuws. Meer Overijssels nieuws, dat vind je op oost.nl en in de Oost-app.
0: Dankjewel, Benjamin.
1: Yo.
0: Ik heb even het weer voor je. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Op een enkele lokale spetternaar blijft het droog. En wordt het 23 tot 25 graden. Er staat een matige noordwestenwind. En vanavond klaart het verder op en neemt de wind af.

I put a spell on you. CCR, Creedence Clearwater Revival, hoorde je op radio's. Vorig jaar stond Jan Fogerty nog in Amsterdam. Dat was een van de artiesten die ik graag nog een keer live zou willen zien. En dat is me dus gelukt. Begon een beetje strammetjes met zijn stemmetje. Maar later ging het hartstikke goed met Jan Fogerty. Mooi avond was dat, vorig zomer. Wetenschappers hebben een verklaring voor waarom we 's ochtends stijf wakker worden. Onderzoekers van de Universiteit van Manchester zeggen dat onze ledematen stijf en pijnlijk aanvoelen bij het opstaan, omdat de, hier komt die, biologische klok van ons lichaam ontstekingsremmende eiwitten onderdrukt tijdens de slaap. Wanneer we 's ochtends dan in beweging komen, probeert ons lichaam de achterstand in te halen, omdat de werking van deze eiwitten namelijk is uitgewerkt. Dit had je niet willen missen, dit nieuws, hè? Nee, dit onderzoek had je echt niet willen missen. 14 voor 11. Heb je nog een leuke suggestie voor me in het kader van de Pim-Pam-plaat? Pim-Pam-plaat, it's a long way there van de Little River Band. Groetjes, Alize.

0: van der Lubbe met zijn baan en de dijk. En ik kan het niet alleen. Aangevraagd door Mark Hoortman. Dankjewel via de Facebook.
1: Bert, zullen we een spelletje doen?
2: Dames en heren, doe het even zo. We gaan zo meteen leuke te borden.
3: En een boekje met propere overnachtingsadressen.

0: Pa-pa-da-pa.
1: De vakantiequiz.
2: Nou, we gaan hem even spelen, de vakantiequiz, want maak het af.

Nou, hoe gaat die verder? Dit liedje in Spanje, in Spanje. Welk woord zoek ik? Laat het me even weten via de radio. Zet 06 4567 1331. Tot zometeen, 11 uur.

0: kerstband.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
3: Geeft ruimte. De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
2: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
8: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
10: Mama, ik verveel me.
11: Wil je naar Designer Outlet Ochtrop?
10: Oh ja, dan ga jij shoppen en ik naar het kinderspeelparadijs.
11: En ik bespaar tot wel 70%. En we gaan ook nog lekker eten in een van de restaurants.
10: Pret voor de hele familie.
11: In Designer Outlet Ochtrop Duitsland. 20 minuten van Enschede.
12: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
13: Het laatste nieuws in Overijssel. Het pontje in Deventer heeft door de droogte nog maar een halve meter speling tot de bodem van de IJssel. 2 personen zijn gisteren aangehouden in Deventer na een mogelijke dreiging met een vuurwapen. Er werd uiteindelijk geen wapen gevonden. En 2 organisaties zijn het niet met elkaar eens over het beheer van de historische houtwallen langs de Nieuwe Twentseweg in Hellendoorn. Dat en ander nieuws in Overijssel lees je op oost.nl.
14: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
15: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn Palestijnse journalisten afgelopen maand ruim 100 keer aangevallen of gehinderd in hun werk. Dat meldt de Palestijnse Journalistenvakbond. De journalisten werden volgens de bond gevangen genomen, ondervraagd en mishandeld door het Israëlische leger of kolonisten. De vakbond zegt dat het voor Palestijnse journalisten steeds moeilijker wordt om verslag te doen van Israëlische militaire invallen en geweld door de kolonisten. Oekraïne heeft vannacht een massale droneaanval uitgevoerd op olieinstallaties, dat melden de Russische autoriteiten. Er zouden 12 doden zijn en 39 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhny-Kamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. De afgelopen 24 uur werd er bij Lobit gemiddeld 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Normaal is dat in augustus zo'n 2000 kub per seconde. Het lage water komt vooral door de droogte. Het komt ook uitzonderlijk vroeg, doordat de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder is gesmolten. Een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver van 60 die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uit graven, kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen daarvan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. Dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. 2 andere medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Er is een informatienummer geopend voor nabestaanden. Het weer, vanmiddag breekt de zon vaker door. In het noorden en nog een enkele bui. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. Morgen bijna overal weer zonnig, maar iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
16: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal.
0: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren. Ja, een...

0: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
1: Maar goed, het is gelukt, hè? En ik had de helm op, hè? Dus uit voorzorg al de helm opgedaan.
2: Radio Oost. Bert van Lossen.

0: Cock Robin met een van hun allergrootste nummer 1 hit geweest dit in de jaren 80. The Promise You Made. Ja, ik heb de vakantiequiz nog voor je. De opgave heb ik gegeven, maar ik ben nog op zoek naar het antwoord. Hè.
1: Dames en heren, doe het even zo. We gaan zo meteen leuke te borden.
2: En een boekje met propere overnachtingsadressen.

0: De vakantiequiz.
1: En dit zo'n liedje moest je afmaken. Oh,

0: van je. Je ligt de hele dag op.
1: Ja, ja, ja. En ik heb André van Buiten aan de telefoon. Uit het mooie Steenwijkerwold, de kop van onze mooie provincie. Ja, Dickie Woodstock net achter de rug, hè, bij jullie.
2: Ja, zeker.
1: Ja, mooi versie van.
2: Weer lekker achter de bar gestaan.
1: Ja, sta je elk jaar achter de bar bij Dickie Woodstock?
2: Ja, elk jaar weer.
1: Ja, wat was het hoogtepunt volgens jou?
2: Nou, ik stond buiten in de tent, dus van die grote tent heb ik niet zoveel meegehouden. Ja, van de rest krijg je eigenlijk weinig mee, hè.
1: Ah, maar...
2: Het is eigenlijk het gebied waar je staat, maar de buitenbarretjes zijn dat zo, dat van de binnen grote tenten krijg je eigenlijk weinig mee.
1: Maar het is wel mooi om elk jaar gewoon achter de bar te staan.
2: Het is geweldig, ja.
1: Ja, nee, dat kan ik me eens bij voorstellen. Mooi festival daar in de kop van onze mooie provincie. Je woont daar mooi, daar in Steenwijkerwold.
2: Ja,
1: maar
2: ik weet.
1: Wat is volgens jou het goede antwoord?
2: Op het balkon.
1: Op het balkon? Nou, we hebben er één.
3: In Spanje schijnt altijd de zon.
1: Nou, op zon, hè? Ja.
3: In Spanje. Je ligt de hele dag op je balkon.
1: Nou, helemaal goed, André. Gefeliciteerd met deze.
2: Ja, dankjewel, Bert.
1: Jij krijgt van mij een sportieve waardebon van €42. En bedankt voor het meespelen.
2: Oké, mooi, hoor.
1: Ja, en ik wens jou een fijne dag vandaag.
2: Ja, jullie ook nog. Veel succes.
1: Groetjes, doei. Dag, André. Okay.

luister je naar Radio Oost. Nieuwe muziek op Radio Oost. Laat me even weten wat jij ervan vindt. De nieuwe single van de 3J's.

0: beste klassiekers hoor je hier tijdens de zomer in onze mooie provincie Overijssel. Andrew Gold en Never Let Her Slip Away. En we hebben natuurlijk ook de meest zomerse verslaggever. De provincie gestuurd in deze laatste week. Bart Kieft, je was hier in Raalte. Waar ben je nu?
1: Ja, ik weet niet of je het hoort, Bert, maar aan de koffie in het centrum van Heino. Ja, en het is hier lekker druk. Dan denk je van, de zomer is bijna voorbij. Mensen trekken zich weer terug in hun huizen. Nou, allerminst, goedemorgen, mannen.

0: Dat het groot feest kan losbarsten straks.
1: Ja, en dat is allemaal opgehangen aan die pompen. Hè? Die legendarische waterpomp, historische pomp, leugenpomp.
0: Leugenpomp.
1: Hoe zit dat precies?
2: Ik weet het niet, maar ik kom uit Zwolle, dus ik ben
0: Ik weet wat. Nou, het verhaal is dat hier vroeger een voerman van Zwolle naar Deventer ging. En dan kwam hij binnendoor langs een dorpje met een kerk. Dat is dus later heen nog gebleken. Maar goed, de voerman ging naar het café en het paard wou water drinken bij de pomp. Maar die voerman had zich niet populair gemaakt met een leugen. Op het moment dat je liegt, komt er geen water uit die pomp. Dus dat paard dat stond te verdorsten, want de voerman had weer staan te liegen natuurlijk.
1: Ja, dat is weer een raar verhaal opgehangen. En wat dat betreft, bij jullie komt er water uit de pomp?
0: Nee, ik drink al die koffie.
2: Nooit één keer.
3: Nee, we hebben dood gehad, nee.
1: De dames toch wel, hè? Goud eerlijke dames. Er zit geen leugentje bij, toch?
4: Wat vertellen, komt er echt water uit de pomp.
1: Oh, ja. af en toe een leugentje om best wil?
4: Ja, tuurlijk, hoort erbij.
1: Zit ook lekker aan de koffie. Die pompdagen die komen er dus aan. Wanneer precies?
0: Nou.
1: Terwijl ik nog even een slokje van mijn koffie neem.
0: Volgende week woensdag is. Ja. Ja. Ja, eigenlijk officieel begint het op maandag al een beetje. Want dan wordt er al uit voorbereiding getroffen en dan moet bier bij gedronken worden dan. Maar op woensdag dan barst het los.
1: Ja, en heel kort, hoe ziet het programma eruit?
3: Ik weet niet hoe het programma rest.
2: Nee, ik ook niet, maar ik ga weg.
1: Alleen maar mannen met handen over elkaar koffie drinken.
0: Nou, woensdag is de start dan. Op donderdag is er een jaarmarkt. Vrijdags is er veel te doen, activiteiten met sport en jeugd. Ja. En op zaterdag is hier de rommelmarkt Boeldag.
1: Is niet gelogen allemaal, hè?
0: Nee, dus, volgens mij heb ik gelijk.
1: Er trouwt niemand meer in Eindhoven.
3: Het water niet nou, klateren.
0: Ja, en dan zondags is er een oldtimer toertocht rond. En dat wordt gezamenlijk gevierd rond 2:30 bij de kerk.
1: Kijk, hartstikke mooi. Wat ik weet, uit het verleden had je ook het paal zitten hier.
0: Ja, heb ik aan meegedaan.
1: En?
0: Ja, ik heb op de paal gezeten.
1: Ja, hoe lang?
0: Ik heb 3 dagen volgehouden. En toen was er het bosfeest ook verderop. En toen ben ik eraf gegaan, maar ik had meer belang bij het bosfeest.
1: Ongelooflijk. Dat is iets van de jaren 80 was dat vooral.
0: Ja, ja.
1: Daarna nooit meer.
0: Nou, ik heb niet meer gedaan. Er heeft een aantal jaren wel plaatsgevonden. Maar dat is uit. Dat is niet meer.
3: Het is niet meer.
1: Oké, ik geloof.
0: Zet de moeite naar Derensvaart.
1: Kijk, ja. Ik geloof jullie op je woord. Voor mij het kopje koffie bijna op. Een glaasje water heb ik gratis bijgekregen.
0: Ja. Mm. Zomaar uit die pomp.
1: Dit is uit de pomp. De Heino's pomp.
2: Ja, het is grondwater. Ik weet niet of het te drinken is, hoor.
1: Vanzelf, een krampje hier, een krampje daar. Op weg dus naar de pompdagen hier in Heino. Zittend aan deze stamtafel bij het dorpshuis. En hier wordt niet gelogen.
0: Nee, natuurlijk niet.
3: Wij liegen niet.
5: We hebben geen leugenbankje.
2: Ik kan me niet voorstellen dat iemand hier de waarheid spreekt.
1: Okay. Dank jullie wel. Geniet nog van de koffie van het mooie weer. De laatste weken, althans. Voorlopig wordt er nog mooi weer voorspeld. Heerlijk om hier even te zijn in Heino. En geniet straks allemaal van de pompdagen.
5: Nou, even een applaus.
1: Oh.
6: Zo, Bart, je dag kan niet meer stuk, hè?
5: Mijn dag kan niet meer stuk.
7: Lekker kopje koffie, dank u wel hoor.
2: Koffie, lekker maar geen koffie.
5: Nou,

0: Tussen jou en mij hoorde je voorbij trekken hier op radio's. Het is 11:30 geweest. Zo meteen het nieuws met Benjamin Borgman. Wat heb je voor ons mee, Benjamin?
1: Nou, helaas wel een triest bericht. Cor Havelaar, daar moeten we over gaan praten. De oprichter van de Twentse Wensambulance is helaas overleden. En we gaan het hebben over de zonsverduistering natuurlijk.
0: En zo meteen Teddy Swims nog voor je. En in Gouden Fout vandaag de nummer 1. 30 jaar geleden, de zomerhit van 1996, Killing Me Softly van de Fugees. Is het een gouden liedje of is het volgens jou een fout liedje?
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
0: Hoppa!
2: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
5: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
6: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
11: vakantie!
10: ANWB en gaan.
12: Voor de grootste keuze

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
2: Het is machtig mooi, man!
1: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
2: Je komt de leukste luidjes tegen.
3: Een praatje maakt je dag.
4: Dit is een boodschap van Sieren.
5: De maatschappij, dat ben jij.
6: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
7: Het is 11:55, het regionale nieuws met Benjamin Borgman.
8: Cor Havelaar, de oprichter van de Twentse Wensambulance, is zaterdag overleden. Dat meldt de stichting Wensambu Overijssel. De organisatie vervoert al bijna 20 jaar mensen die langdurig ziek zijn naar een plek waar zij nog graag naartoe willen of om een wens in vervulling te laten gaan. De Twentse Wensambulance groeide uit tot Wensambulance Oost-Nederland. Er zijn inmiddels bijna 7000 wensen vervuld. Havelaar was ook de oprichter van de tweede wensambulance van Nederland en speelde een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de landelijke organisatie. Cor Havelaar was 83 jaar. In Dalfsen, Ommen en Hardenberg wordt vandaag actie gevoerd door boeren tegen de voorlopige stikstofplannen van het kabinet. Het is nog onduidelijk wat daar precies gaat gebeuren. De afgelopen weken hebben er meerdere boerenprotesten plaatsgevonden, onder meer op snelwegen. Wegen werden geblokkeerd door trekkers met afgeplakte kentekens. Er werden geen boetes uitgedeeld en dat is volgens deze deskundige wel te verklaren.
9: Burgerlijke ongehoorzaamheid, het bewust overtreden van regels, zolang je dat zonder geweld doet, ja, valt dat dan toch onder de bescherming van dat demonstratierecht. Maar dat betekent niet dat je alles mag doen. Het betekent vaak dat de politie wat terughoudender zal zijn met ingrijpen. En dat ze vooral ook proberen deescalerend op te treden. Als je bepaalde regels overtreedt in het kader van een demonstratie, dan zegt de rechter toch vaak, als dat in het kader van een demonstratie is, dan leg ik bijvoorbeeld een lagere straf op. Of ik leg geen straf op.
8: Het ingrijpen van de politie kan per situatie verschillen, vertelt de deskundige. Door de droogte van de afgelopen tijd zakt het waterpeil in de IJssel naar een laagste record. Het pontje in Deventer heeft aan de Deventerkant zelfs nog maar een halve meter speling tot de bodem van de IJssel. Het waterpeil staat op 33 centimeter boven NAP. Het laagste niveau ooit was 25 centimeter. Dat was in de zomer van 1959. En met het huidige schip dat ongeveer 1,20 meter diep steekt, wordt het spannend of het pontje in de vaart kan blijven. En bij het woord zonsverduistering gaat het hart van sterrenkundige Hans van der Meer sneller kloppen. Hij reist al 20 jaar de hele wereld rond om ze te zien. En daarom zit hij woensdag in Spanje, omdat daar de zon helemaal verduisterd is.
10: Het is relatief dichtbij, het is ook nog in de zomervakantie. Dus ik denk dat het best wel druk is en ik zal me niet verbazen. Ik heb het bij andere verduisteringen wel eens meegemaakt dat er TT-achtige campings opgezet worden, omdat er gewoon heel veel toeristen komen.
11: Het is populair?
10: Het is heel populair, ja. Het idee dat je op dat moment, jij, de maan en de zon, die staan nog op één rechte lijn.
11: En dan staat Hans van der Meer uit Assen te genieten.
10: Zeker weten.
8: De sterrenkundige heeft een boek bij zich uit 1886, waarin al uitgerekend is wanneer alle zonsverduisteringen te zien zijn. Hij waarschuwt mensen wel om echt een eclipsbril te dragen, omdat je anders je netvlies beschadigt. Op veel plekken zijn de brillen uitverkocht. Zo heeft sterrenwachten Cosmos in Lathrop er geen één meer op voorraad.
7: Onze Margot gaat er ook naartoe, hè?
8: Ik wilde net zeggen, inderdaad. Ja. Misschien komen ze elkaar nog wel tegen. Wie weet.
7: Waar was jij? Ja, jij was nog niet geboren, volgens mij, laatste.
8: Ik was min 1, van 1999, toch?
7: Ja. Kok was de minister-president in ons land. We betaalden nog met guldens. Ja.
8: Dat heb ik allemaal niet meegemaakt. Min 1 was ik.
7: Ja, ik lag ergens op een strand op Creta. Maar toen was het rond het middaguur.
8: Oké.
7: Dus het 12:01 volgens mij. Ja. En nu is het in de avond.
8: Ja, 10:08, 11:08, zoiets.
7: Ik heb even het weer voor je hier op radio's. De komende woensdag is het misschien wel mooi. Waar was jij in 1999 tijdens de vorige zonsverduistering? Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Op een enkele lokale spet daarna blijft het droog. En het wordt 23 tot 25 graden. Zometeen natuurlijk het uitgebreide weerbericht.
12: Ik weet het.
13: Een onmogelijk weetje.
7: Volgens onderzoek geeft 10% van de mannen toe dat ze iets niet kunnen waarvan je misschien denkt, dat kan toch iedere man? Wat is het? Denk jij het te weten? Stuur even een appje naar onze radio-app 0645671331. En Killing Me Softly, is dat een gouden of is dat een fout liedje van de Fugees? Want die stond vandaag in 1996 op 1. Ik kan het antwoord even geven via radio-app. Ivinke vindt het een gouden liedje, Ivinke vindt het...

Swing Out Sister uit de jaren 80 en Surrender. Leuk dat je luistert trouwens. Heel veel mensen hebben de zonsverduistering van 1999 nog op het Netflix. Ja, ik was op Kreta, kan ik me nog herinneren. En Els, zonsverduisteringen hebben we in 1999 thuis gezien met mijn kinderen. Die waren toen 5 en 8 en toevallig gisteren nog over gehad. En een van mijn zoons had het over een emmer met water kijken. Ik kan mij niet meer herinneren, maar het zal vast zo zijn. Maar met welke reden? Vraagteken, vraagteken. Ik weet het ook niet. Els, dankjewel voor je vraag. Goedemorgen Bert, we waren in 1999 op vakantie in Noord-Italië. Hadden met 8 personen 1 brilletje. Groeten Gert en Marjan. Dankjewel voor het doorgeven. Waar was jij in 1999? Daar gaan we woensdag natuurlijk ook uitgebreid over praten hier op de radio. Volgens onderzoek geeft 10% van de mannen toe dat ze iets niet kunnen waarvan je misschien denkt, dat kan toch iedere man? Wat is het? Is het A, een barbecue aansteken? B, een stropdas knopen? Is het C, een autoband verwisselen? Of D, een plank rechtop hangen? Wat is het goede antwoord? Dus volgens onderzoek geeft 10% van de mannen toe dat ze iets niet kunnen waarvan je misschien denkt, dat kan toch iedere man? Zometeen, in goud of fout. Fugees, vandaag precies 30 jaar geleden stonden zij op nummer 1 met Killing Me Softly. Is het een gouden of is het volgens jou een foutbietje? Laat het even weten.

0: 1996 was dit de bovenste beste, was dit de zomerhit. Ik heb het over Killing Me Softly van de Fugees, origineel natuurlijk van Roberta Flack. 75% vindt dit een gouden liedje en 25% vindt dit een fout liedje. En deze versie is dus opgenomen in de gouden lijst van radio's. Killing Me Softly, dus vandaag precies 30 jaar geleden op nummer 1. Dan nog even, ja, dan nog even. Ja, wat was nu het goede antwoord? Volgens onderzoek geeft 10% van de mannen toe dat ze iets niet kunnen waarvan je misschien denkt, dat kan toch iedereen? Het goede antwoord moet zijn, antwoord C, een autoband verwisselen. Gefeliciteerd, Joke, want jij had het goed en je krijgt een bon.
1: Zin in een echt zomeravontuur? Stuur ons je mooiste, leukste of gekste zomerfoto. En maak elke week kans op een onvergetelijke ballonvaart in de RTV Oost Luchtballon. Pak die camera, leg jouw zomermoment vast en wie weet zweef jij binnenkort hoog boven Overijssel. Ga naar oost.nl/zomer en stuur je foto in. Zomer.
2: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
3: Hij is onderweg.
2: Wie?
3: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
2: Top. Koffietje, ik trakteer.
3: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
7: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
8: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
7: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
8: Nu bij Dirk Westland Barbecue Salades. 450 gram, 2,79.
9: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste!

0: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
1: Heel veel bekende merken bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwdingen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland.
2: Het laatste nieuws in Overijssel. De politie deelde vanwege prioriteit en het demonstratierecht geen boetes uit tijdens de boerenprotesten van de afgelopen weken. Een auto is gisteravond in Overdinkel frontaal tegen een boom gebotst en daarna in de sloot beland. Eén persoon is naar het ziekenhuis gebracht. En de IJssel zakt richting het laagste record. Het pontje in Deventer heeft nog een halve meter speling tot de bodem. Meer nieuws op oost.nl.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De waterstand in de Rijn is zo laag dat de doorvaart op de rivier binnenkort onmogelijk wordt door een blokkade tussen Koblenz en Mainz. Daarvoor waarschuwt de Duitse vakbond voor de binnenvaart. Vanochtend bleek dat er nog nooit zo weinig water door de Rijn stroomde als nu. De afgelopen 24 uur werd er bij Lobit gemiddeld 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Normaal is dat in augustus zo'n 2000 kuub per seconde. Door de droogte wordt niet alleen de Europese binnenvaart geraakt, de natuur is dor en de waterkwaliteit gaat op veel plaatsen achteruit. Oekraïne heeft vannacht een massale droneaanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden Russische autoriteiten. Er zouden 13 doden zijn en 48 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhnekamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij de Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. De Australische politie heeft gisteren de handen vol gehad aan een opmerkelijke moordzaak. Op een verlaten landweg in de deelstaat New South Wales werd een koffer gevonden met een lichaam erin, meldt omroep ABC. De politie stelde een uitgebreid forensisch onderzoek in. Het bleek een levensgrote sekspop, compleet met haar, kleding en een neuspiercing. De voetbalbonden van Europa, Azië en Noord- en Midden-Amerika en de Cariben hebben opnieuw uitgehaald naar FIFA-voorzitter Infantino. Eerder deden de bonden dat ieder voor zich, nu uiten ze hun zorgen in een gezamenlijke brief. De UEFA, AFC en CONCACAF vinden dat Infantino met zijn omstreden WK-plan de voetbalwereld heeft misleid en daarmee het vertrouwen in hem heeft geschonden. Ze hekelen het interne onderzoek dat de FIFA naar de gang van zaken heeft ingesteld en eisen een onafhankelijk onderzoek. Het weer. In het noorden kan wat regen vallen. Verder flinke zonnige periode. Temperaturen 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
0: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
6: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
3: Radio Oost. Bert van Lossen.

0: In Groot-Brittannië is het vandaag Duran Duran Appreciation Day, oftewel gewoon Duran Duran Dag.
1: Bert van Lossen.
0: Is There Something I Should Know, hoorde je dus van Duran Duran. En Duran Duran kun je natuurlijk ook op de dobbelsteen zetten. Want ik ben op zoek naar 6 leuke liedjes uit de jaren 80. Laat me even weten waar je zin in hebt. Zometeen hier op Radio's Raad de Plaat. Bart Kieft komt ook nog even terug in dit uur. En natuurlijk het uitgebreide weerbericht hebben we vandaag. En de beste muziek uit de jaren 80.

0: Get on your feet. Gloria Estefan hoorde je hier op radio. Ze zat natuurlijk ook in de Miami Sound Machine. De eerste muzikale kennismaking in de jaren 80 was natuurlijk met het liedje Dr. Beat. Hè? Zo in Overijssel de laatste week met onze zomerse verslaggever Bart Kieft. Hij was al bij Roda Raalte, bij het koffiehuis in Heino. Ik ben wel jaloers op die mannen. Elke ochtend lekker een bakje koffie praten of drinken. En dan alle wereldproblemen uit de wereld te helpen. Hè? Heerlijk toch, Bart?
1: Ja, heerlijk om overal en nergens zomaar binnen te vallen en te praten over datgene wat de mensen beweegt. En dan vooral met het zomer in Overijssel gevoel, datgene waar we nu mee op pad gaan. Op dit moment terechtgekomen net buiten Heino. Je hebt hier het summercamp, dus net even ten zuiden van Heino. En hier ook in dit prachtige gebied, dit coulissenlandschap met weideland en met prachtige dikke oude eiken, ben ik terechtgekomen bij de ecologische boerderij van de familie Overijs. Jan Overijs, ja... Heerlijk om hier te zijn.
2: Nou, welkom. Mooi dat je dat zo vindt.
1: Hoe heb jij, hoe hebben jullie als ecologisch bedrijf, boerenbedrijf, de zomer beleefd? Een vooral warme, droge zomer.
2: Ja, het is niet zoveel anders dan de laatste paar jaar. Maar het is erg droog. En wij moeten dan de duurdere gewassen ook gaan beregenen, helaas. Anders komt er niks van terecht. En voor de dieren... Kijk, bij dit soort bedrijven als wij hebben, de dieren hebben veel ruimte en ze komen al buiten. En er staan bomen om de stal, dus ze hebben wel schaduw. Dat valt wel mee.
1: Ja, dat kan. Is het extra lastig voor een biologisch dynamisch bedrijf om alles te laten lopen zoals het moet lopen tijdens deze weersomstandigheden, als je het vergelijkt met de standaard reguliere landbouw?
2: Ik denk dat we qua dieren makkelijker hebben. Want er zitten minder dieren in een hok. En zoals ik zei, ze kunnen naar buiten. En als je zorgt voor een beetje bomen eromheen... en er is een deels overkapping... de dieren hebben er weinig last van. Maar met de planten, ja, dan zitten we net als in het niet-biologische, de droogte. En daar bij de granen gaan we niet beregenen. Die zijn ondertussen al geoogst. Die hebben er ook minder last van gehad. Maar bij de andere gewassen, suiker, mais en de aardappel, pompoenen... daar zijn we aan het beregenen. En daar hebben we zelfs wat nieuwe bronnen moeten of kunnen slaan.
1: Ja, en wat zijn dat dan voor bronnen? Want je hebt natuurlijk hier de waterhuishouding, dat doen de waterschappen. Dat zijn de weteringen die overal en nergens lopen. En die heel snel en heel makkelijk al dat water tegenwoordig laten weglopen. Iets te snel wat jou betreft?
2: Ja, we zitten nog met de situatie van 1970. Toen zijn hier weteringen verbreed en veranderd en allemaal rechtgemaakt.
1: Het is niet meer van deze tijd natuurlijk, want je kunt er lang en kort over praten. Dat klimaat is aan het veranderen. Weet jij ook?
2: Ja, daarom. En eigenlijk zijn we toe aan een nieuwe ronde. We hebben het waterschap ook gevraagd met een paar mensen uit de buurt hier... die er ook last van hebben, van de droogte. Van kun je geen stuwen maken, het water lang vasthoudt.
1: En welke reactie krijg je dan?
2: Tot nu toe negatief, dat ze niet willen. En waar het nu op vast zit, weet ik niet, maar ik denk financieel. Maar er zal een nieuwe ronde moeten komen eigenlijk, want ze zijn toen uitgegaan van nooit meer wateroverlast. Maar we moeten naar nooit meer droogte, dus we moeten eigenlijk verzamelen.
1: Retentiegebieden noemen ze dat geloof ik ook. Opslaggebieden waar het water dan tijdelijk kan verblijven, om het zomaar uit te drukken. Ik kijk om mij heen, het boerenbedrijf van jou. Ik zie daar

0: Zijn we wel paraat.
1: Ja, met een terras hier ook. Hebben jullie een goede zomer gehad? Wat betreft het boerenbedrijf, maar ook wat betreft de aanloop van mensen, van toeristen bijvoorbeeld. Hier lekker op het terras, in de winkel.
0: Ja, we zijn heel gelukkig met de winkel en ook met klandizie. Er komen steeds nieuwe klanten bij. En de oude proberen we vast te houden. En we proberen bij de tijd te zijn. En het terras is eigenlijk voor de toeristen die er langskomen.
1: Ja. Ben jij een blije boer? Want je bent nog steeds een boer natuurlijk.
0: Ja, ik doe wel minder, maar ik ben heel blij eigenlijk. We zijn ook blij dat we de keuze gemaakt hebben.
1: Voor biologisch dynamisch, voor ecologisch.
0: Ja, in 1994 zijn we omgeschakeld en we zijn daar heel erg blij om. Heel erg blij om.
1: Alleen het moet meer wat jou betreft. Verderop hebben we nog een bedrijf, een biologisch bedrijf, maar nog te weinig.
0: Ja, we zitten met twee biologische supermarkten dicht bij elkaar. En die draaien allebei prima. En we zitten met een stuk of 7, 8... biologische varkenshouders, dus wat dat betreft is Heino of Salland de hoofdstad van de biologische varkenshouders.
1: Kijk eens, een grote biologische dynamische vlek hier in Salland.
0: Een enclave is het gewoon. het zou nog veel meer kunnen zijn als mensen, als boeren, eens proefden aan hoe een biologische boer werkt en hoe de biologische boerderij werkt, dan denk ik dat ze nooit meer terug zouden willen.
1: Nou goed, dat hebben we gezegd, dat heb jij gezegd. Een beetje reclame gemaakt voor het biologisch dynamische landbouwbedrijf in deze zomer. Met dus een goede aanloop, het terras dat af en toe lekker vol zat. En nu op weg naar een nieuw seizoen, hè, richting de herfst. Heb je er ook wel zin aan?
0: Jazeker, alle seizoenen hebben iets leuks. Alhoewel ik zelf wel hou van een beetje warmte. Ja. Maar zometeen komt de oogst van de pompoenen en de aardappelen.
1: En laat het water maar komen, de regen.
0: Ja, en ja, het komt zoals het komt en je hebt je aan te passen.
1: Dankjewel, je hebt je aan te passen, Bert. Dat zijn mooie laatste woorden hier van Jan Overijs. En we zitten op zijn prachtige terras, net even ten zuiden van Heino, in dat heerlijke coulissenlandschap. Ik kan hier nog wel even blijven zitten.
2: Nou, blijf lekker zitten, zou ik zeggen. Dankjewel, Bart.
1: Nee, dat kan niet.
2: Oh, je moet de hele dag nog verder, hè? Ja. Vanmiddag nog bij Oena ook. Goed, we spreken elkaar morgen. Hoi, dag Bart.
3: Yo.
2: Op de dobbelsteen op 1, Toto LBOVU. Op 2, Julio Iglesias, To All The Girls I've Loved Before. Duran Duran op 3 met een reflex. Op 4, Paolo Cante. Op 5, Ricardo Cocciante. Ik heb er nog eentje over.

0: Maar natuurlijk ook een kerstklassieker nog steeds. Ik heb het over José Feliciano. Maar in de jaren 80 scoorde die ook een zomeetje. Het Pontje Cantay. Het is 2:30. Goedemiddag, Wieke.
1: Bert, goedemiddag.
0: Nou,
1: hoe is het?
0: Ja, goed. En met jou?
1: Ja, wel goed.
0: Beetje leuk weekend gehad jij?
1: Een beetje rustig aan.
0: Heb je het rustig aan gedaan?
1: Ja, ik merk die zwangere buik wordt een beetje zwaarder. Dus ik moet af en toe even een dutje doen bijvoorbeeld.
0: Nou, heerlijk. Nou, ik ben gistermiddag ook een paar keer in slaap gevallen.
1: Ja.
0: Ik heb gisteren PEC Zwolle tegen Ajax gezien en Heerenveen tegen Twente.
1: Ja, daar kon je wel bij in slaap vallen.
0: Ja, daar werd ik niet echt vrolijk van.
1: Nee, dat
0: maar
1: snap ik.
0: Ik was afgelopen zaterdagavond in de Adelaarshorst.
1: Ja.
0: De eerste 20, 25 minuten waren ook niet groot.
1: Maar daarna?
0: Maar de sfeer?
1: Ja.
0: Ah, wat
1: hoe
0: mooi.
1: Zat dat met die parachutisten?
0: Ja, die eerste.
1: Ik heb een paar video's op Instagram gezien dat er midden in de Adelaarshorst parachutisten landen.
0: Ging allemaal goed, behalve de eerste. Die kwam tegen het reclamebord aan.
1: Zag er niet lekker uit.
0: Die heeft alles afgescheurd, dacht ik. Maar die is toch al lopend het stadion uitgegaan.
1: Oké, gelukkig.
0: Ja.
1: Gelukkig maar.
0: Maar dat was mooi. Mooie sfeeractie. Was echt een hartstikke leuke avond.
1: Ja.
0: En Jozef Oosting voelt zich als een vis in het water in Deventer.
1: Ja, die stond te glimmen. Dat mooie spandoek dat hij kreeg aangeboden.
0: Had ik een jaar niet meer gezien bij Jozef. Want vorig seizoen stond hij echt onder druk bij FC Twente.
1: Ja.
0: Maar wat een aardige, lieve man is
1: het. Dat is het. Het is hem van harte gegund.
0: Ja, zeker. Ja, nee.
1: Dat, ja, dat is
0: echt.
1: Toch?
0: Als ik het één iemand gun, dan is het Jozef Oosting. Die is altijd zichzelf.
1: Zo is het.
0: Zometeen in het nieuws.
1: We gaan het hebben over een rechtszaak. Ook een beetje gerelateerd aan Go Ahead Eagles trouwens. En we gaan kijken bij de IJssel.
0: Ah, je gaat op
1: ja?
0: De IJssel.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 0767 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
8: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
9: Mama, ik verveel me.
10: Wil je naar Designer Outlet Ochtrop?
9: Oh ja! Dan ga jij shoppen en ik naar het kinderspeelparadijs.
10: En ik bespaar tot wel 70%. En we gaan ook nog lekker eten in een van de restaurants.
9: Pret voor de hele familie.
10: In Designer Outlet Ochtrop Duitsland. 20 minuten van Enschede.
11: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal.
0: Het is 12:30. Het regionale nieuws nu met Wieke Esterdo.
1: Er staan 3 mensen uit Enschede voor de rechter vandaag. Worden verdacht van het plegen van geweld. Het zou zijn gebeurd bij een tankstation langs de A1 bij Wilp, net over de grens. 2 verdachten zouden daar ruim een jaar geleden Go Ahead Eagles supporters hebben mishandeld. Die kwamen terug van een uitwedstrijd bij RKC. En supporters van Go Ahead en Twente gingen die avond de confrontatie met elkaar aan langs de snelweg. Een 3e verdachte zou die avond een politiehond hebben mishandeld door het dier meerdere keren te schoppen. Het is niet best, 3 mensen dus voor de rechter vandaag.
12: Cor Havelaar, de oprichter van de Twentse Wensambulance, is overleden. Dat meldt de stichting zelf. De organisatie vervoert al bijna 20 jaar mensen die heel ziek zijn naar een plekje waar ze nog een keer naartoe willen. Die wensambulance groeide uit tot de Wensambulance Oost-Nederland. Inmiddels zijn bijna 7000 wensen vervuld. Havelaar was daar dus de bedenker van. Afgelopen weekend is hij overleden en 83 jaar geworden. Hulpdiensten zijn vanochtend uitgerukt naar Adorp voor een losgeslagen boot. Die was losgeraakt van zijn ligplaats en honderden meters afgedreven. Buren zagen het ding drijven en belden de politie. Er bleek uiteindelijk niemand aan boord te zitten. De brandweer heeft uiteindelijk die boot op sleeptouw genomen en naar een veilige plek gebracht. Hoe die boot kon losraken, dat is niet bekend. En van het ene bootje naar het andere bootje. Het pontje bij Deventer heeft het lastig. Ze hebben nog maar een halve meter speling tot de bodem van de IJssel. Door de droogte is het water enorm gedaald. Het waterpeil staat daar nu op 33 centimeter boven NAP. En daarmee komt het record van de zomer van 1959 in zicht. Met het schip dat ongeveer 1,20 meter diep steekt, wordt het dus spannend of het pontje kan blijven varen.
13: Je hebt hier nog wel wat water staan, maar ja, als die halve meter er nog afgaat, ja, dan is het afgelopen. En je moet ook een beetje marge houden natuurlijk, omdat je zo'n schip volpakt met passagiers en er staan er 100 op, ja, dan zakt hij ook weer 10 centimeter extra. Hè?
12: Ja, vanwege de lage waterstand moeten voetgangers, fietsers en toeristen nu een steile helling op en af om dat pontje te bereiken. En deze vrouw die had zich wel aardig voorbereid, ja, toch?
0: Dit is echt de quote van de dag.
12: Nou,
0: dit.
12: Kom
14: maar goed, het is gelukt, hè? En ik had de helm op, hè? Dus uit voorzorg al de helm op gedaan.
12: De helm op, om überhaupt met je fiets beneden te komen. Ja. Ja, normaal is dat een rechte plank en nu gaat hij recht naar beneden. Hartstikke gevaarlijk. Maar goed, het is wachten op regen, sowieso, voor heel veel mensen en eigenlijk voor ons allemaal, laten we het wel wezen. En tot die tijd wordt er alles aan gedaan om dat pontje in Deventer in de vaart te houden. We houden dat voor je in de gaten.
0: Een lieve vrouw.
14: Ja, maar goed, het is gelukt, hè? En ik had de helm op, hè? Dus uit voorzorg al de helm op gedaan.
12: Deze ga jij vaker gebruiken,
0: ja,
12: denk ik.
0: Ja, zo.
12: Sla maar even op voor. Deze is multi-inzetbaar.
0: Ja, deze. Hij heet nu ook BVL Helm op.
12: Nou, die gaan we bewaren. Ja. Een prachtig quoteje wat dat betreft. Maar goed, de droogte. Er zit voorlopig geen regen aan te komen, maar Gita, die weet dat beter dan ik.
0: Oh, wat een brug.
12: Ja.
0: Meer dan een IJsselbrug.
12: En zo is het.
15: Brug, geen stijl naar beneden. Goedemiddag. Hoi.
0: Ja, nee, ik, mooie quotejes, daar ben ik dol
12: op.
0: Als radioman. Maar dit was echt. Dit bezorgde mij een glimlach vanochtend. Toen ik het hoorde bij Marcel samen met Benjamin in de ochtend. Hey, Grita, goedemorgen.
15: Goedemorgen.
0: Ik heb jou ook gehoord vanochtend. Want Marcel en Benjamin hadden het over bewolking. Dat het niet echt zomers wilde worden boven Hengelo. Is dat inmiddels wel het geval?
15: Nou ja, volgens mij was het vanochtend ook al wel aardig zomers. Ja. Maar soms is de lichtinval zo waarschijnlijk dat het lijkt misschien of het heel bewolkt is. Maar er is wat hoge bewolking langs getrokken. En verder zie je nu overal wel vrij veel stapelwolken. Maar het ziet er heel vriendelijk uit. En vanuit het noordwesten, vanuit Friesland, wordt die bewolking ietsjes dikker. In Dokkum wordt een buitje gemeld. Jawel. Dus nou ja, het is een beetje hopen dat wij, nou misschien in de kop van Overijssel, ook net nog een buitje eruit persen. Het zal weinig voorstellen. Er staat ook nog een stevig windje uit het noordwesten. Die is wel vaak vol windkracht 4. En de temperatuur is al gestegen naar 22 tot 26 graden van west naar oost. En die zal daar een beetje omheen blijven slingeren. Met die noordwestenwind wordt ietsjes frissere lucht aangevoerd. Maar de zon komt ook weer wat hoger. Dus dat heft elkaar een beetje op.
0: Het is een soort warming-up voor die hittegolf die eraan komt.
15: Ja,
0: hè?
15: We doen een warming-up. Dat klopt, ja. Ja, ja, morgen ook voor ons doen dan deze zomer een bescheiden dag. Met 22 tot 25 graden. Veel zon. Minder wind dan vandaag. Is ook wel lekker, want die wind is ook steeds behoorlijk droog. En ja, zo'n drogende wind. Ja, we hebben al zoveel verdamping. En we hebben natuurlijk al die droge humuslaag overal liggen. Dus die willen we eigenlijk niet. Maar de droge lucht die gaat ook woensdag en donderdag toch wel een rol spelen. Alleen dan waait die niet meer vanaf zee, maar uit het oosten. Later uit het zuidoosten. Ja, dan wordt het warm. Woensdag 8, 29 graden. Met dus een lage luchtvochtigheid, oftewel een heel laag dauwpunt, betekent eigenlijk dat de hitte best wel goed te verteren is voor de meeste mensen. Ook gisteren was dat het geval. In de schaduw voelde je, nou, ja, die lucht is zo droog, ik kan goed mijn warmte kwijt. Prima, dat zal woensdag en donderdag ook wel zo zijn en vrijdag ook. En ja, die temperatuur die gaat zo richting de 3, 34 graden op de vrijdag. Dat lijkt volgens nog de heetste dag te worden.
0: Oké, en dan na vrijdag, het weekend, heb je daar dan een beetje inzicht in?
15: Ja, na vrijdag zie je dat in het weekend de wind weer teruggaat naar de noordwesthoek. Dat is de kadans van deze zomer. En hij is dan weer aflandig met die oostelijke zuidelijke winden. Dan wordt het heet en dan draait de wind even naar het noordwesten. In principe zou daar dan ook even een frontje tussendoor moeten komen. Dat was leuk geweest dat je even een periode hebt met wat regen of een aantal buien. Vaak is dat niet zo. Ook het weekend denk ik niet. Het gaat gewoon van het ene hoge drukgebied over naar het andere zonder slag of stoot. Alleen de temperatuur gaat dan ietsjes omlaag.
0: Oh, oké. Okay.
16: Het weer nog, het is zonnig.
17: Het weer nog, veel zon.
18: Het weer.
19: Het weerwoord. Het woord uit het weer.
0: Ik heb er twee.
20: Ja, daar zaten er veel in zelfs.
0: Ja. Welke heb jij?
20: De vriendelijke stapelwolken.
0: Ja, die vind ik ook mooi. Ja. Trouwens, ik had nog wel een vraag, Rita. Want ik zat vanochtend even naar de wolken te kijken. En je kan heel erg ver weg kijken. Maar je hebt van die soort van schrubwolkjes. Die had ik nog nooit eerder gezien.
15: Zijn dat een beetje van die schapen, platte schapenwolkjes op hoogte?
0: Ja.
15: Ik denk dat je altocumulus bedoelt. Dat zijn de schapenwolkjes. Ja. En die worden er vaak uitgedrukt als je een hoge drukgebied krijgt. Dan kan die zo'n stapelwolk niet hoger uitgroeien. Maar die krijgt vanaf boven warme lucht over zich heen. En die wordt als het ware verdampt. Dat zijn de altocumulus. Altocumulus is hoog. Cumulus, die horen bij elkaar. Stapelwolk.
0: Ja, maar je kon ver kijken en ik zag ze. Ik denk, die vraag wil ik even stellen.
15: Wat goed dat jij zoveel naar de lucht kijkt ook.
0: Ja, nee, maar dat komt door jullie.
15: Ja, mooi. Ja.
0: Maar goed, welke had je nog meer, Wieke?
20: Ik hoorde nog iets over een kadans.
0: Ja, die vind ik ook mooi. De kadans van deze zomer. Die had ik ook geschreven. En een buitje eruit persen.
20: Ja.
0: Die vind ik ook wel leuk.
20: Daar wachten we allemaal op.
15: Ja.
0: Dankjewel, Grita.
15: Graag gedaan. Goedjes, tot snel.
0: Tot snel, doeg. Vanmiddag ook nog.
20: Jazeker.
0: Met ome Nico. Hè?
20: Ja, gezellig.
0: Ja, ome Nico is er, omdat ome Jan-Willem op vakantie is, toch?
20: Zo is het.
21: Het spel Babylonië met ons vaste panel.
22: Het is de 128ste stuivers in vandaag.
21: Willem Duis.
23: Mijn eigen Willem dat kroepoekje.
21: Jos Brink.
24: Welkom bij Wondere Wereld.
25: De ethisch lunch.
26: Bert van Hossen, Radio Oost.
0: Zometeen de dobbelsteen. Zou jij willen gooien?
20: Met liefde.

0: Michael Jackson samen met niemand minder dan Paul McCartney. En vandaag, 41 jaar geleden, in de jaren 80, in 1985... kocht Michael Jackson alle rechten van de Beatles.
1: Wauw, ja. Dat is nogal wat.
0: Heeft hij $47 miljoen voor betaald. Dus de publicatierechten van elk Beatle-nummer.
1: Het klinkt als een groot bedrag.
0: Ja.
1: En toch vind ik het ook wel weer meevallen voor de Beatles.
0: Ja, maar in 1985...
1: Ja, ja, dat is waar. Dus. Inmiddels is dat meer waard, denk ik.
0: Zeker, denk ik.
2: Dit is de Dobbelsteen.
0: Nou, we hebben op 1 LBO View van Toto. Op 2 Julio Iglesias samen met Willie Nelson. To All the Girls I Loved Before. Internationale Duran Duran dag op 3. The Reflex van Duran Duran. Max van Paolo Kant op 4. Ricardo Cacciante met Sincerita op 5. En Hein, dankjewel voor de disco samba van de Two Man Sound. Nou, ik ben benieuwd waar jij mee gaat komen, Wieke.
1: Daar gaan we. Nummer 1.
0: Nummer 1.
1: Ja.
0: Marianne, gefeliciteerd. Je krijgt een waardebon van €42. Want nummer 1, Toto en LBO View, die ga ik zo meteen draaien. Na Circus Clusters en Verliefd.

Deze liedjes van Toto. We moeten even vriend van de show op zaterdagochtend even feliciteren. Fred Kerkhoff is jarig vandaag. En over de verjaardagskalender gesproken. Vanaf volgende week waarschijnlijk weer terug op Radio Scoort en Marjolein. Want we zitten nu nog in zomer in Overijssel. Een paar wereldrecords waarvan je denkt, dit kan toch niet waar zijn? De Française Jeanne Calment werd 122 jaar en 164 dagen oud. Ze werd geboren in 1875 en overleed pas in 1997 volgens het Guinness World Records. En Roy Sullivan, een Amerikaanse parkwachter, die werd niet één, niet twee, maar zeven keer door de bliksem getroffen en overleefden ze allemaal. Tot morgen.

0: Het weekend begint goed met de Bas en Bert ochtendshow.
1: Bas, ja. Heb je de telefoon gevonden?
2: Nee, ik ben hem aan het zoeken nu.
0: Met Bas Nijhuis en Bert van Lossen.
1: Op zaterdag moeten we echt alles bij elkaar rapen.
2: Ik ben overal geweest, ik heb alle lokalen gehad. Ja.
0: De Bas en Bert ochtendshow.
2: Bert, ik ga even koffie halen.
1: Ja.
0: De Bas en Bert ochtendshow. Elke zaterdag van 8 tot 12 op Radio Oost.
3: We zijn nu aan het einde gekomen van onze uitzending van vandaag.
4: Tot morgen!
5: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
6: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
7: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
9: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
8: En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
7: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
10: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Ik barbecue deze zomer op zijn Amerikaans. Met grote stukken vlees, côte bœuf, bavette, lende van vleeshouwerij Saasveld. Dat is pas lekker.
2: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
3: Het nieuws in Overijssel. Er staan vandaag 3 mensen uit Enschede voor de rechter. Ze worden verdacht van het plegen van geweld bij een tankstation langs de A1. 2 van hen zouden daar ruim een jaar geleden Go Ahead Eagles supporters hebben mishandeld. En nummer 3 deed dat bij een politiehond. Een flinke probleem op het spoor, onder andere tussen Deventer en Zutphen, een seinstoring. En daardoor helemaal geen treinen. Meer nieuws vind je op oost.nl.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
5: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Oekraïne heeft vannacht een massale drone-aanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden de Russische autoriteiten. Er zouden 13 doden zijn en 48 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhny-Kamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij de Russische aanval op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. In Duitsland dreigt een tweedeling van de Rijn, waarschuwt de Duitse branchevereniging voor de binnenvaart. Door de aanhoudende droogte is er tussen Mainz en Koblenz te weinig water om schepen te laten varen. Behalve voor de binnenvaart heeft de droogte grote gevolgen voor de natuur en de waterkwaliteit. Een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver van 60 die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uit graven, kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen ervan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. Dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. 2 andere medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Het is niet bekend of de mannen zijn ontslagen. Er is een informatienummer geopend voor nabestaanden in Den Haag. Voor de 3e keer in korte tijd was er vannacht in Zevenaar een explosie bij een Pilates-studio. Er zou ook een raam zijn vernield met een baksteen. Bij een van de vorige keren stond er het woord betalen op een ruit. Of de explosies in Zevenaar iets met elkaar te maken hebben, is niet bekend. 3 grote voetbalbonden, UEFA, AFC en CONCACAF, halen in een gezamenlijke brief hard uit naar FIFA-voorzitter Infantino. De aanleiding is zijn omstreden WK-investeringsplan dat inmiddels is ingetrokken. Infantino's poging om aandelen te verkopen zijn volgens de bonden een aantasting van de integriteit van de sport en van bestuurders. Het weer, zon en wolken, in het noorden wat regen, het is 20 tot 28 graden. Morgen zonnig, maar iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
6: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
7: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
8: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
9: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
8: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
4: Radio Oost. Oene Loonstra.

0: Shinai, The Glamorous Life.
1: Loonstra.
0: Uit 1984. Nou, ze zingt in het nummer met een cynische blik. Kijkt ze naar het glamoureuze leven in de showbiz. Hoewel ze zich ook realiseert dat het zonder liefde niet veel is. Geschreven en geproduceerd door Prince. Ja, goedemiddag. 7 minuten over 1. Dank aan Bert Verlosser voor de afgelopen 4 uur. En Paula Keizer, een weekje ja, genieten van vakantie. Het is haar gegund. Bart Kieft onderweg in rond Raalte. Heino, ben benieuwd waar hij zich straks gaat ophouden. Verder kun je weer een mooi zomerpakket verdienen. En voor de rest gaan we natuurlijk veel muziek draaien. Ja, zoals straks Maldon van de Zoekmachine. Choose in Texas van Ellen Langley. En nu allereerst Genesis en Follow You, Follow Me.

Proost Nieuws is elke dag op zoek naar jouw weerfoto. Stuur deze met je naam en woonplaats naar weerfoto@oost.nl. En wie weet ziet Overijssel jouw foto vanavond op TV Oost.

0: Zoekmachine hoorde je op Radio Oosten Maldon.
1: Zomer in Overijssel.
0: Ja, er is in Heino een dikke bandenclub. En Bart die was daarbij. En ja, ze zijn net van de fiets vertrokken. En ja, als Bart bij een fiets staat, dan hoor je dit. Ja.
2: Het is terugkeren, het ritueel natuurlijk. Geen dag zonder een fietsbel. Heren, bij de sporthal is het in Heino staan we.
3: Ja, sporthal Hoger Heine.
2: Hoger Heine, ja, dat verwijst dan naar die prachtige naam Heino. Mannen, op de fiets. 1, 2, 3, 4, 5 tel ik er. Volgens mij, ja, er is eentje op de vlucht inmiddels daar. Wat gaan jullie doen?
4: We gaan een rondje fietsen. Ergens een beetje koffie drinken. In Delftse, tenminste, dat is de bedoeling. Ja. En we hebben mazzel, dus als iemand jarig, die trakteert vandaag ook.
2: Wie is de jarig?
4: Die man.
2: Oh, die staat erachter. Gefeliciteerd, meneer. Ja, op afstand. De dikke bandenclub Heino.
5: Ja, wat moet ik ervan zeggen? Vroeger zaten we op de racefiets, maar nu is het een e-bike. Nee,
2: hoe kan dat?
5: Leeftijd hebben we meegespeeld, hè.
2: Hoe oud bent u?
5: Ik ben 82.
2: Het is toch geweldig dat je dan nog mooi lekker op de elektrische fiets door het Sallandse land kunt?
5: En ik vind de dames zo mooi langs de weg, hè. Die jonge dames zijn zo prachtig, hè.
2: Zwaaien die nog?
5: Ja, zeker, joh.
2: Niet liegen, hè?
5: Nee, zeker.
2: Dat mag niet in Heino, zeker niet met die leugenpompje. Ja, maar die hebben ze hier, de pomp, de leugenpomp, zeggen ze.
4: Ja, ja, zeker. Al jaren.
2: Ja. Is het allemaal elektrisch, u ook, meneer?
6: Ja, ik ben er elektrisch voorzien.
2: Ja. En kunnen jullie elkaar dan bijhouden? Want wat is dan zo'n beetje het tempo?
4: Verplichters elektrische fiets, ja. En verplichte helm.
2: Ja. Helm ook?
5: Ja, ja, zeker.
2: Ja. Wat zonder helm?
3: Vereisten, anders word je teruggestuurd.
2: Oh, dan kom je niet door de ballotage?
3: Nee, dan mag je niet mee fietsen.
2: En de ballotagecommissie, dat zijn jullie?
5: Ja, maar die zijn er op dit moment niet, want die zijn er maar met vakantie. Okay.
2: Want hoe groot is de club normaal gesproken?
5: Ja, 10 hoor, ja.
2: En waar zijn die op vakantie?
5: Geen idee.
2: Maar dit is natuurlijk zomer in Overijssel.
3: In Drenthe bijvoorbeeld, die heeft zich afgemeld.
2: Oh, niet te ver. Zomer in Overijssel, het heerlijke zomergevoel. Hoe zit dat bij u dan? Ook nog op vakantie geweest? Of is dit het ultieme vakantiegevoel?
5: Ik ga volgende week ga ik nou weg.
2: Waar gaat u heen?
5: Ik ga naar Denenkamp.
2: Oké, aan de grens, lekker.
5: Ja.
2: Er zijn wel glooiingen daar, hè? Dat is een beetje tegen de heuvels op, maar dat kan.
5: Ik ken het wel, joh. Vroeger gingen we naar Zuid-Frankrijk, maar dat is allemaal verleden tijd.
2: Nee, dat is niet haalbaar meer.
5: Nee, echt niet.
2: Niet verstandig, zegt u? Of?
5: Ja, die zit de hele dag in de auto, ik word daar niet moe van. Nee.
2: Ja. Vakantie, u?
4: Ja, volgende week naar Frederiksoord.
2: Oké, okay, dat is op de grens van Drenthe en Overijssel?
4: Ja. Ja.
2: Je houdt het allemaal lekker een beetje in de buurt, hè?
4: Ja, dan heb je met de leeftijd, hè. Ja. Dan wordt allemaal... Mijn vrouw wil ook niet zo ver.
2: Een caravan erachteraan, hè? Sleurhut?
4: Nee. We gaan in een Enjoy Hotel. We worden verwend in een Enjoy Hotel.
2: Oké. En u met de caravan?
5: Ik ga met de caravan nog.
2: En dat is nog wel vertrouwd?
5: Zover wel, ja. Normaal, vorig jaar ga ik meestal ook nog de laatste paar jaar naar Zeeland.
2: Ja, ik zie ze wel eens rijden, hoor.
5: Jawel,
2: die mensen op enige leeftijd die dan met de caravan op de snelweg...
5: Ja, joh. Vallen nog een beetje.
2: Niet stunten, hè? Gewoon
5: rustig rijden, daar kom je overal.

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
3: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
5: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loods in Noorten en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
6: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
5: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
7: Voor de grootste keuze

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Het is een minuutje over 2:30. En ik zeg hey, hallo tegen Wieke.
2: Ja, goedemiddag Oene. De N36 bij Sipculo is helemaal dicht. Komt door een ongeluk met 3 auto's. Ook een aanhanger is erbij betrokken. Een van de bestuurders is inmiddels met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. En andere hulpdiensten zijn nog ter plaatse. Het is ook nog niet bekend hoe dat ongeluk kan gebeuren en hoe lang de weg dicht blijft. Die N36 bij Sipculo dus dicht in beide richtingen. We houden je daarvan op de hoogte. Ook file op de A35 bij Enschede. Daar staat een flink stuk berm in brand. Tientallen meters, daar gaat het over. Tussen Enschede-West en Hengelo-Zuid zijn ook rijstroken dicht. Daardoor staat het verkeer in beide richtingen vast. Hou dus rekening met flinke vertraging. Door de droogte is de kans op dit soort bermbranden natuurlijk groot. Dat is heel gevaarlijk. Want ook langs de N18 is inmiddels een bermbrandje uitgebroken. En over de droogte gesproken, de Rijn bij de Nederlandse grens heeft opnieuw een laagterecord bereikt. Ook bij Lobith staat het water extreem laag. En door de droogte kunnen binnenvaartschepen minder spullen meenemen. In Duitsland dreigt de Rijn bij Kaup zelfs onbevaarbaar te worden. Kan ook nog gevolgen gaan hebben voor de Nederlandse binnenvaart, want goederen moeten dan vaker over de weg worden vervoerd. En vanwege blauwalg is het op verschillende plekken in onze provincie even niet mogelijk om met deze warmte een duik te nemen. Vakantiegangers op camping Het Meuleman in de Lutte, die hebben er ook last van. Het is een domper voor de gasten, vertelt de beheerder.
3: Het is ontzettend balen, vooral omdat het precies op het moment kwam dat al die kinderen op vakantie willen. En gewoon zin hebben in camping, zwemmen, strand. En dan, nou, dan heb je dat bericht. Hè. Dat is heel verdrietig. Ja, dan pink je wel even het traantje weg. Hè.
4: Ik kan niet meer afkoelen, ik kan niet meer zwemmen. Ja, dat vind ik niet leuk.
1: Zielig.
2: Ja, dat is het ook wel. Zeker met het warme weer wil iedereen natuurlijk plonzen. Het is echt niet aan te raden, want blauwalg kan gevaarlijk zijn. Als je er toch ingaat, dan loop je kans op huidirritatie en maag- en darmklachten. Het is trouwens ook gevaarlijk voor dieren, dus ook je hond even niet daar het water in laten.
1: Duidelijk. Ja. 3,5 minuut over half. Tenminste, ik neem aan. Ik, klaar,
2: ik was er helemaal klaar
1: mee. Ik heb een beetje jouw bulletin lopen te bestieren. Dat kunnen we niet hebben. Nee. Het weer heb ik voor je. Zonneschijn, stapelwolken en wat hoge sluierbewolking wisselen elkaar vanmiddag af. Er staat een matige noordwestelijke wind. 4 boven die tamelijk vlagelig is. Een zeer lokale lichte bui is mogelijk. Nou, als je zo naar buiten kijkt, dan ben ik benieuwd waar die buien vandaan moeten komen.
2: Ai, ai, ai.
1: Maar goed, verder is het droog. De temperaturen liggen in de Koffer en Overijssel veelal tussen de 21 en 23 graden. En elders in de provincie tussen de 22 en de 26 graden. Ja, het is lekker warm weer, dus wat gaan we dan weer van stal halen? De... Ja, heb je een mooie zomerse plonsplaat? Laat het weten via 06-456-71331. Dus 06-456-71331.
5: Loonstra.

0: China Crisis met muziek uit de jaren 60. Wishful Thinking en daarvoor, ja, echt zo'n zomerplaat van The First Class uit de jaren 70. Beach Baby.
1: Zomer in Overijssel.
0: In het kader van de Plonsplaat heb ik een hele aardige aanvraag gekregen van Theo van der Werf uit Zwolle. Hij zegt, we kennen allemaal We're Going to Ibiza van de Venga Boys. Het origineel is afkomstig van de band Typically Tropical Barbados. Ze hebben het over Coconut Airways. Je hoort hele zomerse geluiden eronder. Zou je gewoon het origineel van Typically Tropical als plonsplaat kunnen draaien? Natuurlijk, Theo!
2: Ladies and gentlemen, this is Captain Tobias Wilcock welcoming you aboard Coconut Airways Flight 372 to Bridgetown, Barbados. We will be flying at an height of 32,000 feet and at an airspeed of approximately 600 miles per hour. Refreshments will be served at the takeoff. Kindly fasten your safety belts and refrain from smoking until the

0: Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
1: Deze week Micha, Lose My Life.
0: Dit is De Nieuwe Oogst.

Lose My Life hoorde je van Micha, de nieuwe Oost deze week. En ik weet dat Paula Keijzer er erg blij mee is dat het in elk programma van Radio Oost gedaan wordt. Ja, nou is Paula op vakantie, maar wellicht heeft ze de radio aanstaan. Dat zou je zomaar kunnen. Ik kan me iets meer voorstellen. Nu Joel op Oost.

0: Zin in een echt zomeravontuur? Stuur ons je mooiste, leukste of gekste zomerfoto. En maak elke week kans op een onvergetelijke ballonvaart in de RTV Oost Luchtballon. Pak die camera, leg jouw zomermoment vast en wie weet zweef jij binnenkort hoog boven Overijssel. Ga naar oost.nl/zomer en stuur je foto in. Zomer in
1: Overijssel. Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
7: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en ga.

0: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
1: Yeeha! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
2: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal.
3: Het nieuws in Overijssel. De N36 bij Sipculo is dicht in beide richtingen. Na een ongeluk met 3 auto's en een aanhanger. Een van de bestuurders is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet duidelijk hoe lang die weg gesloten blijft. En Cor Havelaar, de oprichter van de Twentse Wensambulance, is overleden. Hij is afgelopen weekend gestorven en 83 jaar geworden. Meer nieuws in onze app.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 520. Dat meldt Stichting Rita Community, een platform voor de LHBTI+-gemeenschap. De World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel LHBTI+'ers zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. Een voormalig Thais parlementslid is opgepakt nadat hij iemand had doodgeschoten. Het motief lag in de persoonlijke sfeer, zegt de politie. Na de schietpartij belde de politicus een YouTuber die op dat moment een live-uitzending maakte. Daar bekende hij zijn daad en zei dat hij nog geld van het slachtoffer kreeg. Daarna werd het parlementslid gearresteerd. Maar hij mocht eerst nog wel een persconferentie op het politiebureau geven. Tijdens het roken van een sigaret bood hij zijn verontschuldigingen aan de nabestaanden aan. Op de EK Atletiek in Birmingham zijn alle Nederlandse kogelstootsters door naar de finale. Jessica Schilder, Jorinde van Klinken en Alida van Dalen stoten ver genoeg. De finale begint vanavond om 7 uur. Wereldkampioene Schilder is een van de favorieten voor de Europese titel. Harry Potter-fans hebben ervoor gezorgd dat een elektriciteitsverbinding tussen Ierland en Wales ergens anders wordt aangelegd. De stroomkabel zou aan land komen op de plek waar in de film het graf van Dobby is. Dat is de huiself uit de Harry Potter-verhalen. Die sterft in de film Deathly Hallows deel 1. Het strand in Pembrokeshire is een bedevaartsoord voor Potter-fans die er stenen en sokken achterlaten. De elektriciteitsmaatschappij had nog nooit van Dobby gehoord, maar legt de stroomkabel nu ergens anders aan. En het weer, zon en stapelwolken. In het noordoosten wat regen. Het is 20 tot 29 graden. Morgen vrij zonnig en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
6: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
7: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
8: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
9: Heel veel bekende merken bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen tot Niesing, Fopen, Alcoro en Trouwdingen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland.
8: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
4: Radio Oost. Oene Loonstra.

1974, een groot hit voor Gloria Gaynor. En 4 jaar eerder, in 1970, of eigenlijk 1971, 3 jaar daarvoor, het origineel uitgebracht door de Jacksons. Jackson 5 toen nog, en dat klinkt zo. Never.

Ja, veel mensen denken dat Gloria Gaynor het origineel heeft. Nee hoor, Jackson 5 en de jonge Michael Jackson hoorde je. Goed, straks hebben we weer wat Kieft in de uitzending. Hij is in en rond, nou, Heino. Hij was bij de Dikke Banden Fietsclub uit Heino. Daarnet, daar ga ik straks ook een vraag over stellen. En je kunt ook nog in het kader van het mooie weer een plonsplaat aanvragen via 06 456 713.

0: you come from Cotton Eye Joe.
1: Zeker, je hoorde Cotton Eye Joe Rednecks op de radio. Ja, er zijn meer veel plonsplaten aangevraagd in verband met het mooie weer. Eentje door Hilbert Spijker uit Vriezenveen, dus die ging bellen. De telefoon gaat over. En wie kreeg ik aan de telefoon?
2: Zijn vrouw Jacqueline.
1: Ja, zijn vrouw Jacqueline. Ik denk, ze kopt hem al in. En dat doe je dus ook helemaal goed. Ja, Jacqueline, nou heeft Hilbert een plonsplaat voor jou aangevraagd. Voor mijn lieve vrouw.
2: Ja.
1: Nou ja, dan toch. Welke denk je dat het is?
2: Ik denk L.O.V.E. van Danny Vera.
1: Ja, en waarom zou hij die plaat voor jou willen draaien?
2: Omdat wij na bijna 40 jaar huwelijk nog steeds verliefd zijn.
1: Kijk, dat
2: en is... En we gaan heel vaak naar Danny Vera toe.
1: Dus je bent fan?
2: En ja, we zijn fan. En ja, we volgen hem ook helemaal op Instagram. En ja, 6 keer per jaar gaan we naar een concert toe van hem. Dus,
1: ja, dan ben je wel fan, ja, als je zo vaak gaat. Ja.
2: Ja, ja, ja.
1: Zeker. Ben je al op vakantie geweest?
2: Nee.
1: Ah, ga je nog op vakantie?
2: Nee, over anderhalf jaar hebben we heel lang vakantie, Joene.
1: Ah, al plannen gemaakt? Want ja, dat, of doe je dat zo ver van tevoren niet?
2: Nou, we gaan op vakantie met het gezin als we 41 jaar getrouwd zijn. Want zoals je weet doe ik de kranten samen met Hilbert. En dan valt het niet mee om vrij te krijgen.
1: Ja.
2: Dus ja, dan moet je nog even anderhalf jaar door, dan heeft Hilbert pensioen. En dan gaan we lekker van vakantie genieten.
1: Nou, groot gelijk. Is L.O.V.E. van Danny Vera wel een beetje een zomerse plonsplaat?
2: Ja, vind ik wel. Ja,
1: okay. Ja, nee, oké. Dan ga ik hem draaien.
2: Ja, heel fijn.
1: En waar is Hilbert dan? Want ja, ik had verwacht dat hij de telefoon zou opnemen.
2: Nou, Hilbert, die zegt, ik ga even met de hond wandelen.
1: Ja, moet ook gebeuren.
2: Ja.
1: En dan laat hij de telefoon gewoon thuis.
2: Ja, die heeft hij niet nodig als je de hond uitlaat.
1: Nee. Nou. L.O.V.E., Danny Vera, ik ga hem voor je draaien.
2: Oké, dankjewel, Luna.
1: En geniet ze.
2: Ja, dankjewel. Doei. Doeg.

0: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
0: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
4: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
5: Goed, het is gelukt.
4: Wat is er gelukt?
5: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
4: Fluitje van een cent dus?
5: Nou, het was wel wat meer dan dat.
6: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.

0: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
3: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
4: Het is 2:30 precies. Het regionale nieuws nu met Wieke. Goedemiddag.
5: Goedemiddag. De Nederlandse economie heeft minder last van de lage waterstanden dan de economie in Duitsland, zeggen onderzoekers van de ING. In ons land zijn meer alternatieve vaarroutes en zijn sommige delen van rivieren goed bevaarbaar. In Twente zijn de problemen wel groot, omdat het Twentekanaal is gesloten. Maar in Duitsland zijn de gevolgen groter, zegt de econoom. Schepen kunnen daar nog maar zo'n 20% van hun gewone lading meenemen. En ook de industrie langs de Rijn wordt daardoor geraakt. Vrachtwagens kunnen een deel opvangen, maar niet alles. Want voor 1 binnenvaartschip zijn zo'n 80 trucks nodig. De grote verbouwing van de Assendorpenstraat in Zwolle is begonnen. Sinds vandaag is het eerste deel van die bekende winkelstraat dicht. Auto's en fietsers moeten omrijden. Voetgangers kunnen wel langs de winkels en het klooster. En die werkzaamheden schuiven de komende maanden steeds een stukje verder op, richting de Molenweg in Zwolle. De hele verbouwing moet volgens planning in het volgend voorjaar klaar zijn. En nog even terug naar de droogte, want het pontje dat elke dag voetgangers, fietsers en toeristen over en weer bij Deventer vervoert, heeft nog maar een halve meter speling tot de bodem van de IJssel. Door de droogte is het water enorm gedaald. Het waterpeil staat op 33 centimeter boven NAP en daarmee komt een record in zicht. Met het huidige schip, dat ongeveer 1,20 meter diep steekt, wordt het spannend of het pontje kan blijven varen.
6: Je hebt hier nog wel wat water staan, maar ja, als die halve meter er nog afgaat, ja, dan is het afgelopen. En je moet ook een beetje marge houden natuurlijk, omdat je zo'n schip volpakt met passagiers en er staan er 100 op, ja, dan zakt hij ook weer 10 centimeter extra.
5: Ja, het is wachten op regen. Tot die tijd wordt er alles aan gedaan om het pontje bij Deventer in de vaart te houden. Maar het ziet er dus niet best uit. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
4: Ja, ik was anderhalf week geleden nog in Deventer, ook op het pontje, ochtends. En heel toevallig, of toevallig, maar degene, de schipper, was 64 jaar aan het werk op het pontje. En die had het nog nooit meegemaakt, zo'n lage waterstand in de IJssel.
5: Ik heb het ook nog nooit meegemaakt. En het is ook echt een onderwerp in Deventer. Mensen die langs het water wonen of daar wandelen, daar gaat het echt even over. Van, joh, heb je gezien? Oeh, het is nog maar 33 centimeter. Ik heb het nog nooit meegemaakt in mijn leven, inderdaad. Nee. Ja, treurig plaatje is het.
4: Hey, had het over regen?
5: Ja.
4: Die gaan niet vallen.
5: Nee, hè? Nee.
4: Wel, zonneschijn, stapelwolken, hoge wolken, sluiers. Die wisselen elkaar vanmiddag af. Er staat een matige noordwestelijke wind. Een beetje vlagerig. En een zeer lokale bui staat hier althans.
5: Ja,
4: mogelijk, maar verder is het droog. Dus daar gaan we maar een beetje vanuit. De temperatuur in de Kop van Overijssel tussen de 21 en 23 graden. Elders tussen de 22 en 26 graden. En vanavond blijft het zonnig bij een wegvallende wind.
7: Loonstra.

0: Mooi hoor. Ja, de band Blue samen met Elton John, die het origineel natuurlijk heeft gemaakt. Sorry seems to be the hardest word. Ja, het is heel moeilijk om sorry te zeggen. Dat is zo'n beetje de strekking van de inhoud van de tekst. Zeker. Ja, rond de tijdstip ben je ook bij Paula Keijzer gewend. Dan gaan we een soort van spel spelen over de bijdragen van Bart Kieft. Hij was zo tegen 2:50 bij de Dikke Bandenclub. Ja, in Heino. Die zijn vertrokken, of althans rond dat tijdstip, zijn nu bezig aan een mooie fietstocht richting De Vecht. En hij sprak daar iemand, onze Bart dus, en stelde de volgende vraag.
1: Hoe zit dat bij u dan? Ook nog op vakantie geweest? Of is dit het ultieme vakantiegevoel?
2: Ik ga volgende week nog weg.
1: Gaat u heen?
0: Ja, waar gaat deze meneer naartoe? Is dat A, Frederiksoord, B, Dedekamp of C, Zeeland? Dan nog een keer horen.
1: Hoe zit dat bij u dan? Ook nog op vakantie geweest? Of is dit het ultieme vakantiegevoel?
2: Ik ga volgende week nog weg.
1: Gaat u heen?
0: Ja, waar gaat deze meneer heen? Is het A, Frederiksoord, B, Dedekamp of C, Zeeland? Laat je antwoord achter op 06-4567-1331. Dus 06-4567-1331. En je mag ook bellen hoor, 074-2456-665.

0: Dan Maal hoor je en Marie. Ja, normaal hoor je een koor zingen, Zomer in Overijssel. Dat doen wij het maar even. Zomer in Overijssel. Ja, zo even heb ik een fragment laten horen van Zomer in Overijssel. Het verslag van Bart Kieft vanuit Heino bij de Dikke Bandenclub. En hij vroeg onder andere aan een van de deelnemers...
1: Hoe zit dat bij u dan? Ook nog op vakantie geweest? Of is dit het ultieme vakantie?
2: Ik ga volgende week ga ik nou weg.
1: Waar gaat u heen?
0: Ja, waar gaat hij heen? A. Frederikshoord, B. Dedekamp, C. Zeeland. André Dijkman uit Luttenberg, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Oftewel, zoals ze daar zeggen, Luttenberg.
3: Ja, Luttenberg. Ja, ja. Net zee is achter de rug.
0: Hoe zeg je dat?
3: Net het Luttenberg zee is achter de rug.
0: Ja, het is nog te horen aan je.
3: Ja, een klein beetje. Maar klein beetje. Dat gaat wel weer over.
0: Ja, zeker. En was het leuk?
3: Ja, geweldig.
0: Aha. Wat is het mooiste gedeelte van het Luttenbergsfeest?
3: Ja, ze hebben onder andere een aantal dingen die ze al jaren doen. Dus op zaterdagmiddag het gatgraam, op zondagmiddag spindy checken. Maar goed, als het weer goed is, dan trekt ze veel mensen.
0: Zeker. En spindy checken ook goed bezocht?
3: Ja, zeker. Was druk.
0: Ja, mooi om te horen. Nou, André, A, B of C, Frederikshoord, Denenkamp of Zeeland, waar die meneer naartoe gaat?
3: Denenkamp.
0: Denenkamp.
3: Dat was hem verder genoeg, zeg maar.
0: Zeker. Nou, applaus, want je hebt het helemaal goed. Ja, en een andere meneer in die bijdrage ging naar Frederikshoord. En die zei ook nog dat ze in het verleden nog wel eens naar Zeeland zijn geweest. Dus daarom heb ik voor die drie mogelijkheden gekozen. Maar het is Denenkamp. Gefeliciteerd, jij krijgt een RTVO's verrassingspakket, een zomerpakket zelfs, thuisgestuurd. Dus ik zie zometeen jouw adresgegevens en mailadres wel even tegemoet op de app. Hè.
3: Dankjewel, kom goed.
0: Gaan we leuke dingen doen vandaag verder?
3: Ja, nee, ik ga verder niet veel bijzonders doen, niet erbij komen.
0: Nou, bijkomen van het feest. Ik wens je een fijne maandag, André, tot ziens.
3: Dankjewel.

0: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
1: kozijnen. Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner for Talent.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
3: Hoppa.
2: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
4: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Mama, ik verveel me.
2: Wil je naar Designer Outlet Ochtrop?
1: Oh ja, dan ga jij shoppen en ik naar Kinderspeelparadijs.
2: En ik bespaar tot wel 70%. En we gaan ook nog lekker eten in een van de restaurants.
1: Pret voor de hele familie.
2: In Designer Outlet Ochtrop Duitsland. 20 minuten van Enschede.
3: Het nieuws in Overijssel. Staatsbosbeheer doet aangifte. Ze balen van een boerenstikstofactie met zand- en boomstammen. Afgelopen weekend werd het allemaal in natuurgebied het Springendal neergelegd, waardoor het voor bezoekers onmogelijk werd om überhaupt een auto te kunnen parkeren. En op de A35 bij Enschede was vanmiddag een flinke bermbrand uitgebroken. Tientallen meters stonden in brand. Meer nieuws in de app.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 520, meldt stichting Rita Community. Dat is een platform voor de LHBTI-plus-gemeenschap. De World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel queer mensen zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. Oekraïne heeft afgelopen nacht een massale droneaanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden de Russische autoriteiten. Er zouden 13 doden zijn en 48 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhny-Kamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. In Thailand is een vroeger parlementslid opgepakt voor een dodelijke beschieting. Hij nam een oude bekende onder vuur die hem nog geld schuldig was. De ex-politicus bekende in een YouTube-live-uitzending dat hij de dader was. In Thailand zijn veel vuurwapens in omloop. Naar aanleiding van een dodelijke schietpartij op een school heeft de premier strengere wapenwetten aangekondigd. In Duitsland dreigt een tweedeling van de Rijn, waarschuwt de Duitse branchevereniging voor de binnenvaart. Door de aanhoudende droogte is er tussen Mainz en Koblenz te weinig water om schepen te laten varen. Behalve voor de binnenvaart heeft de droogte gevolgen voor de natuur en voor de waterkwaliteit. De Amerikaanse acteur Ben Jones is overleden. Hij speelde garagehouder Cooter in The Dukes of Hazzard, een tv-serie die ook in Nederland te zien was. Ben Jones zat later voor de Democraten in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Hij was 84. Het weer zon en stapelwolken, in het noordoosten wat regen. Het is 20 tot 29 graden. Morgen vrij zonnig en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
6: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
7: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
8: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
9: Het is machtig mooi, man.
8: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
9: Je komt de leukste luidjes tegen.
8: Een praatje maakt je dag.
10: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
4: Radio Oost. Oene Loonstra.

0: Nirvana, Michael Walden, hoor je. En Jackson Browne, zeker. And You're a Friend of Mine uit het jaar 1985. Zo dadelijk horen we Bart Kies weer. Hij zou naar een summercamp gaan voor scholieren. Of voor, ja, voor kinderen in ieder geval in Heino. Verder hoor je wat de 5 voor 6 ons gaat brengen straks. En dat ook heel, heel veel muziek. Zoals nu The Most Beautiful Girl van Charlie Ridge.
1: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.

0: Harco Borsato, je hoeft niet naar huis vannacht. 1995 was de grote hit. 4 jaar eerder werd het origineel opgenomen door een damestrio, de Triplets. En die uitvoering, het origineel dus, klinkt zo. Het album Thicker Than Water was de Triplets en You Don't Have To Go Home Tonight.
1: Zomer in Overijssel.
0: Ik zei het al, Bart Kieft die is weer teruggegaan naar Heino. Heeft daar heel veel mensen gesproken. En daar was ook een summercamp gaande. Ik ben heel benieuwd hoe dat klinkt.
2: Dit is net buiten Heino aan het spoor. Hier achter mij het Jacobsgat, rechts van mij het summercamp. En ik sta hier met wie allemaal?
3: Julie.
4: Janne.
5: Lisa.
6: Jasmijn.
7: Fenna.
2: Wat bedeesd, wat rustig klinken jullie allemaal. Wat voor kamp is het, meneer?
8: We zijn een musical camp.
2: Een musical camp? Wat betekent dat? Wie kan dat even uitleggen?
9: Zingen, dansen en toneel spelen tegelijk.
2: Oké, en waar doen jullie dat?
9: In de theaterzaal bij het kamp.
2: Ja, bij het summerkamp Heino is dat, hè? Dat betekent dat jullie met van alles en nog wat bezig zijn, maar vooral met die musical. Hebben jullie ook al geoefend?
10: We gaan nu ook repeteren voor de musical. Ja. En we hebben al een beetje geoefend.
2: Jullie hebben al een beetje geoefend. Kunnen jullie iets laten horen? Hebben jullie misschien al een liedje paraat waarvan jullie zeggen van... Hey, dat kunnen we laten horen. Ja, er wordt daar al geknikt. Loop ik daar eventjes naartoe? Hier tussendoor. Wat zegt u?
11: Zij moeten hem zingen natuurlijk.
2: Ja. En welk liedje is dat?
11: Willen jullie Ik Ben Jona zingen?
2: Oké, ja, dat kan. Een boekje hebben jullie zelfs bij de hand. Dit is zeg maar het musical boekje.
11: Ja, dit is het musical boekje. We gaan naar pagina 29.
2: Oké, pagina 29. Ja, we staan hier gewoon als wilde woudlopers midden in de natuur. En er gaat nu lekker gezongen worden.
4: De musical heet Het Land van Alles of Nooit.
2: Oké, en wie ben jij?
4: Ik speel de koningin in de dingen.
2: En waar kom jij vandaan?
4: Ik kom van Breda, Hazelaarstraat.
2: Oké, Hazelaarstraat. Ja, heel belangrijk natuurlijk. En even een rondje. Oh ja, kijk eens aan, terwijl de trein nu langs gaat komen. Misschien moeten we even wachten tot de trein voorbij is. En dan het liedje met elkaar inhaken. Waar kom jij vandaan?
12: Laren Gelderland.
13: Laren Gelderland.
14: Oh. Bussum.
2: Oh, en jij?
15: Deventer.
2: Kijk eens, bijna een thuiswedstrijd.
16: Haarlem.
17: Oh. Zeist.
2: Oh.
18: Zwolle.
2: Oh. Ja, jou heb ik al gehad. Dus overal en nergens vandaan. Kijk, die trein die raast lekker langs. Dat is de sneltrein van Enschede richting Zwolle. Nou, wat mij betreft kunnen jullie beginnen.
11: Jullie eerste noot is ik, ja? 5, 6, 7, 8.
19: Ik luister graag. Ben heel nodig, ben ik daar. Zo sta ik bekend. Ik leid een groep. Hak de knoop wanneer het moet, daarop ben ik trots.
20: Maar wat zie ik dan hier? Ik zie een spiegelbeeld van mij.
21: Het liefst word ik niet zo gezien.
20: Ik weet
21: heel goed wie ik ben.
20: Ik zie mezelf, maar ik herken jou niet.
2: Oké, nou geweldig. Jongens, meisjes. Zijn er ook jongens trouwens? Oh nee, het zijn alleen maar meiden. We moeten aan de kant. Er staat een trekker hier inmiddels te wachten. Daar een auto. Heel veel succes met die musical, hè? Musical Cup. Oh. Meneer met de trekker. Zeg bedankt, hè. Dit is het Musical Cup.
22: Goed zo.
2: Ja. Ze hebben net al gezongen.
22: Geweldig. Goed om te horen dan.
2: Oké. Ja. Lekker op de trekker. Yo. Ja.

0: Het weekend begint goed met de Bas en Bert ochtendshow.
1: Bas, ja. Heb je de telefoon gevonden?
2: Nee, ik ben hem aan het zoeken nu.
0: Met Bas Nijhuis en Bert van Lossen.
1: Op zaterdag moeten we echt alles bij elkaar rapen.
2: Ik ben overal geweest, ik heb alle lokalen gehad.
0: Ja. De Bas en Bert ochtendshow.
2: Bert, ik ga even koffie halen.
1: Ja.
0: De Bas en Bert ochtendshow. Elke zaterdag van 8 tot 12 op Radio Oost.
3: Hey, listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!

0: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
3: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
4: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
3: Nu bij Dirk, kerstbeken tafelzuren. €1,49, dat is dan voordeel.
5: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
6: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal.
5: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
7: Vers vlees en barbecuepakketten, ambachtelijk met de smaak en kwaliteit van vroeger. Waar vind je dat nog? Bij Vleeshouwerij Saasveld. Kijk op vleeshouwerijsaasveld.nl.
5: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubblesandjets.nl.
8: Een paar minuten over 3:30. Hier is Wieke met het laatste regionale nieuws.
9: Goedemiddag. Staatsbosbeheer doet aangifte van vernieling nadat boeren gisteren de parkeerplaats bij een natuurgebied hadden geblokkeerd. Ze stortten 30 kuub zand en legden boomstammen. Dat gebeurde allemaal op de parkeerplaats bij het Springendal. De boeren protesteerden op die manier tegen de stikstofplannen van landbouwminister Van Essen. En door die actie konden bezoekers niet parkeren. Staatsbosbeheer noemt de actie onaanvaardbaar en zegt dat het opruimen extra tijd en geld kost. Cor Havelaar, de oprichter van de Twentse Wensambulance, is overleden afgelopen weekend. De organisatie vervoert al bijna 20 jaar mensen die heel ziek zijn. Ze gaan dan vooral naar een plekje waar ze nog naartoe willen of om een wens in vervulling te laten gaan. Die wensambulance in Twente groeide uit tot de wensambulance Oost-Nederland. Er zijn inmiddels bijna 7000 wensen vervuld. Cor Havelaar stierf afgelopen weekend en is 83 jaar geworden. En woensdagavond, Oene, dit is iets waar jij natuurlijk ook druk mee bent. Ja, die gedeeltelijke zonsverduistering. Met speciale eclipsbrillen kan je zien hoe 90% van de zon verdwijnt achter de maan. Maar deze oogarts die legt nog heel even uit waarom het belangrijk is om echt dat ene brilletje goed te dragen.
10: Als je zonder bescherming in de zon kijkt, dan kun je schade krijgen van het netvlies. Wat er gebeurt is dat het zonlicht valt op het netvlies, waar de kegeltjes en de staafjes in het oog zitten. En daar wordt het beeld ook uiteindelijk gemaakt nadat het naar het brein gaat. Maar dat netvlies kan beschadigen door die grote hoeveelheid licht. Eigenlijk krijg je gewoon chemische schade aan het centrale deel van je netvlies.
8: Onherstelbaar.
9: Ja, echt gevaarlijk. Echt niet doen dus. Het juiste brilletje kopen. Er worden nu ook heel veel brillen verkocht, maar ze zijn niet allemaal veilig. Zo heeft bol.com bijvoorbeeld heel veel brillen zojuist uit het assortiment gehaald, omdat die niet goed zijn voor je ogen. Zorg dus even voor het juiste brilletje. We gaan daar morgen een hele hoop aandacht aan besteden, ook hier op Radio Oost.
8: Ja, heel veel mensen die denken van, nou ja, als ik dan toch zonder niet doen, nee. Maar als je naar de zon kijkt dan, of tenminste een beetje in de buurt van de zon, zit hij er gewoon vol uit.
9: Ja, maf is dat, hè?
8: Hij zit er gewoon vol uit. Dus dan denk je van, je ziet dus de verduistering niet met het blote oog.
9: Ja.
8: Ook niet als je er een beetje naast kijkt.
9: Nee, precies. Hmm. Jij gaat sowieso kijken.
8: Zeker.
9: Waar ga je dat doen?
8: In ieder geval thuis. En ik heb nog een gebied net buiten Goor gevonden waar je ook kan staan. Maar ja, het moet ook niet bevolkt zijn.
9: Nee. De vooruitzichten zijn aardig goed volgens mij. Maar ook daar gaan we de komende dagen natuurlijk je van op de hoogte houden.
8: En wat een mooi bruggetje weer.
9: Zo is het.
8: Weer. Nu nog zonneschijn, stapelwolken en wat hoge wolkensluiers. Een beetje vlagerige wind. Op de televisie staat frisse wind zelfs. Nou, ik weet niet of je onlangs nog buiten bent geweest.
9: Het valt wel mee hoor, zo koud is het
8: nee,
9: niet.
8: Nee, zeker niet fris. Nee. Goed, er is nog een lichte bui mogelijk. Ja, eigenlijk ga ik die regel weghalen. Maar goed, verder is het droog. De temperaturen liggen in de Kop van Overijssel tussen de 21 en 23 graden. En in de rest van de provincie tussen de 22 en de 26 graden. En vanavond wordt het zonnig bij een wegvallende wind, zo staat hier te lezen. Zo.
11: Oene Loonstra.

0: Justin de Wild, ja, de zomerhit van 2026, Cheerio, hoor je. Zo dadelijk hoor je meer van Nico Wantia. Sterker nog, Nico Wantia die komt nu al de studio binnengelopen voor de...
1: De 6 voor 7.
0: Zeker, de 6 voor 7. Nou, Nico, goedemiddag.
2: Goedemiddag, was het alweer zover?
0: Ja, Jan-Willem op vakantie. Jij mag hem vervangen samen straks met Wieke. Er is ook weer een 6 voor 7, want tot vorige week hadden we nog de 5 voor 6. Nu weer de 6 voor 7. Ja. Wat is het onderwerp?
2: Ja, we gaan het hebben over een bakkerij in Vollenhoven. Die gaat verdwijnen na bijna 90 jaar een familiebedrijf te zijn geweest. En ja, dat is zonde, want die hebben ook een geheim familierecept voor bijvoorbeeld een venoze amulet. Ik weet niet of jij daar bekend mee bent. Nee, die ken je wel, ja?
0: Ja, ik heb hem laatste keer, dat is al jaren geleden, een Sober in Overijssel. Dat heette toen ook Sober in Overijssel. Over geïnterviewd hoe dat gemaakt werd.
2: Oké. Ja. Heeft hij toen het geheim bekendgemaakt of niet?
0: Hij was een beetje wazig, wat ik me nog kan herinneren erover. Ik heb vooral geproefd.
2: Oké, en waar smaakt het naar?
0: Ja, god, jeetje, waar smaakt het naar? Dat is het ook alweer. Het is wel een klein beetje kruidkoekachtig.
2: Oké. Nou, ik ben wel benieuwd. Misschien moet ik wel even langsgaan in die komende weken voordat die gaat verdwijnen. Maar dat is het onderwerp voor de 6 voor 7. We zijn dus op zoek naar plaatjes die te maken hebben met bakken. Maar ook met geheimen. Of bijvoorbeeld verdwijnen.
0: Ja, disappear.
2: Disappear, ja.
0: Oh, de mooie keuze.
2: Ja, die was inderdaad al voorbij gekomen, zag ik op de Facebookpagina.
0: Jenny Seppenwolde vraagt het aan. Baker Street. Gert de Kleine. Eens even kijken. Ik kom altijd weer terug van normaal. Dan weet ik dus niet of dat gaat gebeuren met die bakkerij.
2: Nou, laat het hopen. Als die koekjes zo lekker zijn, dan...
0: Zeker. My Way van Herman Brood.
2: Ja, uiteraard. Zeer toepasselijk, ja.
0: Vaarwel van Demis Roes. Dat is een van de weinige Nederlandstalige singles van Demis. Nou ja, mensen kunnen het doorgeven.
2: Inderdaad, via de Facebookpagina of met een appje naar Oost.
0: 0645671331. Mogen ze ook bellen?
2: Mag ook hoor, altijd gezellig.
0: Je neemt de telefoon altijd op, hè?
2: Zeker.
0: Veel plezier, straks met Wieke.
2: Dankjewel.

0: Michael Jackson, They Don't Really Care About Us. Zo dadelijk, reclame en nieuws van 4 uur. Daarna achter de microfoon Wieke Essendaal en Nico Wantia. Prettige dag nog.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Nu bij Dirk, Red Band Bites, 99 cent. Ja, 99 cent.
5: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
6: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
7: Ja! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
8: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
9: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
10: Het is machtig mooi, man.
9: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
10: Je komt de leukste luidjes tegen.
11: Een praatje maakt je dag.
12: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
13: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
14: Het nieuws in Overijssel. Staatsbosbeheer doet aangifte. Ze balen van een boerenstikstofactie met zand- en boomstammen. Afgelopen weekend werd het allemaal neergelegd in natuurgebied het Springendal, waardoor mensen niet konden parkeren. En een fietser is gewond geraakt bij een botsing met een auto op de Lichtenbergerweg in Holte. Die weg was door dat ongeluk even dicht. Meer nieuws in onze app.
15: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
16: Zin in een echt zomeravontuur? Stuur ons je mooiste, leukste of gekste zomerfoto. En maak elke week kans op een onvergetelijke ballonvaart in de RTV Oost Luchtballon. Pak die camera, leg jouw zomermoment vast en wie weet zweef jij binnenkort hoog boven Overijssel. Ga naar oost.nl/zomer en stuur je foto in.
17: Zomer.
18: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het westen van Colombia is opgeschrikt door een krachtige aardbeving. Die was rond 7:30 in de ochtend plaatselijke tijd. Regionale autoriteiten in het westen van Colombia spreken van slachtoffers en aanzienlijke schade aan gebouwen, maar geven verder geen details. Het epicentrum lag op zo'n 400 kilometer ten westen van de hoofdstad Bogota en werd ook gevoeld in buurland Ecuador. Metingen over hoe zwaar de aardbeving was lopen uiteen. Seismologen melden een kracht van tussen de 6,6 en 7,4. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borger Breeveld is overleden. Hij speelde Roy Ferrell in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Die werd gemaakt in 1976, een jaar na de onafhankelijkheid. Breeveld speelde ook in andere film- en tv-producties. Hij werkte bij de Surinaamse Televisiestichting en was medeoprichter van het Filminstituut Paramaribo. Borger Breeveld was 82. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 520, meldt stichting Rita Community, een platform voor de LHBTI+-gemeenschap. World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel queer mensen zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. In Thailand is een vroeger parlementslid opgepakt voor een dodelijke beschieting. Hij nam een oude bekende onder vuur die hem nog geld schuldig was. De ex-politicus bekende in een YouTube-live-uitzending dat hij de dader was. In Thailand zijn veel vuurwapens in omloop en naar aanleiding van een dodelijke schietpartij onlangs op een school heeft de premier strengere wapenwetten aangekondigd. Het weer vanavond en vannacht wisselen bewolkt. Morgen vrij zonnig en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
17: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost... Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
9: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
10: Het is machtig mooi, man.
9: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
10: Je komt de leukste luidjes tegen.
11: Een praatje maakt je dag.
12: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
19: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
15: Radio Oost. Nico Wantia.

0: Jewel, Eye to Eye, dat was Propaganda op Radio Oost.
1: Nico Wantia.
0: En Wieke Essendal.
2: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Deze week even geen Jan-Willem Kobus. Hij geniet van een weekje vakantie. En wij genieten ondertussen gewoon door van de zomer in Overijssel. En we komen alvast weer een beetje in het oude ritme. Want vanmiddag gaan we een uurtje langer door. En zijn er dus weer ouderwets tot 7 uur vanavond.
2: Zeker. En onze Bart, die is nog steeds op pad. Al de hele zomer is hij op pad met zijn zonnebril en een flesje zonnebrand. En vandaag is hij rond het zwembad in Raalte. We horen straks hoe hij deze warme dag heeft beleefd.
0: Ja, en over de warmte gesproken. Door die hitte van de afgelopen tijd en door de droogte is het waterpeil in de rivieren flink gezakt. Dat is lastig voor vrachtschepen bijvoorbeeld, maar ook voor het pontje op de IJssel dat fietsers en voetgangers vervoert tussen Deventer en de Worp.
2: Ja, we gaan ook nog even verder kijken hoe het gaat met de dieren in de hitte. Heel veel boerderijdieren hebben er last van. Ook vogels zitten overvol, in elk geval opgevangen, bijvoorbeeld bij de opvang in Zwolle. Onze verslaggever Arnoud is daar even een kijkje gaan nemen.
0: En in Vollenhoven sluit binnenkort de bakkerij van Pieter Houtsma. Na bijna 90 jaar komt er een einde aan het familiebedrijf. En daarmee dreigt ook de Venose amulet te verdwijnen.
2: De?
0: Het is een Venose amulet.
2: Oh.
0: Dat is een lokale lekkernij.
2: Ja?
0: Oene Loonstra heb ik net gehoord. Die heeft hem al eens geproefd.
2: Kijk.
0: Maar goed, hij gaat dus verdwijnen. Dat is zonde, want het is de enige bakker die de koek maakt. Nog altijd volgens het geheime familierecept. Dus binnenkort geen Venose amulet meer.
2: Zonde, ik zou hem graag nog even willen proeven. Maar voor die tijd gaan we het hebben over dit soort liedjes in de 6 voor 7. Liedjes over de bakker en ook een beetje over het verdwijnen van bijzondere dingen.
0: En tot 7 uur hoor je natuurlijk ook de allerbeste muziek op Radio Oost, zoals je van ons gewend bent. En een van de mooiste plaatjes van dit jaar is van Olivia Dean en Sam Fender. Rein mir in.

0: Casey en de Sunshine Band en I'm Your Boogeyman maakt het 17 minuten over 4. En het is weer eventjes wennen, want de afgelopen weken was het de 6 voor 6. Maar het is nu weer gewoon.
1: Ja, zeker. De 6 voor 7.
2: De 6 voor 7.
1: En daar is die, zeker. Al zit ik nog een beetje met mijn hoofd bij dat amulet. Het is dus een kruising tussen een tai-tai-pop en een...
0: eierkoek.
1: Ah ja. Goed, dat gaat dus mogelijk verdwijnen bij bakker Houtsma in Vollenhoven. Het is een begrip in de omgeving van het stadje. Die bakker die gaat dicht binnenkort. Al 90 jaar lang een familiebedrijf, maar Pieter houdt er nu als derde generatie bakker mee op.
0: En daarmee verdwijnen dus ook die typische lekkernijen waarvan alleen hij het recept bezit. Verslaggever Danielle Rademaker keek mee achter de schermen tijdens het bakken van een van de laatste broden.
3: We stappen om het feit dat er een aantal investeringen aankomen die een beetje te gek zijn om te doen. En daar kun je in principe wel om doordraaien, maar uiteindelijk ben je een keer mee aan de beurt. En het is natuurlijk steeds kleiner krimpende markt met de MKB-bedrijfjes. Dus nou ja, dan moet je op het juiste moment stoppen. En niet stoppen als je moet stoppen, maar nu stoppen we omdat we kunnen stoppen. Aan de ene kant een grote opluchting, aan de andere kant wel jammer, want daar stap je niet voor in het avontuur. En we hebben best wel heel veel investeringen her en der gedaan. Maar ja, goed... Ik kan in ieder geval niet zeggen dat ik het niet geprobeerd heb. En dat is het allerbelangrijkste. De echte specialiteiten, zoals de Vollenhovense brok en de amulet, zullen verdwijnen, zeg maar. En de Vernoze meisjes, ja, die heb je dan ook niet meer. En er zal vast wel weer iemand komen die wat na probeert te maken. Maar het echte is er niet meer. Dat is einde verhaal. Het recept komt ook niet online of geef ik weg. Dan neem ik gewoon mee en dan is het gewoon klaar. Misschien nog thuis nog eens een keer een brok bak of een amulet maak voor de kids. Maar voor de rest, daar blijft het bij, ja. Ik ga 28 augustus dicht en dan ben ik zelf jarig, dus het zal een vrolijke dag worden.
1: Ja.
3: Ja, dat is mijn verjaardagscadeautje.
1: Eind augustus, dan zit het er dus op voor bakker Houtsma. En tot die tijd kan je dus die lekkernijen nog eventjes gaan proeven. En tot die tijd gaan wij vooral liedjes draaien over de bakkerij.
0: Ja, en we zijn op zoek naar plaatjes die uiteraard iets te maken hebben met de bakken bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Maar je kan ook denken aan geheimen of verdwijnen.
1: Leuk, creatief.
0: Zeker. Weet jij een leuke plaat daarbij te verzinnen? Geef het dan door via de Facebookpagina van Radio Oost. Of stuur een appje naar 0645671331 voor de 6 voor 7. Oh,

0: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
1: Gelukt. Heb je hem al betaald?
0: Wat bedoel je?
1: Mijn betaalverzoek.
0: Zo, dat doe je snel.
1: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
2: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
2: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
8: Oh, weer een muis.
7: En samen spelen.
8: Kom maar. Ja.
7: Au. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
9: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Wag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
10: Voor de grootste

0: En daarmee is het precies 16:30 geworden op Radio Oost. In Adorp is het 25 graden, in Zalk 24 en in Linderte ook 24 graden. Tijd voor het nieuws nu. Hier is Wieke Essendal.
1: Goedemiddag. Boeren hebben gisteren een parkeerplaats bij natuurgebied het Springendal geblokkeerd. Ze stortten er heel veel zand en legden boomstammen op de weg. En daardoor konden bezoekers niet meer parkeren. Die boeren protesteerden op die manier tegen stikstofplannen van landbouwminister Jamie van Essen. Daarin komen mogelijke zones rond kwetsbare natuurgebieden waar minder stikstof mag worden uitgestoten. Staatsbosbeheer is boos en doet nu aangifte van de vernieling van gisteren. De organisatie zegt dat die actie zorgt voor extra kosten en werk. Een fietser is gewond geraakt.

0: Geraakt bij een botsing met een auto in Holte. De Lichtenbergenweg was door dat ongeluk eventjes dicht voor verkeer. Er kwamen veel hulpdiensten op af. Die fietser is uiteindelijk met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe dat ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. Midden in een woonwijk in Enschede zijn vanmiddag 3 vaten met daarin een onbekende stof gevonden. Een bewoner ontdekte die vaten en belde snel de politie. De boel stond allemaal in een gangetje, naast en achter huizen, in de buurt van een garagebox. Omdat niet helemaal duidelijk was wat er in die vaten zat, heeft de brandweer metingen gedaan. Daarna heeft Twente Milieu alles meegenomen. De politie is een onderzoek gestart. En doe aangifte als je bent opgelicht via een nepadvertentie voor een huurhuis. Die oproep doet de Landelijke Studentenvakbond. Op TikTok staan honderden nepadvertenties voor studentenkamers en huurwoningen. Dat bleek onlangs ook uit onderzoek van RTV Oost. Onder meer in Zwolle, Deventer en Hengelo zijn veel neppers te vinden. Oplichters gebruiken foto's en advertenties van echte verhuursites. Mensen krijgen dan bijvoorbeeld het verzoek om vooraf borg of geld te betalen voor een bezichtiging. En daarna blijkt die woning helemaal niet te bestaan. En ook studenten moeten deze zomer goed opletten, zegt deze onderzoeker.
1: Op het moment dat iemand iets heel graag wil, maar het moeilijk te krijgen is, dan zie je dat mensen kwetsbaarder zijn en ook hun grenzen gaan verleggen. Hun barrières wat naar beneden gaan halen. Net iets minder kritisch zijn, want ze willen heel graag en het lukt ze niet op de reguliere manier. Dus ze proberen andere dingen. En dan zie je dat het toch vaak fout gaat. Het nieuwe studentenseizoen komt er weer aan. Ik kan me voorstellen dat weer een hele nieuwe doelgroep is die op zoek gaat en op deze manier opgelicht gaat worden.
0: Ja, het aantal meldingen bij de fraudehelpdesk is ook flink gestegen. In de eerste helft van het jaar kwamen 175 meldingen binnen, tegenover 21 in de maanden daarvoor. Meer nieuws hierover en alle andere zaken uit Overijssel, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
2: Dan naar de verkeersinformatie met 1 file op dit moment. Die staat op de N50 Emmeloord Zwolle tussen Kampen Noord en Knooppunt Hattemerbroek. Daar sta je in 7 kilometer file. En dan nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en is er nauwelijks wind. Vannacht koelt het flink af naar lokaal een graad of 7. En morgen komt dan weer een zonnige dag eraan met wat stapelwolken. Het wordt 22 graden in de Kop van Overijssel en 24 graden in Twente. En vanaf woensdag krijgen we een oostenwind en die voert warme lucht aan. Woensdag zelf wordt het 27 tot 29 graden. En donderdag en vrijdag zijn tropisch warm met zon. En op vrijdag temperaturen tot wel 34 graden.
3: Nico Wansia.

0: De Doobie Brothers op Radio Oost. Je hoort de Long Train Running en daarvoor ook Jennifer Page en Crush.
1: Zomer in Overijssel.
0: Het is zomer in Overijssel en Bart Kieft is op deze zomerse dag op pad in en rondom Raalte. Met deze temperatuur is het dan natuurlijk heerlijk om af en toe de verkoeling op te zoeken. En volgens mij eindigt zijn dag vandaag dan ook in het zwembad.
2: Nou, en wat een heerlijk geluid is dat om de dag af te sluiten. Deze dag van zomer in Overijssel. Ja, jullie kunnen lekker springen, jongens. Heerlijk, goed gedaan. Dit is zwembad De Tipper. Dit is Heino en ik sta hier bij de badmeester. Die luistert naar de naam.
3: Arjan Riesebos.
2: Arjan, dat vrije gevoel, dat heerlijke gevoel, dat zomergevoel, zomer in Overijssel, dat beleef je hier natuurlijk in optima forma.
3: Absoluut, absoluut. Het is een supermooi zwembad. Veel ruimte, weides waar je, waar je lekker kunt liggen. Veel speeltoestellen, dus perfecte dag voor een dagje uit, zeg maar.
2: Ja. Het seizoen loopt tegen het einde. Overal en nergens wordt weer opgestart natuurlijk. Ik beleefde dat vanochtend bij Roda Raalte al. Op weg naar een nieuw seizoen. Daar zijn de eerste mensen ook allemaal weer terug van vakantie. Ik beleefde dat bij de slager in Raalte. Die nog wel even doorgaat met het barbecue seizoen. Maar er komt toch meer mensen thuis. Hoe zit dat hier? Zie je een verandering in badgasten zo langzamerhand?
3: Nou, ik ben nu vandaag net weer begonnen na 3 weken vakantie. Dus, maar ik zie wel dat het heel druk is weer. Met banenzwemmers, ook kinderen die komen. Dus ik denk dat heel veel mensen alweer terug zijn van vakantie. En toch even de koeling opzoeken in het water.
2: Ja. Waar mikken jullie op hier met de tippen? Zijn het vooral de mensen uit Heino zelf? Of toch ook de toeristen die hier een plek vinden?
3: Nou, we proberen echt een regiofunctie te hebben. Dat heel veel mensen uit de regio hierheen komen. Maar ook wel wat vakantiegangers uiteraard. Iedereen in Heino zwemt volgens mij. Je ziet heel veel vaste badgasten, dus mooi.
2: Ja, het is gemeente Raalte, maar eigenlijk het enige gemeentelijke buitenbad, hè?
3: Klopt, ja. Ja. In Raalte hebben we dan de binnenbad eraan en dan hier in Heino het buitenbad. En voor 4 maanden is die open, het seizoen. Ja.
2: Jouw taak, jouw roeping mag ik bijna zeggen hier, badmeester. Wat doe je vooral?
3: Wat nu vooral doen, het belangrijkste is natuurlijk toezicht houden. Hè? Dat alles goed verloopt, dat mensen lekker kunnen zwemmen, veilig kunnen zwemmen.
2: Er kan altijd iets misgaan.
3: Zeker, absoluut. Ja, ja, je moet wel scherp zijn. Ja. En daarnaast heb je ook een sociale functie eigenlijk. Mensen willen even een praatje maken, kletsen. Dus echt superleuk om te doen.
2: Ja, praatpaal, aanspreekpunt. Ja. En je moet bepaalde vaardigheden zelf ook over beschikken natuurlijk. Hè? Ja. Wat bijvoorbeeld?
3: Nou, je moet...
2: Je moet kunnen zwemmen.
3: Absoluut, dat is de eerste vereiste. Nee, maar je moet wel ook... Je leert een stukje reddingszwemmen. Hoe je mensen naar de kant brengt. Je moet reanimatie leren. Nou, alles bij elkaar maak je dat een goede badmeester.
2: Ja, dit is zomer in Overijssel. Waar we mee bezig zijn, dit gesprek. Op weg eigenlijk weer naar die laatste vakantieweken. Laatste vakantiedagen. Zelf vakantie gevierd, zei je net al. Waar?
3: Ik ben in Oostenrijk geweest, dus heel wat anders. Maar superleuke vakantie gehad. Ja.
2: In de bergen?
3: Ja. Ja, lekker gewandeld. En genoten van de natuur, mooi land en heerlijk. Ja,
2: en weer terug in het vlakke Salland op dit moment. Even hier vragen, op weg naar de avond is het dan weer. Mevrouw, u bent lekker aan het zwemmen?
4: Zeker. Ja.
2: Hoeveel baantjes pakt u?
4: Ik ga gewoon een half uur zwemmen.
2: Nou, geniet ervan, hè? Heerlijk. Spartelen. En nog eventjes de temperatuur van het water meepakken hier. Tot slot, 26 graden, het kan niet op. De Tipper hier in Heino, heerlijk zwemmen dus. Komt dat zien, komt het meebeleven en vooral lekker zwemmen. Zomer in Overijssel. Zomer.

0: S-Words en Don't Turn Around. En we draaien ook Lorraine met Euphoria op Radio Host. Voor de 6 voor 7 zijn we vandaag op zoek naar plaatjes die te maken hebben met bakken, geheimen of verdwijnen.
1: Ja, want er gaat een hele bijzondere bakker verdwijnen. In Vollenhoven heeft daar 90 jaar gezeten. Maar ja, dat bedrijf gaat dicht en dus gaan die recepten ook de deur uit.
0: En dat is het onderwerp voor de 6 voor 7 dus. En er komen al leuke plaatjes binnen. Wat te denken van deze? Ze veel aangevraagd, zelfs Baker Street van Jerry Rafferty. En Benny kwam ook met een hele originele plaat. Ik had er in ieder geval nog nooit van gehoord. Maar laten we eens even een stukje gaan luisteren naar deze inzending.

Ja, prachtige ode aan onze warme bakker. En deze is ook aangevraagd. Ma Baker van Boney M. Met jou nog een leuke suggestie voor plaatjes die te maken hebben met bakken, geheimen of verdwijnen. Geef ze dan door via de Facebookpagina van Radio Oost. Of stuur een appje naar 06-4567-1331. En straks om 6:30 op het oude vertrouwde tijdstip van 6:30 gaan we er weer 6 voor je draaien in de 6 voor 7. Tot het nieuws van 5 uur heb ik nog 1 plaatje voor je. En die is van Simply Red, Holding Back the Years.

0: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gulles Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
1: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
0: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
5: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
6: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
7: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
8: Yeehaw! Het allernieuwste Wild West avontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wild West avonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
7: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
9: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal.
7: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubblesandjets.nl.
10: Het nieuws in Overijssel. De politie heeft inmiddels 5 mensen opgepakt voor een roofoverval tijdens een date in Hengelo. Het gaat om 4 mannen en een vrouw. 2 van hen zijn inmiddels na het verhoor weer vrijgelaten. En het waterschap Drents-Overijsselse Delta verbiedt vanaf vanavond 6 uur... het oppompen van water uit sloten en kanalen rond het Overijsselskanaal. Door de droogte staat het water heel erg laag.
11: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
12: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij een zware aardbeving in Colombia zijn zeker 20 mensen om het leven gekomen, melden burgemeesters in het getroffen gebied. De beving, met een kracht van 7,4, was rond 7:30 in de ochtend, plaatselijke tijd. In de stad Pereira zijn 18 doden geteld, in Manizales 2. Daar kwam ook de toren van een kathedraal naar beneden. Burgemeester van de grote stad Cali zegt dat er zo'n 20 gebouwen zijn ingestort en dat er mensen vastzitten onder het puin. Het epicentrum lag op zo'n 250 kilometer ten westen van de Colombiaanse hoofdstad Bogota. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breveld is overleden. Hij was 82. Breveld speelde Roy Ferrol in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Die werd gemaakt in 1976, een jaar na de onafhankelijkheid. Breveld speelde ook in andere films en tv-producties. Hij werkte bij de Surinaamse televisiestichting en was medeoprichter van het filminstituut Paramaribo. De Surinaamse president Simons heeft haar medeleven betuigd. Simons zegt dat Breveld een blijvende bijdrage heeft geleverd aan de Surinaamse cultuur en media. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 500. Dat meldt stichting Rita Community, een platform voor de LGBTI+ gemeenschap. De World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel queer mensen zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. Een voormalig Thais parlementslid is opgepakt nadat hij iemand had doodgeschoten. Motief lag in de persoonlijke sfeer, zegt de politie. Na de schietpartij belde de politicus een YouTuber die op dat moment een live-uitzending maakte. En daar bekende hij zijn daad en zei hij dat hij nog geld van het slachtoffer kreeg. Daarna werd hij gearresteerd, maar mocht wel nog een persconferentie op het politiebureau geven. Terwijl hij een sigaret zat te roken, bood hij zijn excuses aan de nabestaanden. Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt. In het oosten kan het afkoelen tot 7 graden. Morgen vrij zonnig bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dan de verkeersinformatie op Radio Oost met een rustige avondspits. Tot nu toe 2 files, maar op de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en Kampen-Zuid 3 kilometer. En op de N307 Lelystad-Kampen tussen de aansluiting met de N306 en de aansluiting met de N50 2 kilometer file.
14: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
15: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
16: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
17: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
18: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
19: Radio Oost. Nico Wansia.

0: Drie broers die met een bandje al op jonge leeftijd een enorme hit scoorden. Daarna werd het een beetje stil rond de familie Hanson. Maar deze hit blijven we draaien. Je hoorde Mbop.
1: Het is ontzettend balenval, omdat het precies op het moment kwam dat al die...
0: Ja, dat is alvast een kleine teaser voor wat er nog aan zit te komen. In ieder geval, goedemiddag en welkom bij deze show. We zijn er nog tot 7 uur. En met we bedoel ik ook Wieke Essendal.
2: Ja, goedemiddag. Zeker. We nemen je mee de dag door en de avond in. We hebben een hoop voor je op het programma.
0: Ja, door de droogte is het waterpeil in de rivieren flink gezakt. Lastig voor vrachtschepen bijvoorbeeld, maar ook voor het pontje op de IJssel tussen Deventer en de Worp.
2: Het is bloedje heet deze week. Het is goed om een beetje extra te drinken en in de schaduw te blijven. En ook voor dieren is het belangrijk dat we daar wat extra aandacht aan besteden.
0: En de 6 voor 7 gaat vandaag over een bakkerij in Vollenhoven die na bijna 90 jaar de deuren sluit. Dat is zonde, want het familiebedrijf maakt ook allerlei lekkernijen volgens een geheim familierecept. En die gaan dus ook verdwijnen. En daarom zijn we op zoek naar plaatjes over bakken, geheimen en verdwijnen. Dat straks om 6:30. Eerst tijd voor het nieuwsoverzicht van vandaag. Ja, boeren en andere gebruikers mogen over een uurtje geen water meer oppompen uit sloten en weteringen in het aanvoergebied Ankersmit. Dat is het gebied rond het Overijsselskanaal. Het waterschap Drents-Overijsselse Delta heeft dat verbod ingesteld vanwege de droogte en de lage waterstand in de IJssel. Zoals gezegd, ook het pontje bij Deventer heeft daar dus last van. We horen daar zo meer over in een reportage van onze verslaggever.
2: Vanwege blauwalg is het op meerdere plekken in onze provincie niet mogelijk om met dit warme weer een frisse duik te nemen. Vakantiegangers op camping Het Meuleman in de Lutte bijvoorbeeld kunnen er ook niet in. En ja, dat is wel even een domper voor de gasten, zegt de beheerder.
1: Het is ontzettend balen, vooral omdat het precies op het moment kwam dat al die kinderen op vakantie willen. En gewoon zin hebben in camping, zwemmen, strand. En dan, nou, dan heb je dat bericht. Hè. Dat is heel verdrietig. Ja, dan pink je wel even het traantje weg. Hè.
3: Ik kan niet meer afkoelen, ik kan niet meer zwemmen. Ja, dat vind ik niet leuk.
2: Nee, dat is ook niet leuk, maar het is ook niet slim om het water toch in te gaan. Doe je dat wel, dan loop je kans op huidirritatie of maag- en darmklachten.
0: En de afgelopen weken waren er meerdere boerenprotesten in onze provincie. Wegen werden geblokkeerd door trekkers met afgeplakte kentekens. Toch werden er geen boetes uitgedeeld. En dat is volgens deze deskundige wel te verklaren.
4: Burgerlijke ongehoorzaamheid, het bewust overtreden van regels, zolang je dat zonder geweld doet, ja, valt dat dan toch onder de bescherming van dat demonstratierecht. Maar dat betekent, ja, niet dat je alles mag doen. Het betekent vaak dat de politie wat terughoudender zal zijn met ingrijpen. En dat ze vooral ook proberen deescalerend op te treden. Als je bepaalde regels overtreedt in het kader van een demonstratie, dan zegt de rechter toch vaak, nou, als dat in het kader van een demonstratie is, dan leg ik bijvoorbeeld een lagere straf op. Of ik leg geen straf op.
0: Geldt dat ook als je te hard rijdt?
2: Zou je bijna denken.
0: In het kader van een protest mag het allemaal wel?
2: Blijkbaar.
0: We gaan het uitproberen. De protesten waren in ieder geval niet aangekondigd. Mogelijk worden er de komende tijd meer acties georganiseerd.
2: Cor Havelaar, de oprichter van de Twentse Wensambulance, is overleden. Hij begon 20 jaar geleden met die ambulance in Twente. Was daarvoor zelf jarenlang ambulancechauffeur in het Westen. Met die wensambulance kunnen ernstig zieke mensen nog één keer naar een plekje waar ze graag heen willen. Cor Havelaar overleed afgelopen weekend en is 83 jaar geworden.
0: En woensdagavond is er voor het eerst in jaren weer een gedeeltelijke zonsverduistering te zien in Nederland. Met speciale eclipsbrillen kun je zien hoe 90% van de zon verdwijnt achter de maan. Deze oogarts legt uit waarom het zo belangrijk is om zo'n speciale bril te dragen.
5: Als je zonder bescherming in de zon kijkt, dan kun je schade krijgen van het netvlies. Wat er gebeurt is dat het zonlicht valt op het netvlies, waar de kegeltjes en de staafjes in het oog zitten. En daar wordt het beeld ook uiteindelijk gemaakt nadat het naar het brein gaat. Maar dat netvlies kan beschadigen door die grote hoeveelheid licht. Eigenlijk krijg je gewoon chemische schade aan het centrale deel van je netvlies.
0: Ja, ik kan me nog van de vorige keer herinneren. Je kan volgens mij ook door een cd'tje kijken richting de maan. Hè?
2: Dat is ook zo, ja.
0: Moet je nog wel een cd hebben, want het is een beetje uit de tijd
2: dat
0: geraakt.
2: Dat was toen in de jaren 90 heel normaal. Ja, ja,
0: maar
2: zeker.
0: Goed, mocht je wel een bril gaan kopen, kijk een beetje uit. Want ze voldoen niet allemaal aan de veiligheidseisen. Zo heeft bol.com al brillen uit het assortiment verwijderd. En morgenochtend hoor je op Radio Oost welke brillen je het beste op kunt doen en waar je in Overijssel kunt gaan kijken.

0: Gabriella, dat was Cat Sai op Radio Oost.
1: Ja, Nico, de lage waterstand zorgt op steeds meer plaatsen, ook in Overijssel, voor problemen. Veerponten worden hier en daar al uit de vaart gehaald, maar het pontje bij Deventer, die blijft voorlopig varen.
0: Ja, al gaat dat niet zonder slag of stoot, want door het lage water zijn de loopbruggen daar inmiddels een stuk steiler. Zo ervaarde ook onze verslaggever Emiel Hoebe.
2: Is het lastig manoeuvreren?
3: Het is anders met weinig water hier onder de kiel. Je komt wat moeilijker bij de ponton, zeg maar.
4: Ja, heftig. Niet makkelijk. Maar goed, het is gelukt, hè? En ik had de helm op, hè? Dus uit voorzorg al de helm opgedaan.
2: Ah, het is wel echt stijl.
4: Echt stijl, inderdaad, ja.
5: Steiler kunnen ze niet worden, want de steiger dat zit nou aan de grond, hè? Dus het zakt hier niet verder. En het schip dat ligt 21 diep, 31, dus je hebt hier nog wel wat water staan. Maar ja, als je natuurlijk onder, als die halve meter er nog afgaat, ja, dan is het afgelopen. En je moet ook een beetje marge houden natuurlijk, omdat je zo'n schip volpakt met passagiers en er staan er 100 op, ja, dan zakt hij ook weer 10 centimeter extra.
3: De ponton ligt nu ietsje schuin en wij leggen aan op een magneet, een elektromagneet. En omdat de ponton nu ietsjes een hoek heeft, zeg maar, pakt hij hem niet helemaal lekker. Dus stel we hebben nu een binnenvaart hier voorbij komen, dan slaan we er vanaf. Maar die binnenvaart is nu ook weg, dus. Maar ik moet het een beetje in de gaten houden.
4: We moeten nog 40 kilometer fietsen, 41, dus we zien wel.
2: En dan eind van de dag weer terug hier?
4: Ja, naar de Achterhoek weer.
5: Misschien maken we van het rijden nog hier een beetje zand weg, schrapen. Dan, we proberen het gewoon vol te houden. Hè? En dat is ook belang voor de gemeente natuurlijk, voor allemaal. Hè?
2: Maar stiekem hoopt u wel op een beetje regen?
5: Ja, dat hopen we zeer zeker. Ja, het hoeft hier niet te regenen, maar in Duitsland, hè. Als ze daarboven maar goed regen hebben, dan is het toch goed, hè? Dan komt het vanzelf hierheen.
0: Ja, zo gaat het in Deventer momenteel. Morgenochtend hoor je op Radio Oost overigens meer over de pontjes. Marcel en Benjamin bellen dan met de vereniging Vrienden van de Veerponten. Prachtige naam is dat. Zij houden een overzicht bij hoeveel pontjes wel en niet in de vaart zijn. En we hebben dit jaar een record, dus gaat dat horen. Morgenochtend in de ochtendshow.

We zijn bezig met zomer in Overijssel. En dan kunnen dit soort plaatjes natuurlijk niet ontbreken. Zomerse muziek van Rigera en Vamos a la Playa. En misschien zit je al helemaal klaar voor de 6 voor 6. Dan heb ik slecht nieuws voor je. Want we hebben vandaag weer de 6 voor 7. Het goede nieuws is wel dat je nog een uurtje hebt om leuke plaatjes in te zenden rond het onderwerp bakken, geheimen of verdwijnen. En ik zie dat er al de nodige goede suggesties zijn binnengekomen. Els bijvoorbeeld kwam met deze. If a man could be two places at one time, I'd be with you. Dat is het plaatje If van de band Brad. Zeer toepasselijk dus. Yeah. And more, much more than that. I did it my way. Herman Brood, ook heel toepasselijk met My Way. En ook die andere suggestie van Frank Sinatra is binnengekomen. Want jij begint met Now the End is Near. Ook een toepasselijke dus voor de 6 voor 7. En deze kwam ook binnen. Dat zijn The Cats en The End of the Show. Ook zeer toepasselijk. Dat jij ook nog een leuk plaatje. Dat gaat over bakken, geheimen of over verdwijnen. Geef hem dan door via de Facebookpagina van Radio's. Of stuur een appje naar 06 4567 1331. Spring maar achter.

0: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
0: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
3: Mam, waar is mijn zwemband?
4: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
5: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe!
6: Geeft ruimte.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
8: Voor de grootste keuze.

0: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
1: Het is 2 minuten over 6:30. In Stegerveld is het 25 graden. Pothoek ook 25 graden. En in Lierder-Holthuis 24 graden. Wieke Essendal nu met het belangrijkste nieuws.
2: Ja, goedemiddag. Het waterschap Drents-Overijsselse Delta verbiedt vanaf vanavond 6:00... het oppompen van water uit sloten en weteringen rond het Overijsselskanaal. Door de droogte staat het water in de IJssel ontzettend laag. Boeren mogen oppervlaktewater daarom niet meer gebruiken om de boel te besproeien. Ook sportvelden mogen niet meer worden beregend. Water voor vee en het blussen van branden mag nog wel worden gebruikt. Het waterschap gaat ook controleren en kan ook ingrijpen bij overtredingen.

0: En ook de haven van Deventer is vanwege de lage waterstand al een tijdje gesloten voor de scheepvaart. De politie heeft inmiddels 5 mensen opgepakt voor een roofoverval tijdens een date in Hengelo. Het gaat om 4 mannen en een vrouw. 2 van hen zijn weer vrijgelaten. Een man uit Almelo en een man en vrouw uit Hengelo zitten nog wel vast. Het slachtoffer werd vorige week na een date overvallen. 2 gemaskerde mannen bedreigden hem met een pistool en dwongen hem later bij een pinautomaat om €250 te pinnen. De zaak loopt nog. De politie doet voorlopig geen nieuwe uitspraken hierover. PEC Zwolle-verdediger Floranus is voor 3 wedstrijden geschorst, waarvan 1 voorwaardelijk. Hij kreeg gisteren rood in de wedstrijd tegen Ajax.
1: Maar dat gaat compleet mis in de communicatie. En deze tackle van Floranus is een hele lelijke. En dat betekent dat Floranus rood krijgt. Daar ligt Lucas Rosa. En ineens staat PEC Zwolle met 10 man vol ijver om die bal te halen. Maar over de grens. Floranus.
0: Ja, die is dus geschorst en mist nu de wedstrijden tegen Twente en Heerenveen. En PEC Zwolle is inmiddels akkoord gegaan. En woensdagavond voor het eerst in jaren weer een zonsverduistering te zien in ons land. Met speciale eclipsbrillen kun je zien hoe 90% van de zon verdwijnt achter de maan. De laatste keer dat dat kon was in 1999. En deze enthousiaste weerman Erwin Krol was daar toen bij.
2: Jongens, daar gaan we.
3: Erwin, ja, kunnen we de brillen afzetten?
2: Nee, nog niet. Er moeten nog flitsen komen. Uit! Zet je brilletje maar af. Oh, wat mooi zeg. Prachtig.
0: Ja, prachtig en dus belangrijk om dat brilletje voorlopig even op te houden. Het is echt schadelijk als je dat niet doet. Er worden deze dagen ook heel veel van dit soort brillen verkocht, maar voldoen niet allemaal aan de veiligheidseisen. En ik denk dat we zo van onze Gita gaan horen hoe enthousiast applaudisserend zij hier woensdagavond gaat staan. We horen daar straks meer over. Het andere nieuws uit Overijssel, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
4: Eerst nog even de verkeersinformatie met de 3 files op dit moment. De N35 Almelo-Zwolle tussen Nijverdal-West en Hellendoorn 2 kilometer. De N50 Zwolle-Emmeloord tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen-Zuid 4 kilometer. En de andere kant op tussen Kampen-Noord en Kampen-Zuid ook 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. Nou, dan is het tijd voor Grita Spannenburg en het weer. Goedemiddag.
5: Goedemiddag, Nico. Hoi.
4: Ja, is bij jou de voorpret al begonnen voor woensdag?
5: Ja, al een tijdje geleden, weet je wel. Het zit er natuurlijk al een tijd aan te komen. Dan ben ik niet super fanatiek. Ook niet zo fanatiek als Erwin Krol destijds. Die stond volgens mij ook in de totaliteitszone in Noord-Frankrijk. En een aantal mensen is ook speciaal voor de eclipse afgereisd naar Spanje. Noord-Spanje, daar is die in de avond goed te zien voor zonsondergang. Het enige wat ze daar moeten zien te vermijden zijn een paar dikke buienwolken. Oh. Die zouden kunnen ontstaan. Die zitten dan natuurlijk het zicht een beetje in de weg.
4: Ja, nou dat zou zonde zijn als je dan voor niks naar Spanje reist. Maar goed, dat is allemaal woensdag. Hoe zou je het weer van afgelopen middag willen typeren?
5: Als vriendelijk, denk ik. Vriendelijk stapelwolken zon. Wel een opvallend windje uit het noord tot noordwesten. En we hebben nog 23 tot 26 graden gehaald. En de vele stapelwolken die zijn gevormd, die zie je nu langzaam een beetje inzakken. Er blijft straks eigenlijk alleen nog maar wat hoge wolkensluizen over. En om een uurtje of 8-9 dan valt ook de wind weg. Wordt het een rustige avond en nacht. En dan zie je ook dat die temperaturen aardig kunnen dalen. Ik bedoel, het is in principe de warmste periode van het jaar met de hondsdagen. En het vochtigste periode, maar ja. Je weet, het is overal droog, ook in de landen rondom ons heen. En in de droge lucht kan de temperatuur gewoon verder dalen. Dus komende nacht, op de kilste plekken 7, 8 graden, denk ik. Dus dat is een fris begin van de dinsdag.
4: Ja, maar het contrast met overdag is dan weer vrij groot, geloof ik.
5: Ja, morgen valt het nog mee. Ik denk dat we naar 22 tot 25 graden gaan. Veel zon, weinig wind, een beetje een lichte briesje uit het noorden. Lichter, minder wind, zeg maar, dan vandaag. Veel zon, een paar stapelwolken, dat is het een beetje. En ja, dan gaan we op naar een aantal zonnige en warme tot hete dagen. De woensdag is het al een graad of 28 met veel zon, een oostelijk briesje. En donderdag en vrijdag, ja, dan gaan we naar tropische temperaturen. 30 tot mogelijk 34 graden. De atmosfeer haalt nog een keer uit, Nico.
4: Ja, en ondertussen kampt iedereen een beetje met de droogte. Zit er al een beetje neerslag ergens in de voorspellingen aan te komen?
5: Het zegt heel weinig. Je moet echt zoeken. En dan nog zie je, als de termijn dichterbij komt van de dag waarop neerslag zou vallen, dat alle neerslag eigenlijk al in de kaarten verdampt. Volgende week zondag en maandag, dat zouden de eerste buien voor ons kunnen zijn. En natuurlijk voor de bovenstroomse gebieden van de Rijn. Dat is natuurlijk ook nog wel een belangrijke voor ons.
4: Inderdaad, maar dat is...
5: Dat duurt nog, dat duurt nog lang. Dus gelukkig hebben we nog op zich veel water, maar we zullen het moeten verdelen.
4: Goed, Gita Spannenburg, dankjewel.
5: Joe.
6: Nico Wantia.

0: Als je houdt van country muziek, dan is dit een geweldige tijd. Want de ene na de andere artiest breekt door. Dit is weer eentje die heel groot gaat worden. Ella Langley hoorde je met Choose in Texas. En daarmee is het 17:15 geworden. Je hoorde het net al eventjes van Greta Spannenburg. We krijgen deze week weer te maken met tropische temperaturen in Overijssel. Het is goed dus om extra op elkaar te letten. Want ook voor dieren zijn verkoeling en beschutting bij deze hitte van levensbelang. Eigenaren van boerderijdieren doen er dan ook van alles aan om hun dieren koel te houden.
1: Het belangrijkste is dat wij echt veel meer waterrondjes doen dan normaal. Soms wel 3-4 keer per dag de waterbakken verversen, zodat ze koel en schoon water hebben en allemaal voldoende water hebben. Verder is het heel erg belangrijk dat er overal voldoende schaduwplekken zijn. Dus in de weilanden goed opletten dat er wel schaduw is en anders schaduw creëren.
2: Ze kunnen zelfs kiezen of ze naar buiten willen of naar binnen. En binnen hebben we echt heerlijke ventilatoren die goed hun best doen. Dus het waait hier een beetje. En we hebben ook vernevelaars, zodat ze ook op die manier nog extra gekoeld worden. En ik moet zeggen, ze vinden het lekkerder in de stal op het moment dan buiten.
3: Ja, want voor dieren die buiten leven is verkoelen een stukje lastiger. Dat merken ze ook bij dierenopvang Flappes in Zwolle. Het is daar overvol met beestjes die last hebben van hittestress. Onze verslaggever Arnoud de Vries die ging op bezoek bij verzorgster Gerry Kamphuis.
4: Ja, we krijgen van alles binnen. We hebben hier een mereltje, wat kraaitjes, een heleboel duiven. Jonge duiven ook. Hier zit een mooie fuut. Zo krijgen we heel veel binnen momenteel, echt verschillende dieren. Het is zeker druk deze zomer. Heel veel dieren. We hebben aan de top van meer dan 600 dieren gehad.
5: Hoe is dat in verhouding tot normaal?
4: We hebben vaak wel een piek eventjes, maar het blijft nu een beetje hangen. Dus het is nu wel, het blijft lang aanhouden. Reiger die het moeilijk heeft, helaas. Nou, kippetjes, haan is ook altijd een groot probleem. Mensen met eieren uitbroeden en dan steeds meer haantjes komen, is echt een groot probleem, hanen. Niemand wil ze hebben, dus ja, dat is gewoon echt jammer. Normaal gesproken inderdaad, zomervakantie meer, maar we merken nu dat het voor de zomervakantie al begon en het eigenlijk blijft aanhouden. Dus en er komt nu ook nog heel erg de wilde dieren bij. Dus we krijgen warmere zomers. De dieren zijn daar hier niet op ingesteld. Dus ja, veel meer wild ook.
5: En met wat voor klachten komen wilde dieren binnen?
4: Vermoeidheidsklachten, uitdroging. Veel jonge dieren die zeg maar niet meer het eten kunnen krijgen van hun ouders. Dus verstoten worden. Dat soort dingen.
5: En als je dan zo'n jong, verzwakt mereltje hebt opgeknapt, ja, dan loop je het risico dat als het hok open gaat.
4: Aha, nu gaat hij eruit. Ho, even twee tellen hoor. Even twee tellen. Ik moet even vogeltjes vangen. Kom.
5: Ze zijn er behoorlijk druk mee, het opvangen van wilde dieren.
4: Ja, dat dacht ik wel.
5: En niet alleen als ze een keer de kooi uitvliegen.
4: Jonge mereltjes, musjes, koolmeesjes, dat soort dingen krijgen allemaal meelwormpjes. Maar die krijgen om de 10 minuten echt weer nieuwe eten. Dus daar ben je echt gewoon intensief mee bezig. Dus konijntjes, haasjes, wat jong binnenkomt, krijgt melk. Dus dat is ook intensief werk. Een uil krijgt eendagskuikentjes. Dus ja, het is allemaal wel intensief waar je mee bezig bent. Ja, ik heb jou. Ja, je mag weer in je hokje. Ging nog redelijk snel, hè? Financieel is het qua mensen niet haalbaar om meer mensen aan te nemen. Ik moet ook wel zeggen dat we oproepjes hebben gedaan voor vrijwilligers. Die hebben ons fantastisch geholpen. Daar zijn we deze zomer behoorlijk mee gered. Dus bedankt voor alle vrijwilligers. Dus dat is echt wel prettig. Maar we merken wel dat als de drukte zo aanhoudt, dat we echt wel de moeite mee gaan krijgen. Mensen oververmoeid raken met te veel werk. Ja. Twee kleine martetjes. Deze gaan we flessen groot brengen en dan worden ze in de natuur weer losgelaten.
5: En hoe komen die binnen bij jullie?
4: Via de dierenambulance. Mensen bellen dat ze iets hebben gevonden en dan gaat de dierenambulance op af en die brengt het bij ons. Tja.
5: En hoe oud zijn deze?
4: Ik verwacht dat dit een weekje of 2-3 is. Dus heel jong.
5: En toch, met die steeds warmere zomers kun je je afvragen, is dit niet gewoon de natuur?
4: Dat kun je inderdaad al vragen. Maar ja, alles wat bij ons binnenkomt en wat nog enigszins overlevingskans heeft, gaan we redden. Dus ja, om toch de natuur in stand te houden.
6: Ja, daar zit geen twijfel.
4: Er zit geen twijfel, nee. Zeker niet.

0: in een echt zomeravontuur? Stuur ons je mooiste, leukste of gekste zomerfoto. En maak elke week kans op een onvergetelijke ballonvaart in de RTV Oost Luchtballon. Pak die camera, leg jouw zomermoment vast en wie weet zweef jij binnenkort hoog boven Overijssel. Ga naar oost.nl/zomer en stuur je foto in.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Mam, waar is mijn zwemband?
5: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen, achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
7: geeft ruimte.
8: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
8: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
9: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. Twee Wildwestavonturen in één epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
10: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
11: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
10: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
12: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubblesandjets.nl.
13: Het nieuws in Overijssel. Het waterschap Drents-Overijsselse Delta verbiedt vanaf dit moment het oppompen van water. Het gaat dan vooral om water uit sloten en weteringen rond het Overijsselskanaal. Het gaat ook om het beregenen van onder meer gras, sportvelden en gewassen in de tuinbouw. En midden in een woonwijk in Enschede zijn vanmiddag 3 vaten met een onbekende stof gevonden. De politie doet nog volop onderzoek.
14: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
15: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij zware aardbevingen in Colombia zijn zeker 20 mensen om het leven gekomen. Dat melden de burgemeesters in het getroffen gebied. De beving met een kracht van 7,4 was rond 7:30 in de ochtend plaatselijke tijd. In de stad Pereira zijn 18 doden gevallen, in Manizales 2. Daar kwam ook de toren van een kathedraal naar beneden. Burgemeester van de grote stad Cali zegt dat er zo'n 20 gebouwen zijn ingestort en dat er mensen vastzitten onder het puin. Epicentrum lag op zo'n 250 kilometer ten westen van de Colombiaanse hoofdstad Bogota en werd ook in buurlanden Ecuador en Venezuela gevoeld. De man die dit weekend werd opgepakt na een dodelijke schietpartij in Den Haag blijft zeker 2 weken langer vastzitten. Met de schietpartij kwam een vrouw van 34 om het leven. Ze was de moeder van de kinderen van de verdachte. Het Openbaar Ministerie verdenkt de man van 42 van moord of doodslag. De schietpartij was in de nacht van vrijdag op zaterdag in een huis in Den Haag. Op dat moment waren de kinderen ook in het huis aanwezig. Verdachte werd dezelfde nacht nog opgepakt in Schiedam. Er zijn nog eens 3 mannen opgepakt die ervan verdacht worden betrokken te zijn bij de vondst van een partij drugs in Duindorp afgelopen donderdag. Toen werd in een huis een grote hoeveelheid drugs gevonden. 6 mensen werden aangehouden en daar komen er nu dus nog 3 bij. De politie wilde donderdag niet zeggen hoeveel drugs er precies was gevonden, maar meldt vandaag dat het ging om 586 kilo. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breveld is overleden. Hij was 82. Breveld speelde Roy Fennel in de Surinaamse filmklassieker Want People van Pim de la Parra. Die werd gemaakt in 1976, een jaar na de onafhankelijkheid. Breveld speelde ook in andere films en televisieproducties. Hij werkte bij de Surinaamse Televisiestichting en was medeoprichter van het filminstituut Paramaribo. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder. Het kan fris worden met 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. De dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
17: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Lutz in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Lutz in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
18: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheim vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheim. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
17: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Lutz in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
19: Radio Oost. Nico Wansia.

0: Dat was Style Council aan het begin van de maandagavond op Radio Oost. Je hoorde Shout to the Top.
1: Nico Wansia.
0: En Wieke Essendal.
2: Goedenavond.
0: Ja, goedenavond. Het is even wennen, maar we zijn er gewoon weer op de avond. We zijn er weer tot 7 uur op de ouderwetse tijden. En dat betekent dat we in het laatste uurtje weer gaan vooruitkijken naar wat er allemaal speelt in Overijssel.
2: Ja, we piepen ook even de plas over. We gaan kijken in Birmingham vanavond het EK Atletiek. Jonas Vijvers uit Hellendoorn komt waarschijnlijk vanavond daar in actie. En morgen dan zijn we weer volop op pad in onze prachtige provincie. We zijn te vinden in de Weerribben. En ook te vinden morgen in Hardenberg. Onze zomerverslaggever Bart Kieft, die kan er maar geen genoeg van krijgen.
0: We piepen de plas over.
2: Ja,
0: ja, dat vind ik leuk.
2: Okay.
0: Die gaan we erin houden. En we horen natuurlijk ook de 6 voor 7. Straks om 6:30 gaan we weer 6 plaatjes voor je draaien die te maken hebben met bakken, geheimen of verdwijnen. Dus weet jij nog een leuke suggestie? Je hebt nog een kleine 20 minuten om door te geven via de Facebookpagina van Radio Oost. Of stuur een appje naar 06 4567 133.

0: Madonna en Borderline en daarvoor Mr. Big en To Be With You. Ja, het is 17:15 precies. We gaan voor je op een rijtje zetten wat er vanavond en morgen allemaal speelt in Overijssel. En het overzicht beginnen we met de sport. Want Jonas Vijvers uit Hellendoorn komt naar verwachting voor het eerst in actie op het EK Atletiek in Birmingham. Op het programma staat de 4x400 meter mixed relay. Alleen de selectie is nog niet definitief. Wat wel zeker is dat we donderdag even gaan bellen met Jonas tijdens dit EK.
1: Heel leuk. En er is nog meer sport op TVO's natuurlijk vanavond. Een nieuwe Oosttribune. De mannen bespreken het Overijssel. Een voetbalweekend. En natuurlijk komt het hoogtepunt ook even voorbij. Die wereldgoal van Enjoli, de nieuwe spits van Heracles. En dat zorgde ook voor deze enthousiaste commentator op Radio Oost.
0: Nee, hè?
2: Enjoli, Enjoli, wat een heerlijke poging! Ja! Wat een schitterende goal! Hij haalt uit voor een meter of 30 en hij rost hem in de bovenhoek. Schotenwald staat aan de grond genageld. Wat is dit voor een wedstrijd? Wat is dit voor een doelpunt? En wat is dit voor een spits? Jean-Paul Enjoli met nu al de goal van het seizoen. En wat een vreugde. Iedereen in het uitvak weet ook niet wat er gebeurt. En de rest van de koel valt ook helemaal stil. Ongelooflijk, wat een wedstrijd. 3-4 en nog 2 minuten officiële speeltijd.
1: Ja, dit is toch prachtig, Nico.
0: Nou, heel fijn. Ik heb mijn best gedaan om dit niet meer terug te horen. Oh, maar dan
1: komt het
0: overzicht voorbij. Maar
1: is dit lekker?
0: Het was wel een prachtige goal.
1: Ongelooflijk, toch? Zo ontzettend knap. Ja,
0: het was zo'n bizarre wedstrijd. 3-0 voor en dan in een paar minuten tijd werd het nog 3-3. En uiteindelijk toch weer winnen. Dus dat verklaart een klein beetje mijn enthousiasme. Want dat was ook nog een werelddoelpunt.
1: En je bent weer goed bij stem.
0: Ja,
1: zeker.
0: Veel honing drinken op zaterdag, dan komt het weer helemaal goed.
1: Heel goed. Vanavond mogen we nog even rustig bijkomen bij de Oosttribune op TV Oost.
0: Ja, morgen dan draait het in de rechtbank in Almelo om een schietpartij in Enschede. Afgelopen Koningsnacht ging het vlakbij de Oude Markt helemaal mis. Tussen twee cafés ontstond een ruzie, waarbij werd geschoten. Eén man raakte daarbij gewond en moest met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht. Morgen is de aftrap van de zaak, voor dan dus nog niet een eis of een uitspraak.
1: Staatsbosbeheer begint morgen aan een grote klus. Ze gaan 6 nieuwe windwatermolens plaatsen. Dat doen ze in de Weerribben. Daarmee worden verouderde windmolens vervangen en wordt het waterbeheer in dat gebied verder verduurzaamd.
0: En morgen dompelen we ons nog volop onder in onze provincie. Onze zomerverslaggever Bart Kieft gaat weer van hot naar her. Hij is onder meer te vinden op de sportvelden van HHC Hardenberg om te horen hoe zij deze droge periode doorkomen. Je hoort er dus meer over morgen op Radio Oost.
3: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
4: Deze week Micha, Lose My Life.
3: Dit is De Nieuwe Oogst.
4: Hey.

Ook het laatste stukje van het klokkenspel gaat nog mee van Supertramp en Dreamer. Ondertussen staan we op het punt om de stembussen te sluiten voor de 6 voor 7. Dus als je nog een hele goede inzending hebt, dan moet je hem nu doorgeven. Misschien gaat hij dan nog mee en anders dan gaan we het doen met de inzendingen die we nu hebben. Want we zoeken 6 plaatjes die te maken hebben met bakken, geheim houden of stoppen. Dat is een beetje het thema voor vandaag. Zometeen om 6:30 gaan we er 6 voor je draaien. Voor het zover is nog even muziek van Stromae. Hier is Formidable op Radio Oost.

FC Twente speelt donderdag in de voorronde van de Conference League de uitwedstrijd tegen het Slovaakse Dag 1904. Na de 6-0 overwinning in de Grolsvesten kan de formatie van trainer Van der Brom zich eigenlijk al opmaken voor de play-offs. Maar gaat dat ook gebeuren? Dag 1904 FC Twente, donderdagavond vanaf 7 uur op de Oosttribune bij Radio Oost.

0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
1: Deze week Micha, Lose My Life.
0: Dit is De Nieuwe Oogst. Hear me.

Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste!

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
3: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Een zware aardbeving in het westen van Colombia heeft aan vele tientallen mensen het leven gekost. Door de schok met een kracht van 7,4 storten gebouwen in de steden Cali en Manizales in. Op een aantal plaatsen zijn vliegvelden beschadigd en het luchtverkeer is stilgelegd. Het aantal slachtoffers zal vrijwel zeker oplopen. Mensen liggen nog steeds bedolven onder het puin. Op de drone die vorige week werd ontdekt bij de luchthaven van Leipzig zijn DNA-sporen gevonden. Dat schrijven Duitse media. Correspondent Gimbal Duk.
4: Ja, het zou gaan om DNA-spoor dat overeenkomt met een ander DNA-spoor uit een onderzoek naar een eerder incident op dat vliegveld van Leipzig. 2 jaar geleden was er een brand in een sorteercentrum van DHL op deze luchthaven. En dat was toen als gevolg van een brandpakket. En later zijn ook soortgelijke brandpakketten ontdekt in het Verenigd Koninkrijk en in Polen.
3: De drone werd vorige week dinsdag gevonden in de buurt van een Oekraïns vliegtuig op de Duitse luchthaven. Er zaten explosieve stoffen aan vast. Waarom het apparaat niet ontplofte is niet duidelijk. De enige Russische oppositiepartij mag volgende maand toch niet meedoen aan de parlementsverkiezingen. Volgens het Russische Hoge Rechtshof houdt de partij zich niet aan de kieswet. Jabloko is de enige geregistreerde partij die openlijk kritiek heeft op de Russische invasie in Oekraïne en zegt vrede te willen. Het Kremlin pakt Jabloko-kandidaten al langer hard aan. Een Zeppelin die boven Nederland smok en stikstof zou meten is alweer terug naar huis. Hij vloog dit weekend vanuit Duitsland naar Nederland, maar de meetapparatuur raakte oververhit. Daardoor werd besloten terug te keren. De missie was niet helemaal zinloos. Er zijn nog wel metingen uitgevoerd boven de Veluwe. Het weer tot besluit. Vanavond en vannacht is het helder. Het kan fris worden met 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. De dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
6: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
7: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
8: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
9: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal.
2: Radio Oost. De avond bij Oost.

Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste!

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
2: Het is machtig mooi, man!
1: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
2: Je komt de leukste luidjes tegen.
3: Een praatje maakt je dag.
4: Dit is een boodschap van Sieren.
5: De maatschappij, dat ben jij.
6: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
7: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Curaçao wil crimineel Shurandi Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Dat zei de officier van justitie vandaag. Curaçaose crimineel keek mee via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Hij zit daar omdat Curaçao niet de beveiligingsmogelijkheden heeft om hem daar vast te zetten. Hij zou als bendeleider tussen 2014 en 2017 opdracht hebben gegeven voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en Brazilië. Door justitie wordt hij de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd. Q werd in 2020 in Dubai opgepakt. In Colombia is de noodtoestand uitgeroepen na de zware aardbeving van vanochtend. Het dodental loopt op, zegt buitenlandredacteur Jelle Baars.
8: Ja, het laatste nieuws is dat er nu 111 doden zijn gevallen in Colombia en 87 gewonden. En er zijn ook 21 naschokken geregistreerd. Het Amerikaanse Geologisch Instituut schat dat er mogelijk 1000 doden te betreuren zullen zijn. Dus naar alle waarschijnlijkheid loopt dat dodental nog wel verder op.
7: De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. De DNA-sporen die zijn gevonden op de drone die vorige week werd ontdekt bij het vliegveld van Leipzig zijn al eerder aangetroffen. Hetzelfde DNA werd ook gevonden na een brand in een opslag van DHL in Leipzig 2 jaar geleden. Duitse inlichtingendiensten vermoeden dat Rusland daarbij betrokken was. Op de gevonden drone waren explosieven bevestigd. Een Oekraïns vliegtuig was het doelwit. Voor het derde jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham was ze veruit de beste. Met 20,52 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinda van Klinken. Die werd tweede. De derde Nederlandse vrouw in de finale, Alida van Dalen, werd elfde. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder. Het kan fris worden met 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Let's go!
1: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal.
2: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
3: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
4: Radio Oost. De avond bij

FC Twente speelt donderdag in de voorronde van de Conference League de uitwedstrijd tegen het Slovaakse Dag 1904. Na de 6-0 overwinning in de Grolsvesten kan de formatie van trainer Van der Brom zich eigenlijk al opmaken voor de play-offs. Maar gaat dat ook gebeuren? Dag 1904 FC Twente, donderdagavond vanaf 7 uur op de Oosttribune bij Radio Oost.

0: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
1: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in Ommen.nl. Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. Daarmee wordt het makkelijker om maatregelen te nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. Curaçao wil Shurandi Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Hij volgde de zitting vandaag via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Volgens justitie gaf hij tussen 2014 en 2017 als bendeleider opdracht voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en in Brazilië. Hij wordt de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd en werd in 2020 opgepakt in Dubai. De DNA-sporen die zijn gevonden op de drone die vorige week werd ontdekt bij het vliegveld van Leipzig zijn al eerder aangetroffen. Hetzelfde DNA werd ook gevonden na een brand in een opslag van DHL in Leipzig 2 jaar geleden. Duitse inlichtingendiensten vermoeden dat Rusland erbij betrokken was. Op de gevonden drone waren explosieven bevestigd. Een Oekraïens vliegtuig was het doelwit. Voor het derde jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham was ze veruit de beste, zegt commentator Aman Afsaroglu.
3: Als je er hier weer aan het werk zag, zo ongelooflijk dominant. Wat een machtsvertoon. Jessica Schilder, voor de derde keer op rij is zij de Europese kampioen. Ze is ook regerend wereldkampioen. Er staat op dit moment echt geen maat op Schilder.
2: Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die tweede werd. De derde Nederlandse vrouw in de finale, Alida van Dalen, werd 11e. Het weer nog. Vannacht is het helder en kan het oosten afkoelen tot 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Oost. De avond bij Oost.
4: One ticket, please. Loud and loose, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she.

Magic. FC Twente speelt donderdag in de voorronde van de Conference League de uitwedstrijd tegen het Slovaakse Dag 1904. Na de 6-0 overwinning in de Grolsvesten kan de formatie van trainer Van der Brom zich eigenlijk al opmaken voor de play-offs. Maar gaat dat ook gebeuren? Dag 1904 FC Twente, donderdagavond vanaf 7 uur op de Oosttribune bij Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: NPO Radio 1.
2: 11 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken weet nog niet of er Nederlandse slachtoffers zijn. De EU heeft Colombia hulp aangeboden bij het reddingswerk. Curaçao wil Shurendi Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Hij volgde de zitting vandaag via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Volgens justitie gaf hij tussen 2014 en 2017 als bendeleider opdracht voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en in Brazilië. Shurendi Q wordt de Riwantagi van Curaçao genoemd en werd in 2020 opgepakt in Dubai. Op de drone die vorige week werd ontdekt bij een Oekraïens vliegtuig op de luchthaven van Leipzig zijn DNA-sporen gevonden. Volgens Duitse media komt het DNA overeen met het DNA dat 2 jaar geleden werd gevonden na een brand in een distributiecentrum in Leipzig. Duitsland vermoedde toen dat Rusland daarbij betrokken was. Volgens Duitse media blijkt verder dat de drone al veel eerder dan gedacht tegen het Oekraïense toestel botste. Pas 4 uur later werd de drone op de grond gevonden. Er zaten explosieven aan vast, maar die zijn niet ontploft. De Russische oppositiepartij Yabloko mag toch niet meedoen aan de parlementsverkiezingen volgende maand. Dat oordeelt het Russisch Hoge Rechtshof. Yabloko is de enige officiële partij in Rusland die openlijk kritiek heeft op de oorlog in Oekraïne en zegt vrede te willen. De partij zit overigens al sinds 2003 niet meer in het parlement. In Oostenrijk hebben reddingswerkers 3 gezinnen moeten redden die de weg kwijt waren geraakt tijdens een wandeling in de Alpen. De groep bestond uit 36 mensen, onder wie meerdere kleine kinderen en 2 baby's die in kinderwagens lagen. Ze waren vanaf een kabelbaanstation spontaan gaan wandelen in de bergen op zo'n 2600 meter hoogte, maar kwamen meerdere keren in gevaarlijke gebieden terecht. Hulpdiensten moesten uiteindelijk ingrijpen. Volgens de Oostenrijkse politie was hun uitrusting totaal niet geschikt voor de bergtocht. Voor het 3e jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham was ze veruit de beste. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinda van Klinken, die 2e werd. En op de 4x400 meter gemengde estafette haalde Nederland zojuist een bronzen medaille. Noorwegen pakte het goud. Het weer vannacht is het helder en kan het in het oosten afkoelen tot 7 graden. Morgen zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
4: Sport met Langs de Lijn en Omstreken. Of duik dieper in het nieuws met de podcast De Dag. Of geniet van de mooiste klassieke muziek op NPO Klassiek. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.

0: ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Ezret El Meloudi.
2: Een zeppelin vloog dit weekend over Nederland om de luchtvervuiling te meten. Maar Utrecht werd niet gehaald. Door de hitte raakten de meetinstrumenten oververhit en moest het gevaarte terug naar Duitsland. De apparatuur moest uiteindelijk zelfs de ijskast in. Ja, soms levert een mislukt onderzoek toch een aardig onderzoeksresultaat op. Het is veel te warm. Goedenavond, welkom bij Het Oog. Diefstal uit graven op een Haagse begraafplaats. Hoe vaak komt zoiets eigenlijk voor? Verder vanavond, een huisarts werd geschorst vanwege een alcoholverslaving. Hoe wordt er binnen de medische wereld omgegaan met verslaving onder artsen? We kijken verder vooruit naar de bijzondere zonsverduistering van woensdagavond. En hier in de studio zangeres Linde Schöne. Ze gold als een van de grootste talenten van Nederland, maar verdween na een vliegende start uit beeld. Vanavond vertelt ze haar verhaal, maar eerst het nieuws van vandaag.
1: Maandag 10 augustus.
2: Paniek in Colombia vanwege een zware aardbeving.
3: Strong, hard. The truth is, it was very hard.
2: Meerdere gebouwen gingen tegen de vlakte. Deze man was op een vliegveld toen het misging. Zeker 111 mensen zijn omgekomen. Niet eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. Dat maakt varen een hele uitdaging.
4: Wij komen uit Rotterdam en de bedoeling is Terschelling en dat doen we meestal over de rivieren.
5: Ja. En lukt dat?
4: Nou, nauwelijks.
2: Sommige pontjes liggen zo laag dat mensen een flinke helling af moeten om erop te komen.
6: Ja, heftig. Niet makkelijk. Maar goed, het is gelukt, hè? En ik had de helm op, hè? Dus uit voorzorg al de helm opgedaan.
5: Ah, het is wel echt stijl.
6: Echt stijl, inderdaad.
2: Allemaal door de lage waterstanden.
7: Dit is wel echt heel erg droog.
2: Daarbij speelt de klimaatverandering zeker een rol.
8: Wat we nu zien is dat zijn de effecten van klimaatverandering in alle hevigheid.
2: Zelfs deskundigen staan ervan te kijken.
8: We hadden eigenlijk, als we naar de klimaatscenario's kijken, verwacht dat een droogte van deze intensiteit pas in 2050 of later plaats zou vinden. Dus we worden ook wel verrast met de snelheid waarmee het klimaat verandert.
2: Het is nu vooral hopen op één ding, regen.
9: Dat hopen we zeer zeker. Ja, het hoeft hier niet te regenen, maar in Duitsland, hè, dan komt het vanzelf hierheen.
2: Woensdag is het zover, de zonsverduistering.
10: Het komt niet zo vaak voor en het is een hele mooie, heb ik begrepen.
11: Het gebeurt natuurlijk niet elke dag.
2: En belangrijk is natuurlijk, waar ga je staan? Nou, in ieder geval niet hier.
12: We zitten hier op een hele mooie plek. Maar ja, er staan allemaal van die grote groene dingen achter je. Dat zijn bomen.
2: Je kunt daarom beter naar een open plek. Maar niet vergeten,
13: met een eclipsbril alsjeblieft, mensen.
2: Deze winkel heeft er heel wat ingeslagen.
14: 21.600.
13: In één keer besteld.
14: In één keer besteld, risico genomen. En het mooiste is, ze waren al verkocht voordat ze binnenkwamen.
2: Ook deze vrouw heeft er een bemachtigd.
15: Ik heb er nog ergens eentje op zolder liggen, want die ga ik niet zoeken. Nee, ik koop wel een beide tijds bij onze optica. Hè?
2: Er gaan ook brillen rond die niet voldoen aan de juiste eisen. Even dubbelchecken kan dus geen kwaad.
16: Ik heb het ge-ChatGPT.
17: Volgens ChatGPT was het goed?
16: Volgens ChatGPT waren deze het meest betrouwbaar eigenlijk.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En de krant van morgen is gelezen door Jeroen van Kan.
18: Shell bleef doelbewust een gebrekkige oliepijpleiding gebruiken in de Niger-delta, waardoor grootschalige olievervuiling kon ontstaan. In strijd met de eigen gedragscode, dat schrijft de NRC.
2: Het is een van de conclusies in een rapport van 8 NGO's dat is gebaseerd op Shell-documenten. Die zeggen dat Shell zijn aandeelhouders heeft misleid. De NGO's hebben 10 jaar moeten procederen voor ze de documenten in handen kregen.
18: Trouw schrijft over een dreigend tekort aan stageplaatsen. Dat is het gevolg van de verplichte stagevergoeding die door het kabinet is aangekondigd. Een overwinning voor studentenorganisaties, die vonden het niet kunnen dat studenten niks kregen voor het werk dat ze deden.
2: Het slechte nieuws is dat veel organisaties het zich niet kunnen veroorloven om de vergoedingen te betalen. Die bieden nu minder stageplaatsen aan. De krant haalt het voorbeeld aan van een welzijnsorganisatie in Breda, waar studenten stage kunnen lopen die de opleiding buurtsportscoach volgen.
18: Ja, die organisatie heeft besloten het aantal stageplaatsen terug te brengen van 16 naar 4. En dat geldt voor heel veel organisaties in Nederland. Trouw spreekt ook met een onderwijsinstelling die studenten soms bij de eigen organisatie stage laat lopen, omdat er nergens anders een plek te vinden valt.
2: De Volkskrant schrijft dat de oorlog met Oekraïne de afgelopen tijd steeds dichterbij is gekomen voor gewone Russen. Vorige week maandag kwamen in een badplaats aan de Zwarte Zee 7 mensen om die op het strand zaten.
18: Ja, een dag later kwamen er 5 mensen om bij een inslag van een drone op een distributiecentrum in de buurt van Moskou. En een aanval op een stad in het grensgebied met Oekraïne kostte gisteren het leven aan 6 inwoners.
2: 31 burgerdoden binnen een week is niet veel vergeleken met de burgerdoden die Oekraïne wekelijks te verwerken krijgt. Maar toch, de Oekraïnse droneaanvallen brengen de oorlog wel op de drempel van de gewone Rus.
18: Ja, president Zelensky zegt dreigend in die videoboodschap: de Russische oorlog zal steeds meer voelbaar worden in Rusland.
2: Van nieuwe oorlogsvoering naar oude. Een verslaggever van het AD krijgt een kijkje achter de schermen van de Azov-brigade. De Oekraïnse legerafdeling die bekend staat om zijn taaie verzet tegen de Russische bezetter.
18: Je zou zeggen dat bij zo'n eenheid veel doden vallen, maar dat blijkt niet zo te zijn. De manschappen die de krant bezoekt verdedigen al 8 maanden hetzelfde stukje land. Aan hun kant is nog niet 1 dode gevallen en aan de Russische kant vallen er juist heel veel.
2: De Telegraaf schrijft over hoeveel Nederlanders betalen voor hun huis. Daaruit blijkt dat we flink betalen voor onze vierkante meters vergeleken met andere West-Europese landen.
18: Alleen Duitsers en Zweden besteden een groter deel van hun inkomen aan wonen, zegt een econoom tegen de krant. Volgens makelaarsorganisatie NVM werd vorig kwartaal in Nederland gemiddeld zo'n 4800 euro per vierkante meter betaald voor een bestaande woning. In Duitsland is dat 3100 en in Frankrijk is dat ongeveer 2600 euro.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: George Ezra, Barcelona. U hoorde het al in het nieuwsoverzicht. De politie verdenkt 3 mensen van diefstal op de algemene begraafplaats van Den Haag. Een grafruimer en 2 andere medewerkers die spullen zouden hebben geheeld. En het gaat om het stelen van kostbaarheden uit een graf. Het is schokkend, maar hoe vaak komt zoiets voor? Leon Bok is specialist op het gebied van funerair erfgoed. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Laten we beginnen met, wat doet iemand die gespecialiseerd is in funerair erfgoed?
1: Ja, ik houd me bezig met het adviseren over historische begraafplaatsen en grafmonumenten. En hoe daarmee om te gaan. En alles wat erbij komt kijken.
0: In welke zin hoe daarmee om te gaan?
1: De eerste reflex is heel vaak van, er wordt niet meer voor betaald, dus dan ruimen we de boel op. Maar er is heel veel aan grafcultuur, zeg maar, wat de moeite waard is om te behouden. Nou, hoe behoud je het dan? Moet het dan spik en span blijven? Of kan je dat ook op een andere manier doen? De reflex is heel vaak van, dat moet netjes en dat moeten we om de 10 jaar moeten we het gaan restaureren. Nou, ik heb inmiddels geleerd dat dat niet per se nodig is. Maar je moet wel iets doen om het te behouden. Het is feitelijk je visitekaartje van je begraafplaats. Een stuk historie laten zien, eventueel bekende personen. Maar vooral inderdaad van hoe ging men in het verleden om met de doden.
0: Ja, want in hoeverre verandert dat eigenlijk?
1: Nou, dat verandert de laatste jaren inderdaad wel heel erg. Door het opkomst van het natuurbegraven en zeker al een aantal decennia het cremeren. Dan verdwijnt eigenlijk de dood, tenminste na het cremeren en na het begraven, verdwijnt uit beeld. Want op een natuurbegraafplaats blijft niks achter. En bij een crematie, ja, ik weet al dat de asurnen, zeg maar, van bekende personen, die worden op een gegeven moment ook gewoon opgehaald en mee naar huis genomen en misschien ergens anoniem verstrooid. En dan is het helemaal over.
0: Ja, en dit bericht waar het vandaag over gaat, over het diefstal, mm-hmm. In hoeverre verrast dat u?
1: Nou, het verrast me niet, het schokt wel. Maar grafroof en vernieling en al dat soort zaken, ja, die zijn zo oud als de mensheid. Ik bezoek ook begraafplaatsen over de hele wereld. En bijvoorbeeld in Indonesië, in de stad Surabaya, nou, daar was geen enkele grafkelder die niet opengebroken was om er iets uit te kunnen halen. Er zijn verhalen bekend uit het verleden, uit de 19e eeuw, dat graven inderdaad bewust werden geschonden om het skelet eruit te halen, om te dienen voor studenten die medicijnen studeerden. Die konden al een skelet en dan konden ze mooi alle botjes konden ze mooi leren.
0: Dus voor u was dit niet bepaald schokkend nieuws?
1: Nee, wel schokkend, niet verrassend. Je weet dat zoiets kan. Als het om archeologie gaat, dan is het een vondst. Ja, maar hier is natuurlijk heel iets anders. Hier gaat het inderdaad om mensen die daar met een bepaalde termijn zijn begraven. Het graf wordt op een gegeven moment opgezegd. Dan mag je ervan uitgaan dat die resten uiteindelijk naar een verzamelgraf worden gebracht. Met alle respect en alles wat daarbij hoort.
0: En dit is natuurlijk ook slechte publiciteit voor die begraafplaats.
1: Zonder meer, zeker, ja. Ja, kijk, er werken duizenden mensen op de begraafplaats in het hele land. Die ontmoet ik continu. Die willen van mij vaak weten inderdaad van, hoe zit dit? Hoe kijk je hier tegenaan? Waarom is dit bijzonder? Waarom is dit waardevol? Kan ik er afstand van doen of moet ik het juist behouden? Dat zijn mensen waarmee ik dagelijks werk. Ook die grafdelvers. Ik schrijf ook of ik geef ook advies over langere termijn omgaan met een begraafplaats. Moet ik ook wel eens een ruimingsplan maken, bijvoorbeeld. En dan praat je met die mensen. En ja, het schokt mij in zoverre inderdaad dat het is niet dat je op iets stuit, hè. Het is dat je dus bewust iets naar iets op zoek gaat. En dat is het. Dat is echt heel erg schokkend.
0: Wat zijn dat voor mensen die u kent?
1: Het zijn mensen zoals u en ik. Het zijn gewoon mensen die inderdaad op een begraafplaats werken. Vaak met heel veel plezier. Er is een bepaald soort humor inderdaad onderling. Dat zijn integere mensen die hard werken. En zorgen inderdaad dat een graf op tijd klaar is. Dat een graf inderdaad op een nette manier afgewerkt wordt. Ja, die eer in hun werk scheppen.
0: Hoe denkt u dat dit is gegaan?
1: Ze zeggen wel eens toeval maakt de dief. Het zal hier ook het geval zijn geweest. Ik ken de casus zelf natuurlijk niet. Maar je weet, bij een ruiming, je treft soms drie lichamen aan in een graf. Nou, al die resten die worden inderdaad apart gelegd. Die worden klaargemaakt, zeg maar, om overgebracht te worden naar een verzamelgraf. Of ze worden onderin het graf weer teruggebracht. En alle restanten, bijvoorbeeld van kisten of kleding, die worden gescheiden. Ja, iemand is op iets gestuit en dacht van, hé, dat is een kans.
0: Ja, en... dus zijn, het is niet zo dat iemand een graf echt heeft opgegraven, heel bewust.
1: Nee.
0: Het was tijdens het ruimen.
1: Dat was gewoon tijdens de werkzaamheden die men gewoon regulier had. En dat gebeurt honderden keren in Nederland, niet op een dag, maar het gebeurt regelmatig. Een graf, daar wordt op een gegeven moment afstand van gedaan. Dan is daar misschien 50 jaar lang heeft daar iemand ingelegen. Die resten zijn verteerd, hè, want daarom begraven we. Dat moeten we niet vergeten. We begraven om het lijk te doen laten verteren. En als dat helemaal klaar is en de familie doet afstand van zo'n graf... ja, dan soms dan tref je nauwelijks nog iets aan. Maar ja, soms tref je inderdaad... In het verleden zijn wel eens bijvoorbeeld een soort prikkeldraadkransen bij hoofden gevonden of muntjes. Ja, dat zijn leuke vondsten en die worden soms bewaard. Maar ik weet zeker inderdaad dat als er sieraden worden gevonden, dan wordt daar heel integer mee omgegaan.
0: Bent u er wel eens bij geweest?
1: Ik ben bij verschillende ruimingen geweest, ja. Ja.
0: Want hoe gaat dat dan?
1: Hoe gaat dat? Dat hangt een beetje van de locatie af. Een grafkelder is natuurlijk wat makkelijker dan een graf. Een grafkelder is een kwestie inderdaad... daar wordt gekeken wat is er nog aanwezig en hoe ziet dat eruit. Dat is niet altijd een even fijn werkje. Soms is de vertering ergens opgehouden. Dus dan vind je soms nog delen die lijken intact.
0: Vanwege grondwater bijvoorbeeld?
1: Bijvoorbeeld. Maar je moet niet vreemd opkijken. Bijvoorbeeld als je nog haren tegenkomt en dat soort zaken. Of kleding die plotseling in één keer verrassend gaaf en goed is. Maar we hebben ook wel zaken tegengekomen waarover je verbaast inderdaad. Bijvoorbeeld in een grafkelder ergens uit de 19e eeuw. Dus meer dan 150 jaar oud. Hele mooie kunstgebitten. Nou, die kunstgebitten, die laat je waar ze zijn en die gaan mee naar waar ze weer naartoe gaan. Bij sommige begraafplaatsen worden die resten alsnog bijvoorbeeld verbrand. Die worden naar een crematorium gebracht. Anders gaan ze naar een verzamelgraf en daar worden ze opnieuw eigenlijk bijgezet. Dat mensen denken dat ze niet eeuwigdurend begraven worden. Ja, je blijft op die begraafplaats, dus daar lig je dan voor eeuwig en... Ja, al je resten verteren als het goed is.
0: Krijgen grafruimers eigenlijk speciale instructies?
1: Nou, ik heb ze bij me. Er zijn een aantal handleidingen. Mag handleidingen opgraven en ruimen.
0: Ja.
1: En die zijn door de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen in Nederland worden die uitgegeven. De laatste in samenwerking met de VNG, Vereniging voor Nederlandse Gemeenten. Ja, daarin staat eigenlijk van A tot Z hoe een ruiming gaat, wat voor protocol je moet aanhouden, wie erbij mag zijn.
0: Ik zie hier echt een stappenplan, een vragenschema.
1: Ja. En een grafdelver of iemand die dus graaf ruimt, die leert dat. Die kan dat leren inderdaad van iemand die al heel lang in het vak zit. Of ze gaan naar speciale cursussen.
0: Staat er in dit vragenschema of in dit stappenplan ook ergens dat je kostbaarheden die je tegenkomt niet mag meenemen?
1: Dat staat er niet in.
0: Waarom niet?
1: Omdat er vanuit gegaan wordt dat je je werk op de juiste wijze doet. Dat is een ongeschreven regel dat je wat je uit het graf haalt, daar kom je verder niet aan.
0: Blijkt dus dat het niet voor iedereen geldt?
1: Dat blijkt, helaas.
0: Denk je dat dat nu wel gaat gebeuren bij een nieuwe editie, een nieuwe druk?
1: Dat weet ik wel zeker.
0: Ja?
1: Ja.
0: Wat gaat er dan, wat zou er dan wellicht in komen te staan?
1: Nou, het is wel bekend in de branche dat als je inderdaad sieraden vindt, dan kun je die bijvoorbeeld naar de Vijandstichting brengen. En de Vijandstichting die haalt bijvoorbeeld metalen op van crematies, maar ook inderdaad edele metalen van begravingen. En dat Vijandfonds dat spendeert jaarlijks vele miljoenen weer aan allerlei goede doelen. Dus dat geld komt, die middelen moeten dan eigenlijk op een goede manier terechtkomen. En dat weten heel veel begraafplaatshouders en beheerders. En bijvoorbeeld bij grote ruimingen is dat vaak een onderdeel van het protocol. Als je dat soort fondsen doet, dan worden die inderdaad verzameld en die worden verkocht voor het Vijandfonds.
0: Ja, en los van dat fonds, hè, vragen nabestaanden wel eens om kostbaarheden die in het graf hebben gelegen?
1: Dat heb ik persoonlijk nooit meegemaakt. Maar ik kan me wel eens voorstellen dat als je weet hebt van een bepaald sieraad, dat je dan contact opneemt met de beheerder om daarover te praten van, joh, stel je voor bij een ruiming of bij een schudding. Mm-hmm. Maar ja, het gaat dan wel om dat de rechthebbende dat moet doen en niet een willekeurige nabestaande.
0: Ik begreep dat na dit incident de gemeente een lijn heeft geopend voor familieleden die kunnen bellen en hebben mm-hmm. zich 60 mensen gemeld.
1: Kijk.
0: Verbaast dat u?
1: Nee, dat kan ik me wel voorstellen, want ja, het doet wat met je. Dus dat is een stuk emotie inderdaad, dat iemand inderdaad ja, eigenlijk aan het lichaam van jouw dierbare zit. En dat is, ja, ik kan me best wel voorstellen dat mensen daar ja, geschokt op reageren en willen weten, betreft het een graf van mijn dierbare? Zeker.
0: Leon Bok, specialist op het gebied van funerair erfgoed. Dank u wel.
1: Geen dank.

0: Colby Calais, Bubbly. Vorige week schorste de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd een huisarts uit Roon, een plaats in Zuid-Holland. De vrouw zou een alcoholverslaving hebben. Artsenfederatie KNMG heeft even gewacht met een reactie. Maar vanavond is hier voorzitter Juriaan Penders. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: We noemen haar naam niet in dit gesprek. Maar de inspectie doet dat wel op de website. Waarom is dat, denkt u?
1: Ja, dat is best een bijzondere, want privacy is natuurlijk een groot goed. En ja, de inspectie heeft een vermoeden. De inspectie heeft ook gezegd, wij wachten tot het tuchtcollege hier een uitspraak over doet. Dus eigenlijk is hier sprake van iemand die verdacht is, die nog niet veroordeeld is, maar waarvan wel de gegevens gedeeld worden. Nou, dat vind ik best een grote stap. Dat vinden mijn collega's ook best wel een grote stap. De inspectie heeft gezegd, we doen dit omdat we geen andere manier eigenlijk zien om het publiek te informeren dat hier toch een zaak gaande is en we belangrijk vinden dat mensen weten dat patiëntveiligheid mogelijk onder druk staat op het moment dat je toch nog bij die huisarts zou begeven.
0: Ja, u zegt men doet dit om de patiëntenveiligheid te waarborgen, maar zij mag op dit moment toch sowieso geen patiënten ontvangen, dus...
1: Nee, dat klopt, maar ik ken de casus onvoldoende inhoudelijk, maar ik kan me voorstellen dat de inspectie niet zeker genoeg weet of de afspraken die ze met haar maken, of die afspraken die ze met haar proberen te maken, dat die opgevolgd worden. En dan zie je dat er zo'n stap naar buiten gemaakt wordt. Maar die is uitermate uitzonderlijk, want ik geloof dat het in de afgelopen 6 jaar 1 keer voorgevallen is dat de inspectie op een vergelijkbare manier met een naam naar buiten gekomen was. En in alle andere gevallen worden er toch maatregelen met elkaar besproken en afgesproken. Gesproken, waardoor het niet nodig is om die publiciteit te zoeken.
0: Haar is in dit geval een last tot onmiddellijke onthouding van beroepsactiviteiten opgelegd. De zogenaamde LOOB-maatregel, die bestaat sinds 2018 en is in totaal 6 keer opgelegd. Waar ging dat in die overige gevallen over?
1: Nou, dat is mij voor een belangrijk deel niet bekend. Omdat het zaken zijn die niet in de openbaarheid komen. De enige zaak die wij kennen, dat gaat over een huisarts uit Brunsum. Dat was een mannelijke arts die een van zijn patiënten verkracht had.
0: Ook een heftige zaak.
1: Uitermate.
0: Maar is er toen ook een naam bekendgemaakt?
1: Toen is ook de naam bekendgemaakt.
0: Van die huisarts in kwestie?
1: Ja.
0: In het onderzoek, in het geval van deze arts, dat heeft 3 jaar geduurd. Dat is erg lang.
1: Ja.
0: Waarom zo lang?
1: Daar zal natuurlijk van alles nog wat plaatsgevonden hebben in dat eerste moment waarop de inspectie daarmee in contact gekomen is tot nu. En ik ken de inspectie ook echt niet als een club die zomaar te werk gaat daarin. En wat zij doen in eerste instantie, er zijn meldingen geweest, heb ik uit het nieuws ook begrepen. Er zijn meldingen van collega's, van werknemers. En in eerste instantie wordt daar in gesprek gegaan met iemand. Verslaving is een ziekte. En iemand die een ziekte heeft, heeft hulp nodig. Dus er zal vanuit hulp zal er begeleiding geboden worden om te zorgen dat iemand weer het pad van behandeling vindt. En daar zal ongetwijfeld meerdere keren, of ik weet dat er uit de mediaberichten ook, dat er in ieder geval 3 keer meldingen gedaan zijn. Uiteindelijk is het vertrouwen verloren gegaan dat iemand nog mee kan in een behandeltraject. In ieder geval dat
0: Het gaat dus om 3 jaar. Hè? In die periode kan ze natuurlijk ook patiënten in gevaar hebben gebracht.
1: Ja, dat klopt. En daar zal de inspectie natuurlijk met de zorg die zij hebben over recidief nu van geoordeeld hebben. We moeten hier nu op ingrijpen daarin. En het is een vrij grote maatregel. Want normaal gesproken doet de inspectie dit ook niet. Die laat dit over aan het tuchtcollege om te beoordelen of iemand zijn beroep nog...

0: hebben afgesproken met elkaar, nul is de norm. Omdat iedere alcohol die je bijdraagt het reactievermogen beïnvloedt. En we gewoon die kwaliteit van zorg heel hoog hebben willen staan. Dat is een jaar of 10, 15 aan de orde. Wat mij ook opvalt, gewoon in de maatschappij, maar zeker ook in de beroepsgroep bij ons, dat die discussie daarover ook steeds minder gevoerd wordt. Nul is de norm is ook steeds normaler. Er wordt minder met alcohol gereden, merk ik. Op feestjes in werkverband wordt er minder alcohol gebruikt. Dus ja. In die zin gaan we best een goede kant op.
1: In deze zaak gaat het heel veel over het gevolg, hè, voor deze mevrouw, de straf. Uiteindelijk is iemand met een verslaving natuurlijk ook iemand die ziek is.
0: Ja.
1: Is er vanuit de KNMG eigenlijk hulp voor artsen die kampen met verslavingsproblemen?
0: Ja. Klopt, we hebben een programma, dat hebben we niet alleen als KNMG, maar dat is eigenlijk voor alle zorgprofessionals, dat heet ABS Zorgprofessionals, waarin we eigenlijk twee dingen proberen te bereiken. De collega's met een verslavingsprobleem het taboe durven doorbreken om daarover te spreken en hulp te zoeken. En tegelijkertijd om collega's, leidinggevenden, te helpen om het gesprek erover ook te voeren. Want,
1: hoe doe je dat dan?
0: Weet je, op het moment dat je dat iemand naar alcohol ruikt, bijvoorbeeld, hoe maak je dat bespreekbaar? Het wordt vaak weggewimpeld met ja, dat is mijn aftershave of er is wat gaande.
1: Maar hoe doe je dat? Hoe maak je dat bespreekbaar?
0: Ja, door toch bij jezelf te blijven, te uiten wat jouw constatering is. En ja, in eerste instantie iemand de hulpvraag te stellen, hulp aan te bieden. En in tweede instantie daar aanhoudender in te worden. Maar ik vind het belangrijk dat.
1: En wat doe je dan bij iemand die ontkent, zoals in het geval van deze mevrouw?
0: Ja, nee, die is heel lastig daarin. En dat is een van de knelpunten ook met verslavingsgedrag. En je ziet ook dat. Want er is best een effectieve behandeling mogelijk. We weten dat een groot deel van de mensen met dit soort problematiek goed behandeld kan worden. Maar de voorwaarde is dat iemand erkent dat hij een probleem heeft en zelf ook daar stappen in wil blijven maken. En zolang dat niet lukt, de fles is de laatste vriend die de alcoholist kent daarin. Dus je moet daar altijd wat wij noemen veel eisend helpen. Dus hulp bieden, maar sterker eisen aan de andere kant ook stellen wat je terugverwacht van iemand.
1: Komt dat vaak voor bij artsen, problemen met verslavingen?
0: Nou, het komt in de hele maatschappij veel voor. 10-15% herkent verslavingsproblematiek. En dat is onder de beroepsgroep van de artsen eigenlijk niet anders. Wat we wel zien is dat zowel voor horecapersoneel als voor artsen je eigenlijk ziet dat er een wat makkelijkere blootstelling is aan de middelen. In de horeca heb je de alcohol. In de ziekenhuizen of in de zorg zie je dat medicatiebeschikbaarheid daar is. Dus dat maakt wel dat je extra zorgvuldig moet zijn om in die gevallen waarin mensen onder druk of onder spanning staan, ze naar middelen grijpen om die wat te verlichten.
1: Ja, over een aantal weken moet een regionaal tuchtcollege zich over deze kwestie buigen van de huisarts in Roon. Waar gaat die zich op baseren?
0: Ja, die zullen. Want het is een beetje een bijzondere tuchtzaak. De meeste tuchtzaken komen vanuit een patiënt of de context van een patiënt die iets vindt van de zorgverlener daarin. Een klacht in dienst. Ja. In dit geval is het de inspectie die een situatie tegengekomen heeft. Dus de inspectie zal een rapport, of die heeft een rapport en die dient dat rapport in bij het tuchtcollege. Die zullen zich daarop baseren en uiteraard zullen ze hoor- en wederhoor plegen. Dus zal deze huisarts ook gevraagd worden om haar visie te geven daarop. In een uiterst geval kunnen daar nog derden in gevraagd worden. Kunnen er anderen in gehoord worden. Maar in de regel is dat niet aan de orde.
1: Wie zijn die derden?
0: Ja, dat kunnen belanghebbenden zijn. Bijvoorbeeld de collega's die zich al eerder gemeld hebben daarbij en gemerkt hebben dat ze niet tot haar doorgedrongen.
1: In het AD las ik dat verschillende patiënten juist heel positief over deze huisarts spreken. En zeggen van nou, we herkennen ons hier totaal niet.
0: Nee. Nou, en dat geeft misschien ook wel het beeld, of dat bevestigt eigenlijk wel, dat die verslaafde jouw buurman kan zijn of iedereen in de maatschappij daarin. Het zijn mensen die ook op prima kunnen functioneren op andere plekken. Alleen voor een deel een ziekte hebben waar ze ook last van hebben. Dus dat deze dokter misschien op de momenten waarop het erop aankwam niet kon handelen, maar op alle andere momenten of op een heel aantal andere momenten een goede dokter kon zijn, geloof ik best. Maar wij staan er vanuit onze professionaliteit wel voor dat je altijd de zorg kan leveren. En zeker als arts zorg kan leveren op de

0: momenten, de acute momenten waarop een patiënt daarom vraagt. Dus je moet wel beschikbaar zijn. En ja, onder invloed van alcohol kun je natuurlijk niet je werk leveren naar het niveau wat we verwachten. Niet altijd in ieder geval.
1: Als het tuchtcollege meegaat met de inspectie, wat hangt deze huisarts dan boven het hoofd?
0: Ja, het tuchtcollege kent een heel aantal maatregelen die ze kan nemen. Dat varieert van een waarschuwing tot een doorhaling in het register. En een doorhaling in het register is eigenlijk de zwaarste maatregel. Dat betekent dat iemand zijn vak niet meer mag uitoefenen.
1: Ja, wat het in dit geval extra ingewikkeld maakt, is dat die mevrouw ook eigenaar was van de huisartsenposten.
0: Ja. Ja, nee, dat klopt. En daarmee heb je ook geen werkgever en een werkcontext die daar net wat makkelijker op kan aanspreken daarin. Gelukkig zie je dan wel dat iemand, zo'n huisarts, in een groep functioneert waar diensten mee gedaan worden, et cetera. En dat collega's daar dan wel zo'n rol in vervullen. Dat is ook overigens waar we ons dan als KNMG op richten. Hoe zorg je nou dat je ook op een goede manier dit soort dingen bespreekbaar maakt en niet naar veroordeling, maar naar hulp brengt? Want we zien dat 85% van de mensen die zo'n traject doormaken, hulp en begeleiding krijgt, 5 jaar later nog steeds geen terugval in verslaving heeft.
1: Voorzitter van Artsenfederatie KNMG, Juriaan Penders. Dank u wel.
0: Graag gedaan.

0: Chris Rea, Fool. Woensdagavond rond 8 uur is er een zonsverduistering te zien. Veel mensen gaan kijken naar het bijzondere en zeldzame fenomeen. Francis Verbeek is onderzoeker bij de Koninklijke Sterrenwacht van België en doet op maandelijkse basis onderzoek naar zonsverduisteringen. Goedenavond, meneer Verbeek.
1: Goedenavond.
0: Hoe kun je op maandelijkse basis, dus zo vaak, onderzoek doen naar zo'n zeldzaam fenomeen?
1: Wel, het is eigenlijk zo dat een zonsverduistering, dat is nu een zonsverduistering in Nederland die gedeeltelijk is. Dat komt om de 2 à 3 jaar in Nederland en België voor, bijvoorbeeld. Maar een totale zonsverduistering, zoals we nu in Spanje zouden kunnen zien, die komt maar eens in de 300 à 400 jaar voor op één specifieke plek, zoals in Nederland bijvoorbeeld. Maar we hebben een satelliet gelanceerd in 2024, Proba 3. Eigenlijk zijn het 2 satellieten. En die ene satelliet, die fungeert eigenlijk als een soort maan voor de andere satelliet. In de zin dat dat een schijfje is, heeft een schijfvorm. En die zweeft 144 meter dichter in de richting van de zon. En die blokkeert dus net het zonlicht, net zoals bij een maansverduistering. Zodat die tweede satelliet, dat is een telescoop, noemen we dat een coronagraaf, die kan dan eigenlijk de zon blokkeren, net zoals bij een zonsverduistering. En dat kunnen we dan verschillende keren doen per maand eigenlijk. En dat dan 6 uur elke keer, 6 uur aan het stuk. Terwijl een gewone zonsverduistering, een totale zonsverduistering, slechts 2 minuten of zo duurt.
0: Dat is dus een kunstmatige zonsverduistering?
1: Inderdaad, een kunstmatige zonsverduistering met satellieten, ja.
0: Ja, en wat is er voor een onderzoeker zoals u zo interessant aan een kunstmatige zonsverduistering?
1: Wel, tijdens een zonsverduistering kunnen we de atmosfeer van de zon zien. Buiten het zonneoppervlak is er nog een grote, ijle atmosfeer. Die noemen we de corona. En daar gebeuren eigenlijk alle spannende dingen. Als er zonnestormen ontstaan, of als de zonnewind vertrekt, dat is allemaal vanuit de corona. En dat is ook het enige ding dat eigenlijk zorgt voor zonnestormen die effect hebben op de aarde. Dat doet men ruimteweer. Bijvoorbeeld, als de zon zo'n zonnestorm heeft en die komt dan op de aarde aan, dan kunnen er satellieten, maar ook vliegtuigen, astronauten ontregeld worden. Ook communicatie en GPS en zelfs hoogspanningslijnen. Ruimteweer dus, dat vindt zijn oorsprong in die corona, maar die kunnen we er eigenlijk enkel goed zien tijdens een zonsverduistering. Nu zijn we dus heel blij dat we regelmatig 6 uur een zonsverduistering hebben, in plaats van 6, af en toe 2 minuten.
0: Oké, dus dan hebben jullie de tijd om de corona goed te bekijken.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, en dat doen jullie met de zogenaamde Proba 3-satelliet. En hoe zorgt die dan voor nieuwe informatie?
1: Wel, de beelden die we daar zien zijn ook. Dus we zien veel. Eigenlijk kunnen we maar 2 minuten zien en de zon is veel actiever dan dat. Het kan zijn als je enkele uren kunt kijken, dat je een zonneuitbarsting ziet. Als je 2 minuten kijkt, kan je dat bijna niet zien. Die beelden zijn ook geweldig hoge kwaliteit. En daardoor kunnen we veel meer van die corona te weten komen en zien welke gevolgen dat voor ruimteweer kan hebben.
0: Ja, u creëert dus eigenlijk maandelijks een kunstmatige zonsverduistering. Is de zonsverduistering van aanstaande woensdag dan nog wel bijzonder voor u?
1: Toch wel, want het is een fenomeen dat eigenlijk alle mensen heel hard aanspreekt. Ook wetenschappers die er elke dag mee bezig zijn. En we hebben dan ook met Proba 3 en met andere telescopen die andere facetten van de zon waarnemen, hebben we zoveel mogelijk geprobeerd om op diezelfde dag zoveel mogelijk waarneming te doen. Wetenschappelijk gesproken gaan we van die echte zonsverduistering niet zo heel veel meer opsteken. Maar het helpt toch, want het is toch weer een ander zicht dan dat we met Proba 3 krijgen. En samen kunnen we er toch weer meer van leren.
0: Ja, en het schijnt dat er in Spanje een dorpje is waar deze zonsverduistering volledig en dus het best te zien is. Vindt u het dan zo interessant dat u ook geneigd bent om naar Spanje te gaan?
1: Ja, dat had ik zeker overwogen. Nu, ik zal het niet doen uiteindelijk, maar veel van mijn collega's hebben het wel gedaan. Ik heb het al bij vroegere zonsverduistering gedaan. Het is wel zo, als je een volledige zonsverduistering kan zien, de hele zon wordt zwart. En die corona is eigenlijk 1 miljoen keer zwakker dan het zonlicht. Dus pas als de laatste zonnestraal verdwenen is, dat die corona als een soort kroontje rond de zon aanvloept. En dat is een geweldig zicht. Dat vinden niet alleen wetenschappers. Iedereen zegt daar O en A als dat gebeurt. Dat is een heel. Als u het ooit kan doen, dan raad ik het zeker aan.
0: Ja, ik ga het zeker doen. Maar die corona, die kunt u dus maandelijks bekijken vanwege die kunstmatige zonsverduistering. Maar gaat u aanstaande woensdag dan nog wel onderzoek doen naar de zonsverduistering die u te zien krijgt?
1: Ik zelf op dat moment niet, maar achteraf gaan we die beelden van Proba 3 zeker analyseren. Maar ik zal wel, in België organiseren we ook een lokaal evenement voor mensen die gewoon het publiek die de zonsverduistering kunnen waarnemen. Het zal dan wel 90% verduisterd zijn in plaats van 100%. Heel belangrijk daarbij is dat we een eclipsebrilletje gebruiken.
0: Ja.
1: Want als je 15 seconden naar de zon zou kijken zonder eclipsebril, zelfs als die verduisterd is, dan heb je kans op permanente oogschade.
0: Is dat echt zo gevaarlijk, ja?
1: Ja, dat lijkt echt zo te zijn. Het is zo dat blijkbaar na elke grote zonsverduistering komen er in de plaats waar die zonsverduistering te zien was veel meer meldingen binnen van mensen met oogschade.
0: Dus als ik woensdag op het balkon ga staan, dan moet ik niet langer dan 15 seconden naar die verduistering kijken?
1: Liever zelfs niet. Ik kan best een eclipsebrilletje halen bij een opticien.
0: Ja?
1: Ik kan best een eclipsebrilletje halen bij een opticien of bij een volksterrenwacht en dan daarmee kijken.
0: Sorry, wat zei u als laatst?
1: Ja, dus u kan best een eclipsebrilletje met een eclipsebrilletje kijken. Dan kan u kijken zolang u wil. Maar met het blote oog is echt gevaarlijk.
0: Ja, dus dat is niet raadzaam. Francis Verbeek, onderzoeker bij de Koninklijke Sterrenwacht van België. Dank u wel.
1: Dank u.
0: Linde Seunen, sorry. Jij zit bij ons in de studio en je gaat een nummer voor ons spelen. We gaan zo verder praten.
2: Super. Dit liedje heeft magische projecties.

Mijn meestal lopen naar het licht. En het gaf niet wat jij zei. En het gaf niet wat dit was. Maar mijn magische projecties bleven schijnen heel de nacht.

0: Van haar nieuwe voorstelling Linde Schöne is mislukt. Linde, ze debuteerde in 2016 en werd al snel een grote belofte in de muziekwereld. Maar ja, Linde, je carrière ging snel van veelbelovend naar failliet, letterlijk.
1: Nou, niet heel snel, maar uiteindelijk wel, ja.
0: Ja. Jouw nieuwe voorstelling gaat woensdag in première op het theaterfestival Boulevard in Den Bosch. Mm-hmm. Is het spannend om jezelf met je nieuwe voorstelling publiekelijk de stempel mislukt te geven?
1: Nou, ik vind het juist wel bevrijdend, eigenlijk. Ik denk dat onder artiesten zeker, en überhaupt iedereen die een soort van publiekelijk leven leidt, er een druk is om juist zichzelf perfect te laten zien en succesvol. En voor mij komt mijn beste werk altijd uit het meest kwetsbare. Dus ik vond dit een hele goede inspiratiebron en ik hoop ook een hele herkenbare.
0: Ja, waarom voelde jij je mislukt?
1: Voor de mensen die mij niet kennen, ik had dus in 2017 het stempel van de nieuwe belofte. En toen uiteindelijk nog een album gemaakt die het wel goed deed. En toen had ik echt een soort van megaproject, 2 albums. En ik dacht, dit wordt het helemaal, ik ga all in.
0: Laten we even beginnen bij die stempel.
1: Oh ja.
0: Een grote belofte. Hoe kreeg je dat stempel?
1: Nou, ik had mijn eerste EP uit en dan, toen deed het mediawereldje zijn werk, weet je wel. Dan elk jaar heb je wel van, deze mensen moet je checken op Noorderslag. Dit zijn de 10 mensen die het helemaal gaan maken dit jaar.
0: En hoe zag dat er bij jou uit? Wie zeiden dat?
1: Ja, weet je, toen De Wereld Draait Door natuurlijk. En toen in 1 week stond het in 5 kranten rondom Noorderslag. Dan ben je ineens de belofte daar. Ben je talent daar, hupsflups daar.
0: Bij 3FM was je talent?
1: 3FM, de Radio 2 was het ook gewoon de tijd heel, dat het, ja, weet je, komt elke maand wel ergens op een radiostation en je denkt ook van, oh, dit is blijkbaar wat artiest zijn is.
0: Ja, het zong rond dat jij veelbelovend was. Mm-hmm. Een groot talent. Ja. En waar droomde jij toen van?
1: Waar denk ik de meeste artiesten wel van dromen. Gewoon de grote zalen kunnen vullen en nummers schrijven die iedereen kent. En dat hele verhaal.
0: En welke zalen moet ik dan aan denken?
1: Ja, de Paradiso's, maar ook wel natuurlijk de AFAS en de Lowland Stages en de Pinkpop en alles. Gewoon de grote zalen, tuurlijk, daar droom je van. Maar
0: hit scoren?
1: Ja.
0: Ja?
1: Mag je natuurlijk niet zeggen. Nee.
0: Ja, maar uiteindelijk heb je toch aardig wat gewonnen. De Nijmeegse Cultuurprijs. Je bent genomineerd geweest voor een Edison, een 3FM Award. Je trad ook uiteindelijk op Lowlands. Mm. Terwijl je nog maar, 20 was.
1: Ja,
0: 23. Was je niet gewoon succesvol?
1: Ja, maar wat het in Nederland is, als artiest, je wordt eigenlijk op 2 punten gevierd. Namelijk wanneer je dus de grote belofte bent of wanneer je een grote hit hebt gehad.
0: Oké, het eerste heb je bereikt.
1: Ja. Maar dat zie je bijvoorbeeld op heel veel festivals. Die hebben dan 2 podia. Weet je, de talent stage en de main stage. Maar er zijn heel veel artiesten, zoals ik, die daar een beetje tussen vallen. Dus je bent niet meer talent, maar je hebt ook niet een mega hit gehad. En dus sta je nergens.
0: Dus het gat tussen talent en een grote hit.
1: Ja.
0: En dan bedoel je echt in de top 40 staan? Of
1: Ja. Ja, of in elk geval gewoon echt op dat level zijn dat je 1000 kaartjes kan verkopen.
0: Ja, want daar heb je een hit voor nodig.
1: Ja.
0: Ja. Maar bedoel je daarmee dat je op een soort net niet niveau zat?
1: Ja, nee, dat is, weet je, dan zit je rond de 100.000 maandelijkse luisteraars op Spotify. Wat eigenlijk heel veel is en dat is fantastisch. Dat zijn 100.000 mensen die maandelijks naar je muziek luisteren. Maar het is net niet genoeg om echt geboekt te worden op de festivals. En dan val je er net buiten. En dan heb je dus heel veel geld in zo'n album geïnvesteerd, wat je dan niet terugkrijgt. En dan ben je ineens de lul.
0: Ja,
1: Sjaak.
0: Nee, dat maakt niet uit. Dus jij bracht in eerste instantie een album uit bij een platenlabel.
1: Ja.
0: En daarna dacht je, ik ga het zelf doen.
1: Ja.
0: En hoe ging dat toen?
1: Nou, ik dacht echt, ik ga het nu helemaal doen zoals ik het wil. Ik heb helemaal de visie helder en ik ga ervoor.
0: Want ik ben veelbelovend.
1: Ik ben veelbelovend, ik ben supergoed. Iedereen, dat zit, is het ook, weet je, dan in die backstages heb je natuurlijk ook allemaal mensen die dan jouw allemaal talenten, dat zeggen ja. Van, oh, jij gaat het helemaal, volgende keer sta je op dat podium, weet je wel. Dan sta je daar, dit is een kwestie van tijd voor jij je hit hebt. En ja, je gaat het toch een beetje geloven misschien.
0: Ja, bijna aannemen als ik het zo hoor.
1: Ja. Ja, ik denk dat artiest zijn in de kern een heel erg delusional vak is.
0: Maar toen ben je dus 2 albums gaan uitbrengen en dat ging fout.
1: Ja.
0: Financieel ook.
1: Ja.
0: Ja. Waar ging het mis?
1: Achteraf denk ik marketing. Ik denk dat toen ik net uitkwam, was dat nog een beetje de laatste fase van dat media echt bepaalde of je succesvol ging worden en je daar helemaal van afhankelijk kon zijn. En dat ik die albums uitbracht zonder echt een TikTok-strategie te hebben, zonder een marketingbeeld te hebben van wie ik zou zijn. Ik dacht juist van, ik ga alle kanten van mezelf laten zien. Maar dat werkt helemaal niet.
0: Je hebt jezelf onvoldoende geprofileerd.
1: Ja, misschien wel. Mogelijk,
0: hè? Ja, want je noemt zelf TikTok, hè? Maar als je kijkt naar jouw generatiegenoten die het misschien wel zo ver hebben geschopt als dat jij ook zou willen. Wat hebben die dan anders gedaan? Is dat allemaal TikTok?
1: Nee, ik denk dat ze ook helderder één ding, dat ze meer gefocust waren. Ik denk dat ik elke keer weer iets anders zou doen. Weet je, dan ging ik weer depressieve volk maken en dan weer een rapliedje genaamd Kerstseizoen. Gewoon het. Er was ook niet echt een lijn in.
0: Kerstseizoen?
1: Ja, het is een banger.
0: Oké. Okay. Ja. Maar kan je niet gewoon stellen dat je zoekende was? Dat hoort toch ook bij artiest zijn?
1: Ja, maar ja.
0: Of was je gewoon niet commercieel genoeg?
1: Misschien, weet het niet. Maar dat, ja.
0: Wat heeft er uiteindelijk toe geleid dat je deze voorstelling bent gaan maken over hoe mislukt je bent volgens jezelf?
1: Nou, het begon met een ontzettend intense gebroken hart. Waarna ik gitaar ging spelen. En dat werd een soort obsessie. En na een half jaar gitaar spelen kwam ik erachter dat als je jezelf kan begeleiden, je in je eentje shows kan doen. En dus ging ik huiskamerconcerten doen. En daar ging ik steeds meer tussen liedjes door praten. En begon ik mezelf af te vragen van, hey, vanaf hoeveel praten tussen liedjes ben je een soort van cabaret aan het maken? En de liedjes komen vanuit die eerlijke plek. Dus gingen de verhalen daar ook haast automatisch over. Ik denk dat mijn beste werk nooit een keuze is geweest. Dat was gewoon het spul wat eruit vloog.
0: Jouw muziek is sowieso altijd maatschappelijk, hè? Gaan we dat ook terug horen in deze voorstelling, de maatschappelijke boodschap?
1: Ik weet niet of ik mijn muziek maatschappelijk vind, eerlijk gezegd.
0: Er zit wel altijd een boodschap in.
1: Er zit een boodschap in, maar soms is de boodschap ook gewoon jongen was gemeen tegen mij. Ik wil nooit iets geëngageerds provoceren of erin in pushen. Weet je, als het persoonlijke.
0: Als iemand dat zo interpreteert?
1: Ja, weet je, als ik iets heel persoonlijks vertel en het is toevallig een maatschappelijk ding, het is toevallig iets wat heel veel mensen meemaken, cool. Maar ik wil nooit dat het prekerig wordt of overdreven geëngageerd.
0: Hoe gaat deze voorstelling het beeld dat je van jezelf hebt hopelijk veranderen?
1: Nou, ik denk dat deze voorstelling alleen maar kon ontstaan vanuit een relativering. En vanuit de afgelopen 3 jaar waarin ik een leven opbouwde dat niet draaide om views en streams en succes. En dat het ook wat minder uitmaakt. Want ja, ik ben niet meer compleet afhankelijk hiervan.
0: Linde Schöne is mislukt. Gaat woensdag in première op het Theaterfestival Boulevard in Den Bosch. Heel veel plezier en heel veel succes.
1: Ja, bedankt dat ik mag komen.
0: Dit was het Oog. Morgen zit hier Wilfried de Jong. Een heel fijne nacht.

0: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki. Serious about fun.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
6: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
7: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
8: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingsmedewerkers die zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. De DNA-sporen die zijn gevonden op de drone die vorige week werd ontdekt bij het vliegveld van Leipzig, zijn al eerder aangetroffen. Hetzelfde DNA werd ook gevonden na een brand in een opslag van DHL in Leipzig, 2 jaar geleden. Duitse inlichtingendiensten vermoeden dat Rusland daarbij betrokken was. Op de gevonden drone waren explosieven bevestigd. Een Oekraïns vliegtuig was het doelwit. In Oostenrijk hebben reddingswerkers 3 gezinnen moeten redden die de weg kwijt waren geraakt tijdens een wandeling in de Alpen. De groep bestond uit 36 mensen, onder wie meerdere kleine kinderen en 2 baby's die in kinderwagens lagen. Ze waren vanaf een kabelbaanstation spontaan gaan wandelen in de bergen, op zo'n 2600 meter hoogte, maar kwamen meerdere keren in gevaarlijke gebieden terecht. Hulpdiensten moesten uiteindelijk ingrijpen. Volgens de Oostenrijkse politie was hun uitrusting totaal niet geschikt voor de bergtocht. En de gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. In de slotmeters werd Van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Jessica Schilder is voor de 3de keer op rij Europees kampioen bij het kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die 2de werd. Het weer vannacht helder, het kan afkoelen tot zo'n 7 graden in het oosten. Morgen is het zonnig en droog, 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Turkse parlement heeft gisteravond ingestemd met amnestie voor PKK-leden. Gevangenisstraffen worden onder voorwaarden opgeschort. Het is een belangrijke volgende stap in het vredesproces tussen de Koerdische guerrilla-beweging en de Turkse staat. PKK-leider Öcalan die zei vorige zomer vanuit de gevangenis dat de gewapende strijd tegen Turkije na 40 jaar definitief voorbij was. Daarop hielden PKK-strijders een ceremonie waarbij ze symbolisch hun wapens verbrandden. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. Maar in de slotmeters werd Myrthe van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Jessica Schilder is voor de derde keer op rij Europees kampioen bij het kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorin van Klinken. Zij werd tweede en pakte dus het zilver. En een groep van 36 wandelaars, onder wie kleine kinderen, moest in de Oostenrijkse Alpen gered worden nadat ze in de problemen waren gekomen. Ze waren met een kabelbaan naar boven gegaan en wilden naar beneden lopen, maar raakten van de route af, waarna de hulpdiensten moesten ingrijpen. Iedereen kwam veilig beneden, maar de groep moet de reddingsactie zelf betalen. En dat is heel duur. Het weer, vannacht is het helder en kan het in het oosten afkoelen tot 7 graden. Overdag zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. De dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Colombia zijn na de stevige aardbeving van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental staat op 111. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar overlevenden. Volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. De VS stelt ruim $15 miljoen beschikbaar voor noodhulp. Ook de EU komt met hulp voor Colombia. In Turkije heeft het parlement ingestemd met amnestie voor PKK-leden. Gevangenisstraffen van de leden van de guerrilla-beweging worden onder voorwaarden opgeschort. En 2 jaar geleden zei PKK-leider Öcalan dat de gewapende strijd voorbij is. De amnestie is een belangrijke nieuwe stap in het vredesproces. En op de drone die vorige week werd ontdekt bij een Oekraïns vliegtuig op de luchthaven van Leipzig zijn DNA-sporen gevonden. Volgens Duitse media komt het DNA overeen met het DNA dat 2 jaar geleden werd gevonden na een brand in een distributiecentrum in Leipzig. Duitsland vermoedde toen dat Rusland daarbij betrokken was. Volgens Duitse media blijkt verder dat de drone al veel eerder dan gedacht tegen het Oekraïnse toestel botste. Pas 4 uur later werd de drone op de grond gevonden. Er zaten explosieven aan vast, maar die zijn niet ontploft. Een zeppelin die boven Nederland smog en stikstof zou meten is alweer terug naar huis. Hij vloog dit weekend vanuit Duitsland naar Nederland, maar de meetapparatuur raakte oververhit. Daarom werd besloten terug te keren. En de missie die was niet helemaal zinloos. Er zijn nog wel metingen uitgevoerd boven de Veluwe. Het weer nog. Vannacht is het helder en kan het in het oosten afkoelen tot 7 graden. Flink koud dus. Overdag zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. En de dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.